NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week kun je genieten van het klassieke top 400 concert van vorig jaar. Een feestje op het podium met de grootste klassieke hits door het Radio Philharmonisch Orkest. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app. NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect dus beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, is ook de olieprijs weer iets gezakt. Het weer, hier en daar wat mist bij een graad of 11. Overdag geregeld zon, tot maximaal 22 graden. 'S Avonds is er kans op onweer en regen.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem. NPO Klassiek.

Een hele goede morgen en van harte welkom. Van de nacht naar de ochtend is dit Voor de Dag. Ik ben Willem de Vries en samen met Martin Westers, producent, zitten we in de studio. En toevallig zijn die nacht en die dag ook nog vandaag even lang. En dat betekent dat we in een nieuw seizoen zijn aangekomen, zoals je net hoorde. Want je hoorde uit de vierjarige tijden van Antonio Vivaldi, De Herfst. Gespeeld door Erik Bosgraaf op blokfluit samen met het ensemble Cor de Vento. We zijn duidelijk in het natte seizoen aangekomen. En daarom is dit de regendruppel van Frédéric Chopin.

0: De regendruppelen, ofwel de prelude in des grote terts van Frédéric Chopin, gespeeld door Ayumi Kobayashi.
1: Het ochtendconcert.
0: Ja, met vandaag aandacht voor een wat langer werk. En dat wordt een deel, en dat is echt heel toevallig, uit de 5e symfonie van Gustav Mahler. Ja, hij wist zelf denk ik nog niet dat hij toen de helft van zijn aantal symfonieën had bereikt. In totaal schreef hij de 10. En met die 5e zit hij exact op de helft. En dan ook nog op deze dag, 23 september, dan laat ik het je horen, waarop de dag even lang is als de nacht. Dus we zitten als het ware ook op de helft. Nou, dit bruisende werk wat ik je laat horen is het scherzo. En dat vormt dan ook toevallig weer het middelpunt, een soort centrale pijler van deze vijfdelige symfonie. We zitten dus precies op de helft en die wordt ook nog eens aangesneden door het instrument de hoorn, want die heeft een hoofdrol in dit deel. Nou, als dag en nacht verschillen ook de sferen in dit deel, geniet daarom van het uitbundige Oostenrijkse walsritme, maar ook de melancholische momenten van Mahlers scherzo uit zijn 5e symfonie.

0: van Gustav Mahler was dit uit zijn vijfde symfonie, het derde deel, het scherzo. En het werd gespeeld door het symfonieorkest des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Maris Janssons.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Nou, en na al deze symfonische klanken is het hier tijd geworden voor samensmeltende menselijke stemmen. En ik heb muziek uitgezocht van Noël Bodewijn. En dat is een Vlaams componist uit de Renaissance. Hij was in zijn eigen tijd erg bekend, maar raakte later in de vergetelheid. En een oorzaak daarvan, maar ook een gevolg daarvan, is dat zijn beste werken eeuwenlang verkeerd werden toegeschreven aan zijn wereldberoemde tijdgenoot Josquin des Prez. Zoals bijvoorbeeld zijn absolute topstuk Missa da Pacem. Tot kort geleden wist men niet dat het door deze Bodewijn was geschreven. Ik denk dan, verandert die muziek erdoor? Misschien moet je het Cruyffiaans beschouwen. Pas als je het weet, ga je het horen.

Dit was het ochtendlied, het Chanson de Matin van Edward Elgar, gespeeld door het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Pinchas Zukerman. Ja, straks de lichte stem van een beroemde en vandaag jarige actrice, maar nu wordt het maanlicht bezongen door Siegmund in de opera Die Walküre. Stel, je hebt net diegene ontmoet waarbij alles samenvalt, alles klopt en je voelt een diepe, onverklaarbare band. Je bent verliefd, de lente staat voor de deur en dan schijnt ook nog eens een maan door het open raam naar binnen.

Winterstürme wiechen dem Wonnemond. Een aria van Siegmund uit de opera van Richard Wagner. Die Walküre, gezongen door Klaus Florian Vogt. Samen met het orkest des Deutschen Oper Berlin onder leiding van Peter Schneider. Vandaag is Romy Schneider jarig. Wie kent haar nog? Oostenrijkse actrice. Ja, ik zie haar nog zo voor me met die films waarin ze verscheen als keizerin Elisabeth van Oostenrijk, oftewel Sissy. Maar liefst 3 films zijn er gemaakt en van dat suikerzoete imago kwam ze eigenlijk nooit meer af. Ze koos op een gegeven moment wel voor een heel ander filmgenre, maar ze werd door het publiek nog steeds als die prinses Sissy gezien. Ja, een carrièrewending door het aannemen van andere films. Daardoor ontsnapte ze wel aan dat imago. Eerst nog in Frankrijk en ze kwam later zelfs in Hollywood terecht. Je hoort haar nu zingen zoals ze zong in de film Mon Petit. Een belangrijk moment voor deze Romy Schneider om afstand te nemen van dat bekende prinsessenimago.

De jarige actrice, als ze nog had geleefd, Romy Schneider zong Mon Petit. Straks ben ik weer bij je terug op deze bijzondere dag, waar de nacht even lang duurt als de dag, oftewel de equinox. Daardoor had ik ook een hele bijzondere melodie gevonden die zich vasthechtte in mijn mental jukebox. Daarover natuurlijk straks meer. We hebben natuurlijk ook nog game muziek en nog veel meer mooie klanken. Tot zometeen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek. Hou je van Simeon ten Holt? Of meer van Beethoven? Of misschien wel van Fanny Mendelssohn? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!

0: NPO Klassiek. Dat voel je. 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden nu in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Het weer: in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.

0: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
1: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
2: Alle deuren zitten op slot.
1: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: NPO Klassiek.

Het Belfiato Quintet speelde het tweede deel Adagio uit het blaasquintet nummer 9 van Antonín Rijga. Hele goedemorgen. Tot 7 uur is dit voor de dag, het ochtendprogramma, dat je van de nacht naar de dag begeleidt. Hele goedemorgen.

Ja, ik zei, ik begeleid je van de nacht naar de dag. En toevallig is die nacht even lang als vandaag de dag gaat zijn op de hele wereld. Want de herfstequinox die vindt vandaag plaats op 23 september. En dat betekent dat we exact vandaag de astronomische herfst gaan betreden. Die is officieel begonnen. En op het zuidelijk halfrond van de aarde begint nu juist de lente. Daardoor kreeg ik eigenlijk gewoon meteen een prachtige melodie in mijn hoofd die zich vasthechtte. En die wil ik nu graag met je delen. Maar ik wil vooral van jou weten, welke melodie is het? Van wie? Hoe heet die? Ik laat hem je nu horen.

Ja, en ik had deze melodie in vele gedaanten aan je kunnen laten horen. Het heeft met de dag en de nacht te maken die vandaag precies even lang duren. Herken je deze melodie? Laat het me weten via de gratis downloaden NPO Luister-app. Ja, doe het nou, hè. Haal hem in je telefoon en kom dan met het juiste antwoord. En meld je via die app.

Night and Day van Cole Porter door Pierre Genisson op klarinet samen met zijn muzikale vrienden. Ja, straks heb ik herfstige game muziek voor je, passend bij het begin van dit seizoen vandaag. 23 september is namelijk de echte datum waarop de equinox plaatsvindt. De dag is vandaag even lang als de nacht op de hele wereld. Eerlijk verdeeld dus, eerlijk verdeeld licht. Daarom een driestemmig credo van William Byrd.

0: Hoe je met slechts 3 stemmen toch hemelse muziek kunt laten horen, dat bewijst William Byrd in dit credo uit zijn Mass for 3 Voices. En die 3 voices, die 3 stemmen, die kwamen uit het Hilliard Ensemble.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Marten hier in de studio, onze producent, maar ook game-specialist, die heeft muziek uitgezocht, ook uit een hemels spel, want dat spel heet Celeste. En daar hebben we al eerder muziek uit laten horen, maar het is nu heel even wat anders, want die muziek kwam uit het originele spel. Maar wat blijkt, dat spel dat ontwikkelt zichzelf met de hulp van spelers. Want fans, dus spelers, die kunnen zelf iets toevoegen aan het spel, letterlijk. En dat heet een modification, een mod. En zij kunnen dus ook de muziek veranderen of toevoegen. En de muziek die ik je vandaag laat horen, die komt uit een enorme samenwerking van wel 300 fans. Met wel 50 verschillende componisten die de muziek schreven voor 100 nieuwe levels. 100 nieuwe levels, dat betekent dat je bij 1 begint en uiteindelijk kom je op level 100. Hoeveel dagen ben je dan verder? En dan denk ik van, is het dan niet een waanzinnig complex stuk muziek geworden? Nee, het is heel minimalistisch. En het is ook herfstige muziek, want het heet De Wals van de Blaadjes.

Violist Chloe Hanslip samen met het London Symphony Orchestra onder leiding van Martin Brabbins in dit derde deel, ofwel de finale, uit het vioolconcert van Max Bruch. Deze melodie, die had ik in mijn hoofd zitten. In mijn mental jukebox. Naar aanleiding van de dag van vandaag. Want wat blijkt, het zonnetje komt op om 7:30 pas. Maar de nacht is wel even lang geweest als de dag. Vandaar deze prachtige melodie. En ik vroeg je, wat is het? Wie heeft het geschreven? Hoe heet het? Nou, nogmaals, laat het me maar weten via de NPO Luister-app.

De ballade uit de Karelia-suite voor orkest van Jean Sibelius, uitgevoerd door het Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Neeme Järvi. Knalt er altijd weer lekker in en dan ben je ook echt weer even wakker. Naar aanleiding van de nacht en de dag die vandaag 23 september even lang zijn, had ik een melodie in mijn hoofd en die deelde ik met jullie. En ik kreeg reacties, heel veel. Raimund, die kan als liefhebber van zonnewijzers en middagwijzers heel precies zien hoe de zon de hemelevenaar van noord naar zuid doorkruist. En dat bewijst dat de dag even lang is als de nacht. En de melodie die ik in mijn hoofd had, zegt Henna, luisteraar, Night and Day van Cole Porter. Luisteraar Sharpini zegt, by Cole Porter, it's one of my favorite songs. Komt-ie, Night and Day.

De mannenformatie Fromme Man zong van Cole Porter Night and Day, maar dan in het Frans Nuit et Jour. En dat was de melodie die ik in mijn hoofd had naar aanleiding van het begin van de herfst, de equinox, dat wil zeggen de dag en de nacht die even lang zijn. Ik ben bijna aan het einde gekomen van Voor de Dag van Vandaag. Dank voor de reacties en voor het luisteren natuurlijk. Zometeen is hier de ochtend met Aldi Tunkar. Met nieuws, meer muziek en, ja, contact met de klassieke Top 400-bus. Met daarin Pieter van Nes en Ab Nieuwdorp. Je hoort zo waar ze rijden en welke plaatsen ze gaan bezoeken. Ik zeg fijne dag en tot horens.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Deze week de negende van Beethoven. Heerlijk, je weet wat er komt. Maar je moet er wel bijna een uur op wachten.
1: Hij had zo'n ontzettend sterk ontwikkeld innerlijk gehoor... Dat hij ondanks zijn doofheid toch de muziek kon horen. Maar hij hoorde die muziek dus gewoon van binnen.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
2: Ster. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van de Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nwe.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te...
6: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar nporklassiek.nl/streams.
4: Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur...

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma.
2: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde Staten bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
1: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
3: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg, beleeft zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
4: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
7: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
6: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
8: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens

0: afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
2: Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sotijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nwe.nl.
1: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
3: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
4: Dag 4 van het sociaal experiment van 5 dagen de ochtend op rij. Goed dat ik 3 wekkertjes had ingesteld. Opstarten ging op de automatische piloot. Er zat nog precies genoeg melk in het pak voor de ochtendthee. Hartstikke goed uitgekiend. En fijn dat ik de weg naar de studio uit mijn hoofd ken. Anders was ik nu in Deventer. Goedemorgen.

0: When Daphne from Fair Phoebus Did Fly. Een anoniem stuk muziek, prachtig uitgevoerd door Heather Concert. Het is woensdag 23 september en ik bekeek vast de voorpagina's, zodat jij even je sleutels kunt zoeken. Halveren van de WW heeft maar heel weinig effect, las ik in het AD. Het Centraal Planbureau heeft berekend dat het maar 8000 mensen extra aan werk zou helpen. Verder een warm welkom thuis aan de mannen en vrouwen die terug zijn van hun missie op een fregat in de Straat van Hormuz. NRC, Telegraaf en de Volkskrant pakken uit met het rapport van de AIVD en NCTV over rechtsextremisme in Nederland. Hun doel is om hun gedachtegoed te normaliseren. En in Zeewolde zijn vleermuizen vermuisd naar de gevel van het gemeentehuis. Het zijn beschermde dieren en hun oude woning wordt verbouwd. Ze wonen voorlopig in 24 vleermuiskasten. Nou, dat vond ik nou een leuk berichtje in de Telegraaf. Straks meer uit de kranten. Martine van Poeteren is er al sinds dag en dauw druk mee. Er is nieuws, cryptogram en meer. Techniek vandaag Per van der Zanden. Samenstelling en regie Teun Faber. Zo'n leuke gezellige week vind je ook niet met die stembus?
1: Ja, zeker al dit. Die stembus geeft je vleugels, hè?
0: Oh, goed zeg. Van de vleugels van Phoebus.
1: Ja, precies. Dat. Ja.
0: En over stembus gesproken.
2: De klassieke top 400 stembus.
0: Even kijken waar die is op dit moment. Aan boord Hans Smit en Pieter van Nes zie ik. En Kaylee. Goedemorgen allemaal.
3: Ja, goedemorgen. Ja, ik ben wel op de automatische piloot gereden, of juist niet. En ik ben wel in Deventer.
0: Oh, je bent wel in Deventer.
4: Wees welkom, Aldit.
0: Ja, nou, had ik ook naartoe gemoeten.
4: Kan hier ook radio maken, zo blijkt maar weer.
0: Dat blijkt, ja. Nou, jullie zijn op weg nog. Waarheen, waarvoor?
3: Wij zijn op weg naar een orkest bestaande uit twee personen.
4: Het orkest van Diepenveen.
3: Ben en Fred samen vormend een orkest op gitaar en viool. Hoe dat gaat klinken, dat hoor je straks.
0: Nou, zo meteen eigenlijk wel. Rij voorzichtig. Ik spreek jullie over een paar minuten weer.

Daria van den Berken heeft heel goed de aanwijzingen gevolgd voor haar pianospel. Tendrement sans lenteur, oftewel teder zonder vertraging. Dat heeft ze heel goed gedaan. Les Roseaux, stuk muziek van François Couperin Legrand. Het is tijd voor het cryptogram. Een leuke opgave vandaag. Stuk met puntjes uit de Baltische muziek. Stuk met puntjes uit de Baltische muziek. En op het spel staat die leuke cd van de Franse fluitiste Gabriel Rubio. La Traversière heet dat album. En daarop speelt ze de traverso, die houten voorloper van wat wij nu kennen als de dwarsfluit. En ze speelt muziek van Franse componisten die gebruik maakten van dat instrument. Laat je oplossing weten voor 9:15. Doe dat via de NPO Luister-app. Of je kunt mailen naar deochtend@kro-ncrv.nl.

0: En dit komt van de NPO, het NPO Klassiek album van de week. Dat heb ik eruit. Muziek van Claude Debussy, La Fille aux cheveux de lin. Het meisje met de linnen haren. Niet op mij uitgezocht deze teun. Ik heb haar van wol.
1: Ja, ja.
0: Ja. Maar ik sta dan ook vernoemd in de Bijbel. Dat heeft dit meisje dan weer.
1: Zeker niet.
0: Ja.
1: Nee.
0: Maria Dueñas hoorde je op viool. En ook nog Simon Bolivar Symphony Orchestra. Waar Gustavo Dudamel zwaaide met zijn baton.
2: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, het is even over kwart over zeven. En het is dag 3 vandaag van de jaarlijkse tournee van onze flitsende, maar toch zeer verantwoorde elektrische stembus. Ook vandaag halen we stemmen op voor de klassieke top 400 die we uitzenden vanaf 5 oktober. En Hans Smit is vandaag op pad in Overijssel, hè, om te beginnen.
3: Ja, zeker. We zijn nu in Diepenveen. We zijn vanuit Deventer even een paar kilometertjes gereden naar het heerlijke Lommerijk. Lommerijk.
4: Ja, je mag het Lommerijk noemen.
3: Ja, Lommerijk, Diepenveen. Naast mij Ben Bazen, de helft van een heel orkest.
4: Ja, zo is het wel. Ja. Ja. Het is een klein orkest, maar we hebben toch grote pretenties. En we kunnen het niet goed, maar we hebben wel veel lol. Ja. Daar gaat het om.
3: Leg even uit. Samen met Fred, een vriend van jou, heb je een orkest?
4: Ja, wij zijn een jaar of 15 geleden stond Fred ineens met een gitaar in mijn tuin mij toe te zingen omdat ik jarig was. En toen zei ik, verrek, speel je gitaar? Nou, hij zegt, eigenlijk niet. En ik zei, ik speel viool, maar ook eigenlijk niet. En toen zijn wij eens bij elkaar gaan zitten en heb ik gedacht, god, het is best leuk om wat muziek te maken.
3: Ja. En de rest is geschiedenis, want jullie spelen regelmatig ook in
4: nou, regelmatig, een keer of 10-12 per jaar treden wij dus op.
3: Ja. In bejaardenhuizen?
4: Ook.
3: En waar nog meer?
4: Tennisclubjes. En bij de Frisclub. En dat gaat voortvarend. Ja. Ja.
3: En wat is dan het repertoire wat jullie met z'n tweeën als heel orkest spelen?
4: Bijvoorbeeld de Erfenbach, maar ook Café in de Haven. En ook Don't Cry for Me Argentina.
3: Oh.
4: En Marina, ja. En het Ave Maria, en alles wat zo'n beetje bij ons past, zou ik zeggen.
3: En zing je dan er ook bij of is het alleen spelen?
4: Nee, dat is verboden.
3: Dat is verboden?
4: Ja.
3: Maar doen jullie ook verzoekjes?
4: Maar die honoreren we niet altijd, want er zijn natuurlijk van die mensen bij die het net iets bestellen wat wij niet kunnen.
3: Ja.
4: Maar dan draaien wij wel een leuke draai aan.
3: Ja. Wat is de lol van samen muziek maken, Fred? Leg eens uit.
4: Ben.
3: Ja, Fred is ander.
4: Ja, Fred zit in Frankrijk. Is een zwembroek, is het oefenen. Maar de lol is, ik ben dus redelijk muzikaal opgevoed. Dat heb ik laten sloffen. Ik heb in een orkest gezeten, het Helmond Symfonieorkest, wereldorkest. En ben verhuisd, heb links en rechts gewerkt. Ik heb het een beetje laten sloffen met die muziek. En sinds een jaar of 20 pak ik het weer een beetje op. En het is zelfs zo mooi, vind ik althans, dat mijn kinderen op pensioen, 15 jaar geleden, zeiden, pa, wat moeten we jou geven? Nou, ik heb alles gewoon. En toen kwamen ze met een suggestie om mijn violes te geven.
3: Fantastisch.
4: Waarbij mijn zoon zei, je hebt het niet nodig, maar neem het maar.
3: Ja, je hebt het niet nodig, maar wees vooral blij dat het er is, de muziek. Wat geeft het voor jou, wat geeft het jou aan plezier om samen te spelen met Fred?
4: Leegte, oefenen, kletsen, glaasje wijn, lachen. En muziek is om laten luisteren sowieso mooi. En dat je zelf kunt, is plezierig.
3: Ja.
4: En het is ook plezierig dat je dat op deze jonge leeftijd nog kunt.
3: Want Fred en jij zijn samen
4: 160.
3: Samen 160. Dat, ik ga niet vragen hoe oud je dan precies bent.
4: Nee, dat is 180 gedeeld door 2.
3: Ja, precies.
4: Oh nee, 160 gedeeld door 2.
3: Ja. Prachtig verhaal. Wanneer is de eerstvolgende optreden als Fred weer terug is in zijn zwembroek?
4: De optreden is de Spikvoorde, een bejaardenhuis in Deventer. En dan komt het de Brits Drive met kerst.
3: Ja.
4: En misschien moeten we nog een beetje meer oefenen. Maar
3: na vandaag loopt de agenda vol, dat snap je wel. Wat is jouw stemtip voor de klassieke top 400? Welk nummer moet vooral hoog in de lijst komen?
4: De zesde Brandenburgers Concert. Mm-hmm. En dan de eerste deel.
3: Het eerste deel uit de zesde Brandenburgers Concert.
4: Ik zal het daar weer draaien. Okay.
3: Ja, wij gaan het ook draaien voor je.
4: Zo zijn wij ook. Ja.
3: Ja, we hebben die CD hebben wij ook. Dus we gaan nu naar luisteren. Dankjewel voor deze tip.
4: Nou, oké, graag gedaan. Ja.

0: Je hoorde muziek geschreven door Ruiri Dallo Kahan. Zover kom ik, Teun. De rest mag jij opknappen.
1: daar gaan we nu naar luisteren.
0: Oh, daar gaan we naar luisteren, sorry.
1: Ja, dit was natuurlijk
0: ja, dit was
1: keuze.
0: Natuurlijk gewoon. Ja, dit was natuurlijk gewoon. Ja. Ik loop vooruit op de zaken.
1: Ja,
0: de stemtip van luisteraar Ben Bazen was dat natuurlijk. En we wensen hem en de Stembuscrew smakelijk eten. En dan nu, ik ga het dus nog één keer zeggen. We komen, of wil je het later doen?
1: Nee hoor, laten we dat gewoon nu doen. Het is een hele oude Ierse melodie.
0: Dat is het, ja.
1: Ja, Tabar Dam Dolath, zoiets, geef me twee handen, betekent
0: ja, zoiets,
1: het.
0: Ja, goed zeg. Van, ik ga het nog één keer doen, Ruiri Dallo Kahan.

0: mooie Ierse muziek. Uitgevoerd door een Engelse, Jess Gillam, samen met vrienden. 7:58 is het op woensdag 23 september, het nieuwsoverzicht. Nieuwkomers moeten sneller aan het werk worden geholpen. Met dat advies komt de Sociaal-Economische Raad. Het gaat om asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners. Die lopen nu nog aan tegen allerlei obstakels. Werk en inburgering zijn bijvoorbeeld vaak lastig te combineren, zegt NOS-economie-redacteur Ruben Egh.
1: Nou, de CER zegt, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld vroeg na aankomst naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
0: Gemeenten zouden een grotere rol moeten krijgen in het begeleiden van nieuwkomers naar werk. Nederlandse ziekenhuizen gooien elke week honderden uniformen weg omdat er pennen of stiften mee de wasmachine ingaan. Dat blijkt uit de rondgang van RTL Nieuws. De inktvlekken zijn niet meer uit de witte uniformen te krijgen. Alleen al in het UMC Utrecht gaat het om zo'n 50 kledingstukken per week.
2: Ik heb hier een hele hoop met uniformen. Die dus afgekeurd is. En dit komt dan door dus dat we pennen en stiften laten zitten eigenlijk in de uniformen. En dan krijg je zulke vlekken.
0: Ja, het UMC Utrecht doet nu een dringende oproep aan het personeel om broek- en jaszakken beter leeg te maken. Andere ziekenhuizen sluiten zich daarbij aan. De VS blijft dreigen met sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump is boos over het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu en een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken wil niet ingaan op details van de sancties.
3: De toon verhardt en de acties verharden. Wij staan echt pal achter. En dat betekent dat een belangrijk onderdeel van mijn week hier is met heel veel van deze verdragspartijen spreken over hoe we achter het hof kunnen blijven staan.
0: Trump staat volgens de NOS alleen in zijn kritiek op het internationaal strafhof. Andere landen staan nog achter het hof. In de Drentse plaats Anlo zetten ze alles op alles om eeuwenoude muurschilderingen in de Magnuskerk te behouden. De oudste schilderingen komen uit de 13e eeuw, maar ze worden bedreigd. Zout en vocht in de muren drukken ze op een aantal plaatsen los. En dus komen de restauratoren in actie.
4: Als dat verder gaat, dan wordt op een gegeven moment dit laagje eraf gedrukt. En dan ben je dit kwijt, dit fragment. En zo zit dat over de hele schildering, over het hele oppervlak heb je dit soort plekjes zitten.
0: Ja, met een soort injectiespuit vullen ze de ruimtes achter de schilderingen op om te voorkomen dat die loskomen van de muur. Extra geld van het provinciebestuur moet het behouden van de muurschilderingen mogelijk maken, bericht RTV Drenthe. Je krijgt nog weer een verkeer van Niels Erkens. Goedemorgen, Niels.
5: Goedemorgen. Het is vandaag op veel plaatsen bewolkt, met in het noorden ook kans op wat lichte regen. In het zuiden kan de zon ook even schijnen. Van noord naar zuid wordt het 18 tot 22 graden. Op de weg nu zo'n 100 kilometer aan file, volgens de ANWB vooral dagelijkse files. De meeste vertraging heb je nu op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Voor knooppunt Empel 15 kilometer, kost je ruim een kwartier extra.
6: De Ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

Ja, de confetti is neergedaald. We zijn klaar met dit dansje hier. Het was hartstikke leuk hier in de studio. Een van de Roemeense volksdansen van Bela Bartok hoorde je. Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini.

0: mooi. Je hoort de oesels, de vogeltjes. El Cant dels Oesels, het lied van de vogels in Oost-Catalaans. Muziek van Bernard Vivankos in de uitvoering van het radiokoor uit Letland. Onder leiding van Sigvards Klava. Het is 7:15. Martine schreef het krantenoverzicht en dat lees ik samen met Niels.
1: Nederland mag geen asielzoekers terugsturen naar Italië, meldt de Volkskrant. De minister kan niet aannemelijk maken dat asielzoekers in Italië onderdak, eten en stromend water krijgen. En dat is een strijd met hun grondrechten, volgens de rechter in Utrecht, die gisteren oordeelde in 3 verschillende zaken.
0: Italië is voor veel mensen op de vlucht het eerste land waar ze Europa binnenkomen. De afspraak in het Europees Handvest is dat ze de asielprocedure daar afwachten. De Italiaanse premier Meloni beloofde Nederland afgelopen juni dat er meer opvangcentra zouden komen.
1: Het kabinetsplan om de duur van de WW in te korten heeft nauwelijks effect op de werkgelegenheid. Dat schrijft de Telegraaf. Volgens het Centraal Planbureau gaat er wel geld naar de schatkist, maar is het geen stimulans om aan het werk te gaan. De rekenmeesters daar noemen het een beperkt positief effect.
0: Om wel meer te bereiken moet de WW-uitkering niet korter, maar vooral lager volgens het CPB. Maar dat voorstel stuitte in de Tweede Kamer op grote weerstand. De verkorting van de duur van de WW is uitgesteld tot 2029.
1: De jeugdzorg is op. We moeten een nieuw systeem bedenken. Dat zegt Ahmed Abu Taleb in Trouw. Hij is sinds een jaar voorzitter van Jeugdzorg Nederland. We hebben volgens hem een systeem gebouwd van rechters, advocaten, jeugdzorg en kinderbescherming. Er gaat te veel geld en aandacht naar dat systeem.
0: 2 tot 4 kinderen per basisschoolklas komen in aanraking met jeugdzorg. Abu Taleb wil vooral weten hoe dat kan in een rijke samenleving als de onze. Hij helpt zelf kinderen uit zijn geboorteland aan kleding en schoolspullen, vertelt hij. De village die een kind helpt opvoeden is volgens hem het allerbelangrijkst.
1: Een totaal verbod op alcohol en drugs in het verkeer. Is dat een goed idee? NRC schrijft over onderzoek van het Instituut voor Verkeersveiligheid, de SWOF. Hoeveel ongelukken er gebeuren door alcohol en drugs is niet bekend.
0: Wel is uit controles duidelijk dat het rijden onder invloed de laatste jaren behoorlijk toeneemt. Een nullimiet is duidelijk, maar lastig te handhaven, concludeert het SWOF. En daarmee schiet het volgens de onderzoekers zijn doel voorbij.
1: En zullen we zo'n dagje geen 650.000 dieren eten? Met die slogan wil Wakker Dier volgens het AD treinreizigers aansporen om na te denken over hun vleesconsumptie. Maar de slogan gaat de NS te ver. Er komen geen reclameborden.
0: Volgens Wakker Dier misbruikt de NS hiermee haar monopoliepositie. Politieke partijen en grote bedrijven als Burger King mogen wel hun mening op stations laten zien, claimt de actiegroep. De partijen staan vandaag tegenover elkaar in de rechtbank. Meer in de kranten vandaag.

0: Ja, en dit moest je dan weer heel onschuldig spelen. Ik hou van die aanwijzingen altijd. Alfred Brendel doet dat ook echt perfect in deze sonate van Joseph Haydn. Het cryptogram. Ik heb nog helemaal niet gekeken. Doen ze het goed, Teun? Ik heb nog helemaal niet gekeken.
1: Er wordt heel fanatiek gepuzzeld en meer zeg ik niet.
0: Meer zeg je niet, oké. Okay. Nou, voor de mensen die nu net inschakelen. De opgave is stuk met puntjes uit de Baltische muziek. Stuk met puntjes uit de Baltische muziek. Je oplossing mag voor 8:45 naar ons via de NPO Luister-app. Je kunt ook een berichtje inspreken, vinden we hartstikke leuk. Maar mailen kan natuurlijk altijd. deochtend@kro-ncrv.nl. Even mijn schoenen aantrekken hoor. Patta patta.

0: Wat een ontzettend leuke versie van deze muziek van Miriam Makeba. Je hoorde Pumeza Machikiza, sopraan. Zuid-Afrikaanse operazangeres met een enorme, prachtige afro. Tja, er waren ooit tijden dat dat niet kon. En dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Je hoorde ook nog de Aurora Orchestra onder leiding van Ian Farrington.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Die stembus die is echt werkelijk aan het razen. Je weet, je kunt meekijken hè, via onze website. Hartstikke leuk. Ja. Met wie ga ik het genoegen hebben? Is het Hans of Pieter?
2: Ja, we doen allebei.
0: Allebei, ja, wat leuk. Gezellig. Ja, ik zie jullie nu ook in beeld. Jullie zien er schitterend uit.
2: Zijn wij hier met onze vrije jasjes.
0: Ja, prachtig.
3: NPO Klassiek. Ja, het valt op. Hè. Ook die bus valt op. Mensen komen meteen naar je toe als je hier op de markt zo'n busje neerzet.
2: Ja, de markt. We staan op de markt op het Karel de Groteplein in Deventer. Vooralsnog met meer marktkooplui dan klanten. Maar,
3: er wordt nog opgebouwd. Ik zie nog nieuwe koopwaren aanvoeren.
2: Saigon Lumpia's hier. Bloemkool worden verkocht. Eigenheimers. Mauritsvlees is er. Smit is er voor de noten. Maar vooralsnog zijn dat geen muzieknoten. Die komen nog, denk ik.
3: Hans Smit is er ook.
2: Ja, Hans is, is er ook. Als je dan in de buurt bent van deze markt en je hebt een fijne stemtip, kom dan vooral even langs. Want daar staan wij geheel en al tot je beschikking om dat de zender en de ether in te slingeren. Lijkt me leuk.
0: Lijkt me ook leuk. En ze zijn werkelijk niet te missen. Dus ga even naar die markt in Deventer en zoek de collega's op met je eigen stemtip. Een kijkje in het komende uur de zandzakken leggen in geval van een dijkdoorbraak. Ja, dat moet je wel eerst leren. Het Rode Kruis oefent vandaag in de buurt van Arnhem met inzet van de Ready to Help Brigade. Meer straks om 7:15 en dit uur glijden we uit met hele mooie muziek van Henry Eccles. Tot straks.

0: NPO Klassiek. Wil je meer Vivaldi in de lijst? Of liever Hildegard von Bingen? Of misschien stem je wel op John Williams? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar nporklassiek.nl en stem!
1: Ster. Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel, met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma, klassiekaandderijn.nl.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
7: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
8: Ik werk maar even helemaal het schompers, naar alles wat duurder wordt.
7: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
9: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de...
10: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar nporklassiek.nl/streams.
6: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
2: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
1: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het te lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan kunnen vinden. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was dinsdag na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel. De burgemeester van de plaats waar het gebeurde heeft het gezien. Het toestel verdween ineens, zegt ze.
3: Verschwunden en in onmiddellijk daaropvolgend is zu einer großen Explosion Rauchaufstieg, aber schon in einer extrem großen Dimension, dass mir klar war, dass dort schon ein schwereres Unglück passiert sein musste.
1: Waardoor het toestel neerstortte is niet bekend. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel, raakte licht gewond. Bij het blussen van een brand in Dnixperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Het vervuilde water wordt weggepompt, meldt de gemeente Aalte. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water geen gevolgen voor de inwoners. Het weer: in de loop van de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond is er in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe? Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: Ja, kun je even staan?
7: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
8: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.

0: Van Bach tot Perth, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor twee violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
3: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Aldit Hunkar.
4: Presentator zijn van De Ochtend is meteen een verjongingskuur. Ik heb een puberale pukkel precies op de punt van mijn neus. Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. Maar deze pukkel verdeelt mijn gezicht in perfect symmetrische delen. Dus ik hou van mijn pukkel. Hij komt diep van binnen. Net als mijn opgewekte humeur vandaag. Goedemorgen.

0: Dat was Philippe Thuriot op accordeon in deze sonate voor toetsinstrument van Domenico Scarlatti. Het is woensdag 23 september. Er staat weer heel wat in de agenda vandaag. Vandaag wordt de Noorse prinses Astrid begraven in Oslo. Astrid overleed 2 dagen na het afscheid van haar broer, de koning Harald. De 94-jarige prinses was nog aanwezig bij zijn uitvaart. In Hilversum wordt de week tegen de eenzaamheid geopend met een conferentie. En daar wordt besproken hoe het taboe op eenzaamheid kan worden doorbroken. En dan zandzakken voor de deur, maar vooral ook bij de dijken. Bij een grootschalige oefening voor noodsituaties leren vrijwilligers vandaag hoe ze dat het beste kunnen doen. En ik praat straks met één van hen. Techniek vandaag, Per van der Zande. Samenstelling en regie, Teun Faber.
1: Ja, Aldit.
0: Goedemorgen weer, Teun. Ja, die top 400, ik weet niet. Ik vind hem zo opwindend altijd.
1: Ja, en moeilijk kiezen.
0: Ja. Want dat ging ik je natuurlijk vragen. Heb je een tip?
1: Zeker. Ik hou heel erg van de pianowerken van de Amerikaanse componiste Amy Beach. Specifiek haar Heremietlijster vind ik mooi. Ik zou eerder, denk ik, de Maria Vespers naar een onbewoond eiland meenemen dan de Matthäus Passion, om maar even iets erin te gooien.
0: Ja.
1: En voor Henry Purcell mag je me ook in het holst van de nacht wakker maken.
0: Dat makes two of us, zou ik willen zeggen. Welkom bij uur 2.

Ja, alle uren van de dag mag dit. Echt geen enkel probleem. Strike the vial uit The Ode to the Birthday of Queen Mary. En dat komt weer op Come, Ye Sons of Art, Away. Mooi om te zeggen op de ochtend. Muziek van Henry Purcell. Countertenor Andreas Scholl hoorde je. En de Accademia Byzantina onder leiding van Stefano Montanari. En door, zeg ik maar even. Dank je, Ber.

0: Heel erg mooi dit. Deze compositie van de jonge Zeeuwse componist Celia Zwart. Je hoorde Underwater. En ja, over water gesproken. De kans op ernstige wateroverlast die neemt de komende jaren alleen maar toe. En daar moeten we ons op voorbereiden. Maar ja, hoe? Een noodvoorraad aanleggen natuurlijk, maar daar heb je weinig aan als je huis wegspoelt. Want stel dat een dijk op het punt staat het te begeven. Het Rode Kruis oefent vandaag samen met het waterschap Rivierenland langs de Nederrijn bij Arnhem. En een van de vrijwilligers is Anja Verwij. Goedemorgen, Anja.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je woont in Arnhem. Je bent lid van Ready to Help van het Rode Kruis. Hoe gaat dat nou als je mee wil helpen bij zo'n oefening van het Rode Kruis?
1: Ik ben al een aantal jaar lid van Ready to Help. En je krijgt dan van het Rode Kruis een oproep voor oefeningen of noodsituaties waar je aan mee kan doen. En ja. In dit geval is dat vandaag zandzakken leggen bij de Rijn.
0: Dus het gaat dus niet altijd om water. Het kan ook al iets anders zijn.
1: Nee. Nee, ja, ik ben gestart toen, tijdens corona. Toen heb ik geholpen bij de vaccinatielocaties. Heb ik met golfkarretjes oudere mensen naar de locatie gereden.
0: Oh, wat een goede dienst. En,
1: ja, dat was ook voor mij de aanleiding om daarmee te starten. Om iets te doen in die periode, te helpen.
0: Ja, snap ik. Nou is Arnhem wel wat gewend, hè, met het hoge water. De kades die overspoelen ieder voorjaar. Mm-hmm. Ben je nou bang dat de klimaatcrisis echt hoogwater zal brengen?
1: Ik denk dat dat wel een reële aanwezigheid is. Mm-hmm. Dat het water hoger gaat komen. En wij leven aan de rivier, dus ik ben op zich ben ik dat wel gewend. Maar ik heb gisteren eens gekeken hoe in mijn straat, zeg maar, in mijn buurt, ja, hoe hoog het water kan komen.
0: En
1: dat is wel 4 meter, dus nou, daar schrok ik wel van.
0: Ja, en daar loop je dus gevaar, denk ik, als er iets gebeurt.
1: Als je in een gewone woonhuis woont, gelukkig woon ik 3 hoog, dus dat gaat
0: dat scheelt,
1: nog.
0: Ja.
1: Ja, dat scheelt, maar ik denk als je direct aan de Rijn woont, loop je wel gevaar, ja.
0: En dan moet je ook een bootje hebben, denk ik.
1: Ja, ik heb ook toevallig in mijn kelderbox een opblaasboot die ik dan nog boven moet leggen.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Dat is de verkeerde plek ervoor, ja.
1: Ja.
0: Even terug naar vandaag. Ga je alleen zandzakken leggen of kun je nog meer doen? Kun je nog meer betekenen?
1: Vandaag krijgen we eerst een theoretische instructie hoe we die zandzakken moeten gaan leggen. Ik denk dat dat op een manier is dat het heel efficiënt is. Mm-hmm. Dat het Rode Kruis is daar vast wel over nagedacht.
0: Ja.
1: Daarna gaan we de zandzakken vullen en leggen.
0: Ja, en wat weegt zo'n zak?
1: Die weegt 15 à 20 kilo.
0: En daar moet je mee sjouwen?
1: Ja, dat is aardige. Ja. Ja. Ja, dat klopt. Ja,
0: doe maar.
1: Dus het is een goede workout.
0: Ja, precies. Ja. En dan krijg je dus instructies, want ik neem aan dat je niet zomaar zo'n zak kunt neerkwakken. Dat moet volgens protocol en regels.
1: Ja, die ken ik nog niet, want ik heb dit ook nog nooit gedaan. Maar het eerste uur krijgen we theoretische achtergrond ook, denk ik, van hoe het moet, op welke plekken, wat belangrijk is, waar je rekening mee moet houden, welke risico's er zijn en dat soort dingen.
0: Fascinerend, echt waar. Nou zit het bewaken van het land tegen het water jou min of meer in het bloed, heb ik begrepen. Vertel eens, Anja.
1: Ja, dat klopt. Ik ben geboren op Goeree Overflakke en mijn ouders hebben de watersnoodramp daar meegemaakt. Dus ik heb wel meegekregen een soort angst voor het water. Mm-hmm. En ook wel dat het belangrijk is dat er dan mensen zijn waar je van op aan kan, die je kunnen helpen of die iets kunnen doen. Dat is voor mij ook de achterliggende gedachte om aan deze oefening mee te doen.
0: Ja. Ja. Hebben jouw ouders in de tijd ook iets kunnen doen voor de mensen in hun omgeving?
1: Mijn vader had een supermarkt en als enige in het dorp had hij een auto. En in die tijd kreeg hij oproep van de burgemeester om de mensen die een auto hadden moesten mensen gaan ophalen, redden die dicht aan de dijk woonden. En dat heeft hij één keer gedaan. Eén keer een auto gereden en daarna is hij tweede keer gegaan. En is hij overspoeld door het water. Oh, ja. Hij heeft het overleefd, maar dat is wel iets heftigs wat ik altijd meegekregen heb.
0: Nou, precies.
1: Dat het water wel heel dreigend kan zijn.
0: Ja. Wat een bloedstollend verhaal, zeg. Ik kan me indenken dat het je helpt vandaag bij de oefening, hè, om de dijken bij Arnhem te beveiligen. Ja. Heel veel succes daarmee. En dank je wel, Anja Verwij.
1: Ja, graag gedaan. Dank je wel.

Heerlijke ochtendmuziek, of middag of avond, van Amy Beach. A Hermit Thrush at Morn gaat dus over de Catharus Guttatus, oftewel de Heremietlijster. En op piano hoorde je Finneen Collins. Het cryptogram. Ik herhaal even de opgave. Stuk met puntjes uit de Baltische muziek. En op het spel die mooie cd La Traversière. En als je denkt, wat is dat nou voor cd? Nou, dan kun je nu luisteren, want we gaan er twee stukken van draaien.

0: Je hoorde twee stukken van onze crypto-cd, die heet La Traversière, waarop je Gabriel Rubio de traverso hoort spelen. Een dwarsfluit, althans de voorloper daarvan. Maar wel gemaakt van hout, en dat hoor je ook wel. Het klinkt net iets houtiger, ja, zo noem ik het dan. Verder hoorde je ook nog een viola da gamba, een theorbe en een klavecimbal. Het is 8:58, het nieuwsoverzicht op woensdag 23 september. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat ze gegevens in handen heeft gekregen van duizenden FBI-medewerkers. De hackers claimen dat ze hebben ingebroken in systemen van de Amerikaanse opsporingsdienst. Tech-redacteur Joost Schellevis spreekt in het Radio 1-journaal van een bijzondere hack.
1: En ook schadelijk voor de medewerkers van de FBI van wie ze die gegevens in handen zouden hebben. Zeker als die op een gegeven moment gepubliceerd gaan worden. Wat natuurlijk wel een beetje het handelsmerk is van Shiny Hunters. En het toont ook wel dat die groep zich onaantastbaar waant.
0: In Nederland brak Shiny Hunters dit jaar in bij telecombedrijf Odido. Daardoor kwamen gegevens van ruim 6 miljoen klanten op straat te liggen. Om immigranten meer en sneller aan het werk te krijgen, moet werk veel eerder centraal komen te staan. Met dat advies aan het kabinet komt de SER, de Sociaal-Economische Raad. Mensen burgeren zo sneller in. Veel nieuwkomers werken nu bovendien onder hun niveau. Of ze vinden helemaal geen baan, zegt NOS-economieredacteur Ruben Eg.
2: Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat van de statushouders na 8 jaar slechts 57% werk heeft. Een dag nadat ze hun verblijfstatus kregen. Ja, en bij Nederlanders ligt het percentage werkende op 81%.
0: Het gaat volgens de SER om asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners. De Verenigde Staten en Iran hebben met elkaar gesproken in de marge van de VN-top in New York, zegt de Amerikaanse president Trump. Volgens Iran gingen die gesprekken onder meer over de blokkade van de straat van Hormuz. NOS-correspondent Rudy Bauma.
3: Vandaag spreekt ook de Iraanse president de algemene vergadering van de Verenigde Naties toe. En dat is wel heel bijzonder. Het land natuurlijk waar de VS in oorlog mee is. Die president heeft een visum gekregen. Terwijl bijvoorbeeld de Palestijnse president Abbas die voor de tweede keer niet kreeg.
0: Trump dreigde eerder deze week nog dat hij Iran mogelijk zou vernietigen. Premier Jette heeft in New York LHBTI-bar The Stonewall Inn bezocht. In 1969 braken daar rellen uit die het begin waren van de wereldwijde LHBTI-emancipatiegolf. Jette zei tegen RTL Nieuws dat hij zich zorgen maakt omdat LHBTI-rechten onder druk staan. In Nederland, maar ook op andere plekken.
4: Je ziet op allerlei plekken in de wereld, ook hier in de Verenigde Staten, dat er allerlei campagnes zijn tegen de vrijheid van de LHBTI-gemeenschap. Dat gaat eigenlijk ons allemaal aan. Want als één minderheid op een gegeven moment echt wordt aangepakt, dan zie je vaak dat daarna andere minderheden volgen.
0: Uit nieuwe cijfers blijkt dat Nederlandse jongeren de afgelopen 4 jaar negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Weer en verkeer krijg je van Niels.
5: Het is op veel plaatsen bewolkt, maar later breekt steeds vaker de zon door. Van noord naar zuid wordt het 18 tot 22 graden. Op de weg nu 180 kilometer aan file. Volgens de ANWB vooral korte dagelijkse files. Grote uitzondering is nu de A27, Utrecht richting Gorkum. Voor Nieuwegein 6 kilometer, een half uur vertraging daar. Oorzaak is een ongeluk, er zijn 2 rijstroken dicht.
6: De ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

0: Ja, ik denk er kwam nog een instinker, maar die kwam niet. Ja, Teun had het net over de jazzy invloeden die je hoort in dit stuk. En ik ben het compleet met hem eens. Je knikt, hè, als ik zeg dat dit ook een van je tips is voor de top 400.
1: Zeker, dit concert voor twee pianos van Francis Poulenc vind ik ook heerlijk. Lekker bruisend en levendig en jazzy.
0: Ja, ja, prachtig. De broodjes Jussen hoorde je, Lucas en Arthur, samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Stéphane Deneuve.
2: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, ik vind het zelf heel leuk om mee te kijken met die stembus, terwijl die door het Nederland rijdt in een heerlijk tempo. Echt heerlijke slow TV. Maar inmiddels staat de bus volgens mij geparkeerd op de markt in de prachtige stad Deventer. Hans Smit, Pieter van Nes, ja. Zijn jullie daar?
3: Jazeker, de markt op de Karel de Groteplein is in opbouw. Er wordt nog van alles uitgepakt hier. Bijvoorbeeld, ja, het is jammer dat het geen geurradio is, want dan zou je hier de verse zalm kunnen ruiken die hier nog wordt uitgepakt in kabeljauw. Zit er een beetje klassieke muziek ook in de vis wat jou betreft?
4: Nee, bij ons niet. Dat is niet helemaal mijn ding. Ik ben wel een paar keer in André Rieu geweest. Dus toch een iets redelijke variant ervan. Daar kan ik wel van genieten, maar het is niet, ik zou niet zo gauw in de bus opzetten.
3: Je bent echt naar Maastricht geweest,
4: of niet? Zeker, ja. Dat is een beetje een familieuitje geworden de laatste jaren. Nou, een jaar of 4, 5 op rij. Met de hele familie, oma mee, ouders mee. En dan is het meer een jaarlijks uitje geworden. Dus daar genieten we.
3: Leuk.
4: Absoluut.
3: Leuk, heel leuk. Goed, succes met de handel vandaag. Er staan hier noten, groenten worden er verkocht. Aardappelen, eigenheimer, doree. Je kunt het zo gek niet bedenken. Broodje kebab kan ook nog, als je dat zou willen. Of een Vietnamese lumpia. Maurits vlees is er ook. Maar er zijn ook mensen die hier naartoe zijn gekomen. Speciaal voor ons. Om een fijne stemtip te geven. Bijvoorbeeld André Straubos. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
3: Van ver gekomen of dichtbij?
5: Nee. Ik woon hierboven op de 9e. Mm-hmm. Dus toen ik hoorde dat jullie hier waren, dacht ik van... Hup, aankleden, hier komen. Ja. Ja. Want ik wil dit fenomeen wel even van dichtbij bekijken.
3: Ja, zeg, de naam Strobos, dan denken wij meteen aan Karin Strobos.
5: Ja, Karin Strobos zit in de familie. Ja. Haar vader en ik speelden vroeger in de kledingmagazijnen van onze opa's in Groningen. En dus Karin, als je me hoort, eventueel de groetjes van André uit Deventer.
3: De groetjes terug nu al, ik weet het zeker. Wat is jouw tip trouwens?
5: Mijn tip was de Bolero van Ravel. Want als kind hield ik van klassieke muziek, verder niemand. En ik dacht, als ik later groot ben, dan koop ik een plaat en daar moet beslist de Bolero van Ravel op staan.
3: En dat is gelukt.
5: En die plaat die heb ik nog steeds, maar wat verborgen, dus ik kon hem zo gauw niet vinden voor dit programma. Nee. Maar dat was mijn tip voor de 400.
3: Ja, dat is mooi, maar dat is een beetje aan de lange kant, André. Dus die laten we even schieten. Maar we hebben nog een hele snelle vanochtend. Elian, die stond hier al, we waren nog niet uitgepakt, die was er al.
6: Goedemorgen, Hans. Ik kwam jullie vooral bedanken voor het geweldige programma waar we al jaren naar luisteren. De Ochtend van Radio Klassiek. En mijn stemtip is eigenlijk The Song of the Birds van Pablo Casals. Ik vind het een prachtig lied, maar ook de hele betekenis. En hij heeft in 1971, dacht ik, voor de Verenigde Naties dit stuk gespeeld. Mm-hmm. Toen hij de vredesmedaille uitgereikt ging krijgen. Ja. Hoe mooi is dat in deze tijd? Om dat nog een keer met de vogels naar voren te brengen. Ja. Vrede.
3: Wat een prachtige tip. We gaan hem voor je draaien, Elian. En dankjewel voor de complimenten.
6: Dank je hartelijk. Graag gedaan.

0: Ja, heel mooi. Steven Isserlis op cello. En nogmaals deze ochtend El Candel Sosais van deze keer dus Pablo Casals. Nee, ik zeg het allemaal verkeerd, maar ja, ik doe het goed, hè?
1: Helemaal goed,
0: Pablo
1: hoor.
0: Casals, ja. Die het ooit bewerkte voor cello. Zo was het. En het was een tip van onze vaste luisteraar Eliane Tolen. We komen er ook heel vaak tegen in de NPO Luister-app. Dus hartstikke leuk dat je de collega's hebt gevonden, Eliane. En fijn dat je deze tip had. En voor Hans en Pieter zou ik nog willen zeggen: mannen, vergeet niet een krantenweg te halen daar in Deventer. Het is cultureel erfgoed en buitengewoon lekker.

0: Heerlijk dansje weer, Passacaglia uit Sonate voor twee violen en basso continuo van Georg Friedrich Händel. Je hoorde La Cetra, Barok Orkester Basel. Het cryptogram, jullie waren echt helemaal op stoom vandaag. Ik geloof dat ik één verkeerd antwoord heb gezien. Maar het zal heel flauw zijn om dat er nu dan uit te lichten. Dus even kijken.
1: Die was half goed ook.
0: Die was ook nog half goed, daarom. Dus complimenten aan jullie allemaal. En even kijken wie het dan gaat winnen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Aldit, Maarten hier. Het antwoord op de opgave van vandaag moet wel Arvo Pärt zijn. Een part is een stukje, met puntjes wordt dat Pärt. En muziek van een est lijkt mij Baltische muziek. Dankjewel, fijne uitzending. Hoi hoi.
0: Nou, alsjeblieft Maarten, hartstikke goed. Dat is inderdaad het juiste antwoord. En wij zorgen dat jij die cd La Traversière zo snel mogelijk ontvangt. En om het allemaal compleet te maken, gaan we dan ook luisteren naar deze gigant muziek van Arvo Pärt.

0: Couscous Calique, dat wiegeliedje van Arvo Pärt. Het is alleen niet de bedoeling dat je nu in slaap valt, want Ab Nieuwbedorp die staat hier te trappelen, kan ik wel
1: absoluut
0: zeggen.
1: Absoluut, trappelen als de paarden. Ja, en we gaan door met de klassieken zometeen, met de fijne Mozart. En de bus natuurlijk.
0: En de bus, ja. Altijd leuk. Luisteren dus zometeen na 9 uur. Namens Steun, Niels, Martine en Per wens ik je een fijne rest van de dag toe. Tot morgen.
2: Dit was een programma van KRO-NCRV.
3: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
4: Ik denk dat ik 1 jaar of 3 was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
5: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
6: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
3: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
7: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
10: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: Het Nederlands Blazers Ensemble en mezzosopraan Christiane Sotijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van de Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nbe.nl.
12: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
14: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om spullen te kopen die leerlingen nodig hebben voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egh.
2: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
1: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
3: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. And some traced to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
1: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar npoklassiek.nl en stem.
4: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazzekwartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Het Nederlands Blazers Ensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krog. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nbe.nl.
10: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen, hartelijk welkom. Straks natuurlijk schakelen met onze top 400 stembus. Maar eerst Mozart.

0: Academy of Ancient Music. Met een outrootje. Wat heerlijk. Onder leiding van Christopher Hogwood. Ze speelde het vierde deel Presto, aartsymfonie nummer 30 van Wolfgang Amadeus Mozart. En dat was tegelijkertijd de intro tot het nu volgende.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Jawel, en vandaag is collega Hans Smit, die tussenin zit, tussen Kaylee en Pieter in de bus. En ja, waar ga je naartoe, Hans?
2: Ja, wij rijden van Deventer nu op weg naar Apeldoorn. Een mooie binnenweg met veel leuke optrekjes. Wij zijn op weg naar het optrekje van Queen Mary. Ook wel bekend als Paleis het Loo. Daar heeft ze er een tijdje gewoond. Dat wist ik helemaal niet. Is jij dat?
0: Nee, ik ook niet. Maar daar komen volgens mij ook wel op terug straks, of niet? Ja, daar gaan we op terugkomen.
3: Zeker, ja.
2: Ja, dat lijkt me een goed idee.
3: Om
2: een
3: mooi muzikaal verhaal aan ook. Dus daar zijn we zeer benieuwd naar, Ab.
0: Helemaal goed. We gaan jullie blijven volgen. We genieten van de beelden uit de bus. We zagen jullie nog zwaaien zelfs. Dat is echt... Ja, ik hoor de blaadjes ritselen. En wij gaan, terwijl we terugzwaaien vanuit de studio, luisteren naar Beethoven. Goeie reis.

pianist Alexandre Lonkisch en het Münchner Kammerorkest onder leiding van de solist in het derde deel rondo uit het eerste pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Zometeen muziek van Maurice Ravel en ik voorspel dat hij ook weer hoog zal eindigen op de top 400 van dit jaar. Tenminste, als je natuurlijk erop stemt, hè, op de Pavane pour une infante défunte in de versie voor orkest. Maar voor Ravel nog een lied van de Nederlands componist Johannes Verhulst. En wellicht is dat ook een mooie stemtip. Meer muziek van Nederlandse componisten, componistes op de lijst. En het wordt het lied De Nevel Dekt Ons.

muziek van Maurice Ravel, zijn pavane pour un enfant défunt, gespeeld door het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nezet-Séguin. En daarvoor een ander Nederlands ensemble, het Nederlands Kamerkoor, onder leiding van Uwe Gronostar, in het lied De Nevel Dekt Ons, een lied van de Nederlandse componist Johannes Verhulst.

opgenomenere muziek voor gitaar. Ja, en je weet het, dit is de rubriek, de kettingreactie, waarin je als luisteraar kan reageren met muziek uitgekozen door een andere luisteraar. En dat heeft dus ook Anton Overmars gedaan. Hij schrijft: als we toch in Arabische sferen zijn, zou ik zeggen, laten we daarin blijven en verder gaan met de schakel Erbarme dich uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach, maar dan in de uitvoering van Zarband en Fadia El Hage. Zo mooi en passievol gezongen in het Arabisch. En dat is trouwens ook een mooie tip voor de top 400. Bach, maar dan net iets anders. Met lieve groeten van luisteraar Anton Overmars.

Erbarme dich. Muziek van Johann Sebastian Bach, gezongen in het Arabisch door Fadia Tom El Hage. En daarbij het ensemble Sarband, onder leiding van Vladimir Ivanov, als ik in mijn beste Arabisch, shukran, voor deze kettingschakel. Ja, en wat mag hier dan morgen op volgen? Laat het me weten, want zo zit die rubriek in elkaar. Jouw suggestie, jouw associatie bij deze muziek. Blijven we in de Arabische sfeer of gaan we een andere richting op? Bijvoorbeeld, die zijn van allemaal van harte welkom natuurlijk. Jouw associaties via de NPO Luister-app of de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: samengaan van de nieuwste muziek. Dat wil zeggen, componist die nog onder ons is, Philip Glass. En muziek uit de late middeleeuwen, namelijk van Guillaume Dufay. En zo ontstond uit In the Upper Room, Danse No. 5, en Pardois je puis bien. Uitgevoerd door Lauten Compagnie, onder leiding van Wolfgang Katschner.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

muziek van het NPO Klassiek Album van de Week. Daarop violiste Maria Dueñas en Itamar Golan aan de vleugel. In onder andere, ze spelen op dat album dus ook La Plus Que Lente, de wals van Claude Debussy. En dan gaan we even terug in de tijd, dankzij een berichtje van Karin, die appte ons. Ze schrijft: beste Ab, vandaag zijn mijn man en ik 40 jaar getrouwd. Nou, ten eerste van harte gefeliciteerd aan het bruidspaar, namens ons allemaal hier in de studio. En ze schrijft erbij: het lied van Karel Boom, en dan hebben we het over Karel Boom, dus niet dirigent Karel Böhm. Karel Boom, de componist, schrijf je met een C en een B en een O zonder umlaut. Zijn lied Stil wie die Nacht is een onlosmakelijke herinnering aan onze trouwdag 40 jaar geleden, omdat dat lied die dag werd gezongen in de kerk voor ons. Zou je het nog één keer voor ons kunnen laten klinken op deze dag? Natuurlijk, gaan we doen. En dan in een uitvoering door, hoe kan het ook anders, zou ik bijna zeggen, Fritz Wunderlich, Stil wie die Nacht.

0: NPO Klassiek. Hou je van Henriette Bosmans? Of hoor je liever Mozart? Of iets van Händel? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Ster. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor twee violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeentes.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel al gevraagd om beter de zakken te controleren. Het weer, de ochtend is nog droog. Later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Ster. Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
5: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Soller opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
9: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
10: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Welkom. Ja, en vergeet niet te stemmen op jouw favoriete klassieke werken. NPOklassiek.nl/stem voor de top 400. En gelukkig zitten we echt nog midden in de stemtijd. We gaan zo meteen richting de stembus. Die zijn volgens mij veilig aangekomen daar bij Paleis het Loo in Apeldoorn. Maar eerst nog wat Schubert.

0: Presto uit symfonie nummer 2 van Frans Schubert door Le Musicien du Louvre onder leiding van Mark Menkowski.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, en van Le Musicien du Louvre gaan we nu naar de stembus bij het Lo, ook een koninklijke locatie. En daar zijn ze aangekomen. Hans, toch het Lo? Ja.
2: Hoor je het grind of niet, Ab?
0: Heel mooi, het lijkt wel een hoorspel.
2: Ja, een beetje hoorspelkern zijn we toch al gebleven bij de radio. Ja, ik sta in de tuin van Queen Mary op het Lo naast Renske Eck. Die is de conservator van de tuin.
3: Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Welkom.
2: Even de tuin, kun jij beschrijven wat wij hier zien?
3: Jazeker, we zien hier een kleine, een beetje ingesloten tuin die helemaal symmetrisch is. Wij staan zelf op een hoofdas en daar langs is eigenlijk die hele tuin gespiegeld. Ja, ja. En dit was de privétuin van Queen Mary in de 17e eeuw, toen ze hier in de zomer op Paleis het Lo waren.
2: Ja, toen was ze nog geen queen, het was de vrouw van de stadhouder natuurlijk.
3: Dat klopt, ze is natuurlijk eerst begonnen als de vrouw van stadhouder Willem III. Ja. Maar vervolgens zijn ze dus naar Engeland gegaan. En daar hebben ze haar vader van de troon gestoten. En zijn koning en koningin geworden van Engeland, Ierland en Schotland.
2: Ja, toen kon dat toch. Maar even naar deze tuin. Want er zit, je zou het niet zeggen, maar er zit muziek in deze tuin. Kun jij maar uitleggen waarom er een link is met de barokmuziek uit haar tijd?
3: Nou, het is natuurlijk heel erg een barokke tuin. Het is helemaal via die stijl en die mode aangelegd. Maar ja, dit is dus een tuin, de tuin van Mary. En die heeft een link met een bepaalde componist.
2: Henry Purcell.
3: Klopt helemaal. Ja. Purcell heeft ooit al, toen Mary geboren werd, een speciaal muziekstuk voor haar geschreven. Vervolgens voor de trouwerij van Willem en Mary, toen Mary dus nog maar 15 jaar oud was. En toen ze een aantal jaar getrouwd waren, heeft hij ook nog een soort muziekstuk gemaakt. Maar ja, het bekendste stuk wat hij gemaakt heeft is toch wel de speciale begrafenismuziek voor Mary. Ja.
2: Daar gaan we zo naartoe, maar nog even. Want er is ook sprake van een duidelijk element in de tuin. De sinaasappelboom, die heeft Purcell gebruikt ook in de muziek.
3: Ja, dat klopt. Die sinaasappelboom, het appeltje van Oranje, is natuurlijk het symbool voor het huis Oranje-Nassau.
2: Tuurlijk.
3: Ja. En je ziet ook in allerlei schilderijen al vanaf de verloving dat Mary wordt afgebeeld met sinaasappelbomen van ik ga mij verbinden met het huis Oranje-Nassau. En in deze tuin staan dus sinaasappelbomen. Je ziet daar die prachtige waar ook die oranje sinaasappeltjes in zitten.
2: Ja.
3: Die komt dus nog echt uit de 17e eeuw. Daar heeft Mary dus langs gelopen.
2: Wat fantastisch, wat een idee.
3: En Purcell heeft die bomen dus nooit gezien. Maar toen ze eenmaal naar Engeland gingen, hebben ze op Hampton Court hebben ze dus ook sinaasappelbomen geplaatst. En in het stuk voor het huwelijksmuziek, dat is echt een beetje opera-achtig, theaterachtig. Dan halverwege dat stuk, dan komen eigenlijk de vazen met sinaasappelbomen zo van onder het podium zo omhoog om te laten zien. Dan wordt zij onderdeel van het huis.
2: Hij had gevoel voor theater, hè, die Henry.
3: Zeker gevoel voor theater, ja.
2: Wij maken er ook een beetje theater van. Want we staan hier bij een prachtige poetie. Een gouden engeltje in de fontein.
3: Ja, met gouden draakjes. Die gouden draakjes komen natuurlijk later ook weer terug in de boot van Juliana. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen die symbolisch zijn ook.
2: Ja. Jouw tip is dus de funeral music voor Queen Mary.
3: Dat klopt, ja. We hebben nog een beetje getwijfeld. Misschien ook die huwelijksmuziek. Maar ik denk dat de meeste luisteraars toch meer bekend zijn met de begrafenismuziek.
2: Het lijkt me mooi als we dan het geluid van de fontein langzaam over laten gaan in die prachtige muziek van Henry Purcell.

zometeen uit The Music for the Funeral of Queen Mary. Gecomponeerd door Henry Purcell en uitgevoerd door Vox Luminis. Onder leiding van Lionel Meunier. En dit was de stemtip. Ja, vanaf historische grond gegeven. Want door de conservator van de paleistuinen van Paleis Het Loo, Renske Eck. En je kan er dus op stemmen, hè, via nbioklassiek.nl/stem.

0: het tweede deel, Allegretto. Sierlijk deel uit symfonie nummer 82 met als bijnaam De Beer, in het Frans Lourdes met een harde S op het einde, verwant aan het Latijnse Ursus. Joseph Haydn verantwoordelijk voor de muziek en de uitvoering in handen van het Kamerorkest Basel onder leiding van Giovanni Antonini.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.
0: Ja, en als je van blaasinstrumenten houdt, vergeet het dan ook niet om op te stemmen voor de top 400. Stemmen kan nog steeds. npoklassiek.nl/stem. En misschien zet je dan dit werk, wat ik nu laat horen, wel iets hoger in de lijst. Het eerste hoornconcert van Richard Strauss, geschreven toen hij nog maar 18 was. En dat hij juist voor de hoorn koos, was geen toeval, want zijn vader, Franz Strauss, was een van de grootste hoornisten van zijn tijd. Richard groeide dus letterlijk op met de klank van het instrument in huis. Vader Frans was trouwens niet zomaar tevreden te stellen. Hij vond de muziek van Wagner eigenlijk maar niets. Terwijl hij enorm populair was en ook zijn zoon er later helemaal door betoverd zou worden. Maar over één ding konden vader en zoon Strauss het wel eens worden. De hoorn verdiende een glansrol. En die krijgt hij hier volop. Vanaf de eerste maten klinkt het instrument zelfverzekerd en stralend, maar even later ook warm en bijna dromerig. Alsof Richard Strauss zijn vader niet alleen een concert cadeau deed, maar ook alle kanten van het geliefde instrument wilde laten horen. De hoorn, bespeeld hier door Marie-Louise Neunecker en de Bambeckers en Voneker daarbij onder leiding van Ingo Metzmacher.

pianiste Marie-Louise Neunecker en de Bamberger Symfoniker onder leiding van Ingo Metzmacher in het eerste hoornconcert van Richard Strauss. En van Strauss nu naar Ries, Ferdinand Ries, leerling, goede vriend ook en privésecretaris van Ludwig van Beethoven. En hij componeerde ook nog wel een beetje in de stijl van zijn grote vriend en leermeester. Luister maar eens naar de finale uit Ries' zijn derde symfonie.

0: kaporkest uit Zürich, onder leiding van Howard Griffiths, in de finale uit symfonie nummer 3 van Ferdinand Ries.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, en van Ries naar de reis van de stembus. Mooie beelden als je meekijkt via nporklassiek.nl/live. Hans, waar op weg naartoe nu?
2: Of Pieter? Jongens, met de vlaggen voor ons uitgangen hier. Echt fantastisch. Ja, alleen hangen ze om.
3: Het hangt verkeerd om, Hans.
2: Ja, ja. Ja. Ja, we zijn onderweg van... We hebben net het Loo achtergelaten. We zijn nu onderweg naar Zutphen, naar de Vrije School. Daar komen wij de kindercomponisten in Nederland tegen. Dat weet ik nu al.
3: Hm. Ja, en wat, Ab, wat zijn die Rijksstraatwegen hier in het oosten van het land toch prachtig. Een heerlijk gebied hier tussen Deventer en Zutphen ongeveer zitten we nu.
2: Ja.
3: Ja, zo de omgeving van de IJssel. En ja, het is prachtig hier. We rijden nu vlakbij Voorst. Nog een kwartiertje, dan zijn we in Zutphen.
2: Een heerlijk... Blijf je binnen de lijntjes blijven,
0: binnen
2: Pieter.
0: Ja. Binnen de lijntjes en ook binnen de zonnestralen. Want die schijnen heerlijk daar voor in de bus naar binnen. En wij kijken en genieten mee met de Top 400 Stembus. Op weg ook naar het volgende uur van deze klassieke. En natuurlijk op weg naar die school. Meekijken dus, hè, via nporklassiek.nl/live. Van harte aanbevolen en stemmen.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week kun je genieten van het klassieke top 400 concert van vorig jaar. Een feestje op het podium met de grootste klassieke hits door het Radio Philharmonisch Orkest. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
2: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
5: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Zo gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. En vaalblauw en met inktvlekken zijn ze niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Ze wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen op Roze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nbe.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van Muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
9: NPO Klassiek. Avro Tros.

Freiburger Barokorkester met onder andere Gottfried von der Goltz en Petra Mulians in muziek van Georg-Philippe Telemann. Je hoorde het eerste deel, Allegro, uit zijn Muziek de Table. En dat was Telemann werken van Zagreus nummer 50. En van Telemann, Hamburg, daar werkte hij in die Noord-Duitse stad, gaan we nu naar het zuiden, naar Verona, Italië, smalle straatjes en de paleizen daar aanwezig, waar twee families elkaar naar het leven staan. Dan heb ik het over de Montagues en de Capulets. En midden in die wereld van oude vetes en opvliegende trots worden twee jonge mensen verliefd op elkaar. En zij heten Romeo en Julia. Shakespeare schreef hun tragische liefdesverhaal en Tchaikovsky gaf het een muzikale stem. Eerst klinkt er nog iets plechtigs en geheimzinnigs, alsof we de stad binnenkomen in de stilte van de vroege ochtend. Maar die rust die houdt geen stand. De rivaliserende families die vliegen elkaar in de haren en de muziek wordt fel en onstuimig. Totdat ineens de beroemde liefdesmelodie opbloeit. Alsof Romeo en Julia elkaar voor één ogenblik weten te vinden. Ver weg van alle ruzie en vijandschap. De wereld om hen heen verdwijnt en alleen zij tweeën blijven over. Maar hun liefde kan niet aan het noodlot ontsnappen. En dat hoor je dus ook in die muziek die uiteindelijk uitmondt in een aangrijpend afscheid. Tchaikovsky bleef jarenlang aan deze ouverture sleutelen en pas in 1880 gaf hij haar de definitieve vorm waarin we haar tegenwoordig vrijwel altijd horen. Een heel liefdesdrama zonder één gezongen woord. Tchaikovsky's ouverture Romeo en Julia door het Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer.

0: Budapest. Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer in de ouverture Romeo en Julia. Versie 1880 van Tchaikovsky.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, versie 2026. Aangekomen veilig en wel bij de vrije school in Zutphen, Hans?
2: Ja, nou en of. Zeker, Ab. We zijn veilig en wel aangekomen. We staan hier in één van de twee muzieklokalen die er zijn. Wat een luxe, een vrije school met twee muzieklokalen. En ik sta hier met een van de docenten, Arjen Hondorp. En met twee studenten, twee leerlingen uit de 12e klas. Kobus Jansen en Marlijn Schultz. Even, Arjen, wat een luxe. Twee muzieklokalen op school.
3: Ja, ik zeg altijd, het is echt een voorrecht om op deze school te mogen werken. Ja, ik ben er ook heel trots op. Deze muzieklokalen zijn ook vrij nieuw. Mm-hmm. Dus ja, het is heel fijn om die ruimte te hebben om daar echt mee te kunnen werken. Ja.
2: Kun je even zeggen wat je hier allemaal hebt staan aan instrumenten? Ja. 19 klavieren zag ik.
3: Ja, inderdaad, 19 keyboards. Nou, niet allemaal keyboards, maar ook elektrische piano's. We hebben hier marimba staan. We hebben een lading aan gitaren. Akoestische bassen, elektrische bassen, elektrische gitaren. Drumstel staat hier ook. En dan heb ik nog niet eens het kleine instrumentarium zoals ukuleles hier genoemd. Dus we hebben best wel veel waar we mee aan de slag kunnen.
2: Ja, wat een heerlijke speeltuin, hè, Kobus?
4: Ja, ik denk dat het heel fijn is dat we dat hier op school hebben, inderdaad.
2: Ja, ja, ja. Ben jij hier veel te vinden, Marlijn?
5: Nou ja, zeker in de lagere klasse hebben we wel elk jaar hier les gehad. Zeker, dus in dat opzicht echt heel fijn deze school.
2: Ja, ja, ja. Nou is het, Arjen, is het zo, het is een vrije school, maar koor is verplicht, hè?
3: Zeker, alle leerlingen hebben eigenlijk tot en met de 12e klas 1 uur koor in de week. Aha. En het idee daarbij is eigenlijk gewoon dat we eigenlijk gewoon doorlopend blijven zingen. Omdat dat heel erg werkt aan de gemeenschap binnen onze school.
2: En werk je dan ook als gemeenschap naar een uitvoering toe uiteindelijk?
3: Jazeker, in midden april hebben wij altijd eigenlijk een kooruitvoering. Waarin we eigenlijk zijn die koren samengesteld uit meerdere klassen. Dus je zingt al met 4 klassen gelijk in de koorles. En die koren worden vaak in april dan samengevoegd. Zodat we met zo'n ongeveer 550 man aan alleen al koor op het podium staan.
2: Ja, te gek met z'n allen de Carmina Burana zingen.
4: Ja, inderdaad, dat hebben we ook een keer gedaan. En Carol Jenkins komt ook voorbij. En we hebben ook altijd ieder jaar wel een vast nummer dat we dan als eind doen.
2: Nou ben jij, Kobus, behalve leerling van de 12e klas, dat is een soort vergelijkbaar met 6 VWO, ben jij ook nog eens componist der Nederlanden, kindercomponist der Nederlanden. Is het zaadje voor de muziek hier op school geplant?
4: Ja, ik denk het wel, ja. Ik begon namelijk niet als componist, maar als pianist. En dat was mogelijk omdat onze school samenwerking heeft met het conservatorium. En toen had ik daar audities voor gedaan en zo is het balletje een beetje gaan rollen.
2: Wat te gek, hè? Dat je als school zoiets voor elkaar kan krijgen.
3: Ja, dus, ik ben er altijd ontzettend trots op wat we eigenlijk hier voor elkaar krijgen daarin. En waarin we zeg maar een voedingsbodem kunnen aanbieden. Want zo zie ik het wel. De leerlingen doen het natuurlijk wel zelf, het musiceren.
2: Jullie hebben samen een hele fijne tip voor de klassieke top 400. Heeft dat ook iets met koormuziek te maken of niet?
5: Het nummer dat we hebben gekozen heeft in dat opzicht eigenlijk helemaal niks te maken met koor. Dat was gewoon een nummer dat we gevonden hebben. Het kwam voorbij in de film natuurlijk. Ja, en we dachten gewoon, oh, dit is mooi, dit is nieuw. Dus toen hebben we het gekozen.
2: Ja. Kobus, wat is het geworden?
4: Sirens van Ludwig Göransson. Van de film The Odyssey, die wij beide afgelopen zomer hebben gekeken.
2: Ja, dus een lekker recente bijdrage aan de klassieke top 400.
4: Ja, inderdaad. Een nieuw geluid en ook een ander soort filmmuziekgeluid. Ja. Omdat, ja, het is niet een orkest of zo, maar Griekse oude instrumenten. En dat vonden we heel interessant.
2: Ja. Kan het de goedkeuring van de docent wegdragen?
3: Zeker. En zo leer je ook nog eens wat van je leerlingen. Want ik had nog nooit van het stuk gehoord. Ja. Dus, ik heb er echt de hele week naar zitten luisteren. Dat ik echt dacht, oh, dit is echt vet gemaakt dit. Dus ja, heel blij mee dat ze daarmee kwamen.
2: We gaan daarna luisteren naar de sirene uit de film van Christopher Nolan.

Ja, ondertussen nog wat beelden uit de Vrije School Zutphen. Mooie banken om de pauze door te brengen, zie ik mooi beschilderd. We lopen nog even door de aula heen. Dat gebouw met dus twee muzieklokalen. En daar kwam ook die stemtip vandaan voor de top 400. De leerlingen en de docent muziek tezamen verenigd. In die muziek van Göransson. Göransson, moet ik even goed de voornaam uitspreken. Ludwig Göransson. En hij componeerde de muziek bij The Odyssey. De film die nog steeds draait met een hoofdrol voor Matt Damon als Odysseus. Terugkerend richting Ithaca. En stemmen kan nog steeds via nporklassiek.nl/stem.

0: Intermezzo, opus 118, nummer 2 van Johannes Brahms, gespeeld door Arkady Volodos.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

trompetiste Alison Balsam en gitarist Al Cherry en de Guy Barker Orchestra, onder leiding van natuurlijk Guy Barker himself. In muziek bij een film, een Franse film uit 1946, Les Portes de la Nuit. Muziek daarbij gecomponeerd door Joseph Kosma. En dit is muziek van Johan Willem Willems. Hij wordt gerekend tot Nederlandse componist. Geboren in Duitsland, maar werkzaam de rest van zijn leven voornamelijk hier in ons land. Het Rondo, deel 4 uit zijn zesde symfonie.

0: Werner Erhard leidde het Concerto Köln Ensemble in het Rondo, deel 4, uit symfonie nummer 6 van Johann Wilhelm Willems. En dan is het alweer bijna tijd om te gaan luisteren naar de Muziekfabriek vanmiddag met collega Selma van Dijk. Hoi Selma.
1: Hallo Ab.
0: Ja, ik vraag me altijd, wat heb je meegenomen?
1: Ja, nou, daar gaan we zo meteen mee beginnen. Het is een van de bekendste stukken in de klassieke muziek, maar dit is een hele leuke versie daarvan. Dat herkent natuurlijk iedereen.
0: Ja.
1: Stond vorig jaar net niet in de top 10. Stond op plek 11, de Bolero.
0: Mm-hmm.
1: Maar wij hebben hem zo meteen in deze heerlijke versie van Miloš Karadagdić.
0: Oh, heerlijk. Gitaar en slagwerk onder andere dus. Ja. Dat zo meteen in de Muziekfabriek. Ik kan je dus ook op stemmen. Niet vergeten, gewoon lekker stemmen. nporklassiek.nl/stem. En daarbij af en toe sfeervolle beelden vanuit de stembus met onze collega's op weg naar de volgende bestemming. Ja, inderdaad. Ik zie ze weer. Ze rijden nu achter een vrachtwagen aan. Nou, spannend. Waar gaan ze naartoe? Ja. Fijne middag. Dag.
1: We vonden het altijd.

0: NPO Klassiek. Wil je meer werk van Lili Boulanger in de lijst? Of toch liever Maurice Ravel? Of gaat je stem naar Ludovico Einaudi? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem.
1: Ster. Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
3: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel. Met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma, klassiekaanderijn.nl.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg één journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer het spoornetwerk is geraakt. Volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse weerdiensten waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. Scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Amsterdam Sinfonietta speelt een van...
4: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
5: Vijftig dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals?

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: En cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
2: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ontdek onze intieme kleine zaal. Wereldberoemde strijkkwartetten, de beste zangers en pianisten en meeslepende jazzconcerten. Beleef het van heel dichtbij. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunere Kerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
1: NPO Klassiek. Avro Tros. Muziekfabriek met Selma van Dijk.

0: studioorkester der Europäischen Filmphilharmonie onder leiding van Christophe Israël. En vorig jaar stond die bolero van Ravel op plek nummer 11 in de top 400. Ja, dit is de Muziekfabriek. Van harte welkom. Zometeen een ouverture uit een suite van Bach. We gaan lekker swingen met een van mijn favoriete strijkkwartetten, het Danish String Quartet. En we hebben prachtige filmmuziek van Alexander Desplat voor je klaarstaan. Maar dat allemaal later, want we gaan eerst eens even kijken hoe het in de stembus is.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, ik zie jullie zitten daar. Volgens mij is het heel gezellig in de stembus, of niet jongens?
2: Het is uitermate gezellig. Trouwens, wat zal André Strobos uit Deventer blij zijn?
3: Ja, nou, gelukkig voor
2: hem. Die had vanochtend op de markt in Deventer had hij de bolero aangevraagd. Maar die vonden wij op dat moment iets te lang. Maar dan is hij dan alsnog gedraaid. Nou, wat een feest.
0: Top, hè?
2: Goedemiddag, Selma.
0: Hallo, Hans. Waar zijn Hallo. Jullie onderweg naartoe? En Pieter natuurlijk ook.
2: Ja, wij rijden nu op weg. We gaan een potje knallen, zou je kunnen zeggen. We zijn op weg naar een jachthoornblaasgroep op de Veluwe.
3: Ja, op Nationaal Park de Hoge Veluwe zelfs.
0: Oh, dat is zo mooi daar.
3: We mogen met de auto het Nationaal Park op. Dat is alweer een feestje. Ja, en echte traditionele jachthoorns met hun eigen gebruik, hun eigen klanken en hun eigen verhalen. Daar gaan we eens eventjes inventariseren wat er allemaal te horen is.
2: Wist jij bijvoorbeeld dat elk soort wild zijn eigen last pose heeft? Een soort...
0: Oh?
2: Een soort afscheidsgroet met hoorn.
0: Oh nee, dat wist ik helemaal niet. Nee. Maar lijkt het dan ook een beetje op burrelen? Dat is ook een beetje een soort midwinterhoorn, maar van een hert dan toch?
2: Ja. Oh, dan wordt hij naast mij geburreld.
0: Vond het heel mooi. Net
2: dat
0: echt.
2: Dat doen we verder niet meer. Dat is eenmalig, weet ik nu al.
3: Nee, dat lijkt er dus niet op.
0: Nee oké, dat is heel anders. Goed, ik ben heel benieuwd. Ja. We gaan het afwachten. We horen jullie zo meteen weer. Goede reis verder. Doe voorzichtig.
2: Dat, hè?
3: Ja. We doen voorzichtig. Ja hoor.
0: Heel goed. En ze zijn dus onderweg naar een prachtige plek. En je kan de hele tijd meekijken met ons team in de bus. Ga daarvoor naar npoklassiek.nl/live.

0: Ja, Bach is nummer 1 hofleverancier. Hij stond vorig jaar met maar liefst 33 werken in die top 400. En dit was de ouverture van de 4e orkestsuite, gespeeld door die English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. En Bach die schreef er in totaal 4. En die 4 orkestsuites stonden vorig jaar op plaats 96.
1: Lekkere track. Selma's track van de dag.
0: Ja, als er nou iets is waar ik dus echt altijd heel vrolijk van word en waarbij ik zeker niet stil kan blijven zitten, dan is het wel Shine You No More van componist en violist Rune Tonsgaard Sørensen. Hij is concertmeester van het Copenhagen Philharmonic Orchestra en docent aan de Koninklijke Deense Academie. En daarnaast speelt hij ook nog eens in een van mijn meest favoriete strijkkwartetten, de Danish String Quartet. En met dat kwartet speelt hij ook heel veel folkmuziek. En daar is dit volgende stuk Shine You No More een heerlijk voorbeeld van. Zou het heel leuk vinden als dit een plekje in die top 400 weet te krijgen. Vind jij dat nou ook? Ga dan naar npoklassiek.nl/stem en help mee om dit heerlijke, vrolijke stuk in die lijst te krijgen.

0: Ulf Tilly op saxofoon speelde samen met het Zweeds Blazers Ensemble onder leiding van Christian Lindberg. De finale uit de balletsuite De Verloren Zoon van Hugo Alfen. En dat sloot aan op muziek van Alexander Desplat voor de film The Shape of Water.
1: De klassieke top 400 stemweek.
0: Zo.
1: De Stemfabriek.
0: Ja, deze week vragen we in de Muziekfabriek aan jullie, de luisteraars, om ons drie favoriete dingen door te geven. Je lievelingslunchgerecht, je favoriete instrument en een bijzonder landschap dat betekenis voor je heeft. Nou, en op basis daarvan komen wij dan met een suggestie voor een stemtip voor die top 400. Nou, vandaag hebben we iets moois gevonden bij de drie items van Jan Hendrik. Hij eet graag eieren voor de lunch. Nou, die worden natuurlijk gelegd door vogels. Hij houdt erg van piano, net zoals componiste Sophia Dracht. Als klein meisje stond zij al heel graag op een stoel om mee te dirigeren met cd's met pianoconcerten van Mozart. En Jan Hendriks favoriete landschap is de Waddenzee. Nou, als je dat dan allemaal bij elkaar en door elkaar heen husselt, dan kom je uit op Kluten van Sophia Dracht. Muziek die zij schreef voor een documentaire over de Waddenzee.

0: Chloe Henslip speelde het tweede deel van het derde vioolconcert van Max Bruch. En daarbij hoorde je de London Symphony Orchestra onder leiding van Martin Brabbins.
1: De Muziekfabriek met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Wat een heerlijke bewerking van Music for a While van Henry Purcell. Hier gezongen door countertenor Jacob Jozef Orlinski samen met de Kings Singers. En daarvoor hoorde je Alfred Brendel en hij speelde het derde deel van de sonate nummer 53 in E-klein van Joseph Haydn. Het ensemble Advieille Kepura werd in 1986 opgericht en deze muzikanten stonden bekend om het gebruik van een verscheidenheid aan traditionele instrumenten, zoals bijvoorbeeld een draaiorgel, de bombarde en de accordeon. Ze namen vaak liedjes op die waren ontstaan door traditionele teksten op nieuwe muziek te zetten. In 1996 brachten ze hun laatste album uit en daarop staat onder andere dit heerlijke stukje Cinecittà.

Het ensemble Adviaye Kapura met Cinecittà. En zometeen hebben we weer even contact met de collega's in de stembus. Kijk vooral op npoklassiek.nl live. Daar kan je ons team en hun reis met de bus helemaal volgen. En we hebben natuurlijk heel veel muziek nog voor je klaarstaan. Nu tot het nieuws van 1 uur hoor je nog een klein stukje van het derde deel uit de derde symfonie van Florence Price. Tot zo!

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Deze week de 9e van Beethoven. Heerlijk, je weet wat er komt. Maar je moet er wel bijna een uur op wachten.
1: Hij had zo'n ontzettend sterk ontwikkeld innerlijk gehoor... Dat hij ondanks zijn doofheid toch de muziek kon horen. Maar hij hoorde die muziek dus gewoon van binnen.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
2: Ster. Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
4: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde, een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur, naar de dichtbundel van Ankie Krog. Muziek van de Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nbe.nl.
7: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. 3 kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder komt uit Hulst en is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Meldpunt Persveilig heeft 8 meldingen binnengekregen van journalisten over de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen gaan over gebruik van fysiek geweld, het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had de groei geraamd op 0,4%, maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De politie in Zuid-Afrika is bezig met een klopjacht op daders van een schietpartij. Daarbij zijn in de stad Durban 11 doden en 3 zwaar gewonden gevallen. Gisteravond stormden onbekende mannen een woning in Durban binnen. Ze schoten om zich heen en staken daarna een auto in brand. Volgens lokale media is 1 van de doden een zwangere vrouw. De politie doet onderzoek en houdt rekening met bendegeweld. Bij een Nederlandse importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van 2 bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op het hout en op de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout te kunnen afpakken. De brandweer in Oosterwijk heeft vanochtend gezocht naar de oorzaak van een gaslucht die was gemeld. Er zijn verschillende metingen gedaan in het Brabantse dorp en ook netbeheerder Enexis heeft gasverdeelpunten onderzocht. Uiteindelijk bleek de oorzaak bij de brandweer zelf te liggen. Bij de kazerne was een geurpotje met gaslucht weggegooid, meldt Omroep Brabant. De lucht werd verspreid via een vuilniswagen die door Oosterwijk reed en was ongevaarlijk. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar npoklassiek.nl en stem.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena pakket via tena.nl/zorg.
3: Is uw badkamer...
4: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar npoklassiek.nl.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Molenaar.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. dna.nl/zorg.
3: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
4: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
3: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
6: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: NPO Klassiek. Avrotros. De Muziekfabriek. Met Selma van Dijk.

het Orchestre Philharmonique de Strasbourg onder leiding van Aziz Shokhakimov speelde het derde deel van de vijfde symfonie van Tchaikovsky. We gaan weer verder met de muziekfabriek. Wat fijn dat je luistert. Zometeen muziek van Puccini en later dit uur van Couperin en van Schubert. En in dit programma zijn we de hele week op zoek naar mensen, ensembles, koren die zich willen melden bij de bus om daar een stukje te spelen of te zingen. En dan mogen ze natuurlijk ook altijd een stemtip delen. Nou, Hans Smit en Pieter van Nest zijn onderweg om een nieuwe tip op te halen voor de top 400 in Hoenderlo. Bij een heel bijzonder muziekgezelschap. Dat ga je zo horen. Dat is een subtiele grap. En van Puccini staan er de nodige opera's in die lijst. Maar niet dit strijkkwartet.

0: Het Brodsky Quartet speelde het strijkkwartet Chrysanthemi van Puccini.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, Hans en Pieter die zijn inmiddels gearriveerd op hun nieuwe bestemming met de bus. Ik kijk hier even mee op het beeldscherm. Je staat bij een heel bijzonder muziekgezelschap, Hans.

0: Hoe vind je dit, zeg?
1: Ja, prachtig.
0: Met uitzicht op het jachtslot Sint-Hubertus, het buitenhuisje van het echtpaar Kröller-Müller. Speelt hier de jachthoornblaasgroep De Overlopers. Althans, drie leden daarvan, Corrie, Miranda en Wietse, die spelen voor ons. Dat was prachtig.
2: Dankjewel.
0: Ja, ja. Ja. Wat was dit voor een stuk?
2: Dit was, in het Duits heet het Zum Essen. Dat is eigenlijk een stuk wat je speelt op het moment dat je iedereen bij elkaar roept om te gaan eten in de middagpauze.
0: Ja, ja, ja. Het is natuurlijk een prachtige plek hier om bij dat jachtslot te spelen. Is dit jullie natuurlijke habitat ook altijd? Corrie, spelen jullie altijd hier of overal of nergens?
3: Nou, we spelen hier niet altijd. Onze oefenlocatie is de Woeste Hoeve bij Beekbergen. Maar wij komen wel heel erg veel op de Hoge Veluwe.
0: Ja. Maar jullie komen ook op zeer veel andere plekken, want jullie zijn inmiddels 13-voudig kampioen, Wietse.
4: Ja, inderdaad.
0: Wat zijn het voor kampioenschappen? Hoeveel groepen nemen daaraan deel?
4: Gemiddeld nemen daar zo'n 12 tot 15 groepen aan deel. Er zijn natuurlijk veel meer groepen in Nederland die jachthoorn spelen, maar het is best wel een hoog niveau wat je daar moet raken. Er zijn er maar 15 die dan zeggen van we gaan daarvoor. Ja. En dat is een programma wat je dan moet instuderen, een vrijwerk. En je krijgt een verplicht van varenwerk. En je moet wat signalen spelen, want we zijn natuurlijk een signaalinstrument.
0: Ja. Ja, over die signalen zo dadelijk nog meer. Eerst even, Miranda, die prachtige outfits die jullie hebben. Die mooie jagersjasjes, wat zijn het?
2: Ja, het is een jasje van eigenlijk vroeger op de Hoge Veluwe hadden ze jachtopzichters. Jachtopzieners en die hadden deze jasjes aan. Ja. We hebben hem inmiddels wel een keer vernieuwd. Dus ze waren eigenlijk versleten met een iets donkerder kleur groen. Ja. Maar dit zijn de officiële jasjes nog.
0: Ja, met prachtige speldjes, ook heel veel speldjes.
3: Ja, die krijgen we vaak met optredens als een herdenking van dat wat we gedaan hebben. Ja.
0: En waarom heet jullie eigenlijk De Overlopers?
4: Ja, De Overlopers, ja. De Overlopers, dat is zeg maar het wilde zwijn wat van big naar volwassen beest gaat. Dat noem je een overloper, zo'n anderhalf jaar oud. Mm-hmm. En dat vanuit vroeger waren dat de streken van de overlopers. Duidelijk toch?
0: Ja, een helder verhaal. Even die jullie kunnen wat voor ons laten horen van die last post, soort afscheidsstukken voor jacht wat is geraakt en het niet heeft overleefd.
2: Ja, dat klopt. Als er een dier uit de populatie is weggenomen, laten we het zo zeggen, dan brengen wij altijd een laatste eer aan dat soort wild. Dus we hebben grote herten en we hebben zwijnen, we hebben vossen en een konijn. Ja. Overal voor ieder soort wild hebben wij een laatste eer die we aan hen bewijzen.
0: Ja. Zouden jullie graag, doe er twee. Doe twee laatste eren. Welke gaan we horen?
3: Jullie gaan het ree dood horen en het wildzwijn dood.
0: Okay. Een dood ree en een dood wildzwijn. Komen ze door De Overlopers?

0: mooi. Er spreekt ontzettend veel respect uit die muziek, vind ik. Heel mooi. Tot slot, we gaan naar jullie stemtip. Wat willen jullie tippen voor de klassieke top 400? Wie mag ik het woord geven? Wietse.
1: Ja, wij. We hebben iets heel iets anders gestemd dan wat we eigenlijk zelf spelen. We hebben voor een stuk gestemd wat heel veel rust eigenlijk geeft. Heel veel sereniteit geeft. En eenvoudig lijkt, maar het niet is. En dat is het Furalina van Arvo Pärt.
0: Gaan wij met veel plezier naar luisteren. Dank jullie wel.

Vuur Alina van Arvo Pärt, gespeeld door Katja Labek. En dat was de stemtip van Jachthoornblaasgroep De Overlopers uit Hoenderlo. Ja, de reis gaat weer verder voor de top 400 stembus. Volg onze collega's via npoklassiek.nl/live. En wij spreken Hans en Pieter nog heel eventjes aan het eind van de Muziekfabriek.

0: Thomas Hampson zong een bewerking van Zögernd Leise, een van de Ständchen van Franz Schubert. Werd daarbij begeleid door Amsterdam Sinfonietta en het Nationaal Vrouwenjeugdkoor onder leiding van Candida Thompson. En daarvoor hoorde je Philippe Thouriot op accordeon. En hij speelde een bewerking van een stuk voor klaversymbool van François Couperin, getiteld Le TikTok-choc ou les maillotins.
1: De Muziekfabriek met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: 2 maanden voor zijn dood schreef Mozart een van zijn meest geliefde werken, zijn klarinetconcert. Het is ontroerend, troostrijk en vrolijk tegelijk en raakt je recht in je hart. Ja, en dat het zeer geliefd is, dat blijkt wel uit het feit dat het vorig jaar op plek 26 stond in de top 400. Maar ja, behalve dat het een van Mozarts mooiste werken is, is het ook nog eens het eerste klarinetconcert ooit geschreven door een groot componist voor dat instrument. Want in de tijd van Mozart was dit namelijk een gloednieuw instrument. Ja, dat is nu haast niet meer voor te stellen, want die klarinet is niet meer weg te denken uit de symfonie- en harmonieorkesten. Een van de bekendste klarinetisten van dit moment is de Zweedse Martin Frust. En hem horen we nu met het tweede en derde deel van dat prachtige en ontroerende klarinetconcert van Mozart.

Martin Frust speelde het tweede en derde deel van dat beroemde klarinetconcert in A groot van Mozart. En daarbij hoorde je de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.

0: heerlijk. Celeste Gauthier-Capuçon speelde samen met Cappuccelli Life in Sunshine van Jasmine Barnes.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, we gaan nog even kort terug naar die top 400 stembus. Hans en Pieter die zijn zo te horen in Maatwerk. Waar gaan jullie nu weer naartoe?
2: We zijn op weg naar een componistenbuurt.
3: Veenendaal.
2: Ja, dat zou zomaar de Bachlaan kunnen zijn.
3: Ja, volgens mij is Sander Zwiep daar al een beetje aan het verkennen. Want die gaat het stokje zo van mij overnemen.
2: Ja, die moet weten of daar een beetje muziek in die buurt zit. Ik denk het wel, maar je weet het nooit natuurlijk. Hè?
0: Nou, als iemand het weet, is het Sander hoor.
3: Dat denk ik ook wel hoor.
0: Ja, die weet die dingen. Goed, we horen jullie dus zometeen weer in Maatwerk. Dus niet met Sander, maar met Mieke van der Wij. En wij zijn aan het eind gekomen van de muziekfabriek voor vandaag. Morgen is Karine er weer met... Natuurlijk donderdag verzoekmiddag. Ik wens je nog een hele fijne dag verder. Dag!

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Luister je het liefst naar Antonin Dvořák? Of toch Edvard Grieg? En wat denk je van Felix Mendelssohn? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar nporklassiek.nl en stem!
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Ster. Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunere Kerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Zondag 11 oktober klinkt Aandacht voor het Klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
7: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor twee violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie. Maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten. Het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onderzoeken wie er reed. En ook de advocaat van de familie wil weten of er roekeloos is gereden en of alle verklaringen over het ongeluk kloppen. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag gesloten en alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. In Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen, voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Het weer is wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op buien, bij 19 tot 22 graden. Morgen droog met geregeld zon en dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Welkom bij Maatwerk. We begonnen met het eerste deel van Image voor Orkest Iberia van Debussy. En het heet Par les rues et par les chemins. Over de straten en de wegen, vrij vertaald. De paden op de lanen in. En dat is ook precies wat de collega's in de stembus vandaag weer doen. Ja, Pieter en Hans, naar welke componistenwijk zijn jullie op pad?
1: De paard op de laan in. We zijn onderweg naar de Bachlaan in Veenendaal. We zijn net de bordjes Veenendaal gepasseerd, dus we zijn op de goede weg.
2: Ja, we moeten nog even de snelweg over McDonald's passeren en dan rijden wij eigenlijk praktisch direct de wijk in. Ja. Als het goed is, dat is wel leuk, voor
1: ja, de maatwerkluisteraars. Zo, nou.
2: Daar wacht Sander Zwiep ons op, die dit stokje van mij gaat overnemen. Ja, dus die zul je straks horen, denk ik, bij de volgende reportage.
0: Ja, denk ik ook. Dat zal zo zijn rond 2:30. En als u denkt, hey, leuk om met die bus mee te kijken, dan kun je dat doen via npoklassiek.nl/live.
3: De bestemming.
0: Ja. Niet alleen Hans en Pieter zijn op weg naar de plaats in Nederland. Wij zoeken er ook een. En als je me raadt, maak je kans op onze weekprijs. Dat is een mooie hoofdtelefoon. En de hits van vandaag zijn 1. Luistervogel. 2. Zandeiland. En 3. BN'ers. Wat is de bestemming? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Mailen mag ook. maatwerk@omroepmax.nl. Nog één keer de hints. Luistervogel. Zandeiland, BN'ers.

Ja, een gisteren luisteraar die reageerde en die schreef Barry Lyndon. En dat klopt, dat is een film uit 1975 van Stanley Kubrick. Met Ryan O'Neill volgens mij in de hoofdrol. Fantastische film. En daar komt deze muziek in voor. Het is het tweede deel uit het tweede pianotrio van Franz Schubert. Uitgevoerd door trio Wanderer. Stond vorig jaar op nummer 338 in de top 400. En dat is wel bijzonder, want er staan niet zo heel vaak kamermuziek werken in die lijst. Maar misschien is dat wel jammer. En als je daar verandering in wil brengen, dan moet je natuurlijk naar npoklassiek.nl/stem gaan en je stem uitbrengen.

0: Sarah la Baigneuse, Sarah de Baadster. Een gedicht van Victor Hugo en prachtig op muziek gezet door Hector Berlioz. Uitgevoerd door Orchestre National du Capitole de Toulouse.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, op pad naar Veenendaal, de Bachstraat heb ik begrepen. En ook dat chauffeur Pieter inmiddels is afgelost door Sander. Dus ja. Die is nog vers. Waar staan jullie? Ja,
2: ja, hij oogt ook heel vers.
0: Oh ja, ja, precies.
2: Ja, hij heeft er echt zin in. Ja, ja. Ja, we hebben uitzicht hier op het Broeknerpad. Maar dit is inderdaad de Bachlaan in Veenendaal. Uh-huh. We zijn heel benieuwd om te weten of de mensen die hier in die Bachlaan wonen ook iets met muziek hebben.
0: Vast wel.
2: Sander, heb jij een voorkeur voor een bepaald
3: nummer? Ik zie hier een bordje, hier geen hondentoilet en een uitdragerij. Maar misschien daarnaast, daar staat een nette witte auto.
2: Ja.
3: Niet dat zwarte auto's niet net zijn, maar we gaan eens even kijken.
2: Ja. Dit is een oude wasmachine. Nee, een droogtrommel staat erop.
3: En daar, wat is het in het Frans? Hirondelle? Nee, in Duits is het een schmetterling, toch?
2: Dat is een vlindertje.
3: Papillon.
2: Papillon op de deur.
3: Ja. Ja. En een bulldog.
2: En een hond, ja. En de deur gaat vanzelf.
3: De deur gaat al lopen, fantastisch.
2: Nee, maar... Goede, en met wie hebben wij het genoegen?
4: Teunie Weert.
2: Wat wordt gezellig dat u zelf de deur open doet. We hadden nog niet eens aangebeld.
4: Sorry, als u aankomen.
2: U zag ons aanlopen, komen lopen. U denkt, ja. Ik zal de deur voor ze open doen. Wij zijn van NPO Klassiek. Wij komen eens even checken of u een beetje op de hoogte bent van klassieke muziek. En of u weet dat u in de Bachlaan woont.
4: Jazeker weet ik dat, ja.
2: Heeft u de staat er ook op uitgekozen?
4: Nee, dat niet. Nee.
2: Gewoon toeval, ja, ja. Nou, hier staat Sander Swiep, die heeft een fijne checklist voor u, zodat we kunnen uitpluizen welk muziekstuk het beste bij u past.
4: Welk muziekstuk het beste
3: ja,
4: bij mij past?
3: Ik ga eens kijken of ik een mooie Bach match voor u in de aanbieding heb, op basis van uw eigen persoonlijkheid. Bent u een beetje een optimist qua levenshouding, of zegt u nou, ik pieker best wel veel?
4: Beide, denk ik.
3: Oké. Okay. Ja. Bent u een langslaper of gaat
4: nee,
3: u werken?
4: Nee, kort slapen.
3: Kort slapen, ja. Kijk eens aan. En uw telefoon, kunt u die makkelijk wegleggen of bent u iets te vaak met de telefoon
4: nee,
3: bezig?
4: Nee, ik heb hem overdag niet aanstaan.
3: Oh, wat goed, wat een rust. Heerlijk, en dat in VNL West.
4: Ik kijk er af en toe op.
3: En koffie, bent u een koffieleut?
4: Nee,
3: of...
4: nee, ook niet.
3: Ook niet?
2: Nou, koffiekantaat.
3: Nee, die valt er gelijk af inderdaad.
4: Koffiekantaat.
3: Ik zie op de achtergrond een mooie klassieke gitaar staan. Is er ook een piano in dit huis?
4: Nee, we hebben geen piano. Nee.
3: En een cello misschien?
4: Ook niet. Nee, ook we niet. Hebben geen muziek.
3: Valt ook weer af, hè, die cello suite nummer 1. Ja. Jammer voor Jojo Ma. Ja. En houdt u misschien ook van popmuziek? Iets met een drum?
4: Nee, eigenlijk niet.
3: Ach,
4: nee.
3: Ik had een soort ethische synth-versie van Bach gehad, maar die valt ook af.
4: Ach,
3: ik denk dat ik het al een beetje...
4: Jammer.
3: Ja. Ik denk dat ik het wel weet, een hele mooie kantate. Wacht het auf, ruft uns die Stimme. Voor de frisse vogels in de vroege ochtend hier aan de Bachlaan. Dank dat de deur hier zo gul open staat. Ja. En we gaan eens luisteren naar die muziek van Bach. En als dank hier sokken van Max en een cd van Mozart.
4: Oh, nou, dat vind ik ook heel leuk. Dat ik hou erg van Mozart.
3: Maar we gaan naar Bach luisteren. Dank u wel.
2: Dank u wel.
4: Ja, dank u wel.

0: Het openingskoor uit de kantate Wacht auf, ruft uns die Stimme. Muziek die perfect past bij Teuny Weert uit de Bachlaan in Veenendaal. Tenminste, dat is even zo snel besloten. Maar ik denk dat het wel klopt. Het werd uitgevoerd door het Bachcollegium Japan onder leiding van Masako Suzuki.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: Jean-Marie Leclerc is een Franse barokcomponist, ook vioolvirtuoos. Hij heeft zelfs nog even gestudeerd bij Locatelli toen hij in Amsterdam woonde. We gaan luisteren naar twee delen, de delen 2 en 3 van zijn vioolconcert. La Cetra Barok Orkester Basel en de violist is Laila Shaikh.

0: sommige filmmuziek is inmiddels zo klassiek dat hij in de klassieke top 400 terechtkomt. Deze muziek bijvoorbeeld stond vorig jaar op nummer 109 uit de film Amélie. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Hennen en Jan Tiersen. Ja, Sander, waar ben je zo meteen aan te tikken? Dat moeten we wel even duidelijk maken.
1: Nou, nadat deze bus hier is ontdaan van alle smetten van een paar dagen stoempen door Pieter van Es. Hè, alles in het leven is aan de achteruitgang onderhevig, net als die muziek van Amélie zo weemoedig is.
0: Dan gaan wij dus. Geloosd, Pieter, nu?
1: Nou, geloosd. Hij mag nog een stukje mee, die jongen, die mag even nagenieten. Okay. Wij gaan op weg naar Driebergen, naar de hoek van de Traai en de Hoofdstraat. Dus woont u in Driebergen of Zeist of in de omgeving? Hoek, Traai, Hoofdstraat. Zeg jou dat wat, Hans?
2: Nee, maar ik volg gewoon.
1: Ja, je kan niet anders, je zit naast me.
2: Ja, exact.
1: Dus ja. Tot straks iedereen die een stemtje wil uitbrengen in Driebergen, Traai, Hoofdstraat.
0: Traai, dat is de naam van de straat, kennelijk.
1: Ja, met en IJ aan het eind.
2: Traai, dat hebben ze in Driebergen.
0: Hey, en hoe laat?
1: Nou ja, wat zullen we zeggen? De Ovolente 20 over.
2: Ja,
1: half.
0: Oké, okay, ja. En de mensen die daar naartoe snellen, die moeten van tevoren bedenken wat ze graag zouden willen laten horen.
1: Ja, wat is hun hartsmuziek? En dan krijgen ze ook nog een rolletje pepermunt van Omroep Max. En misschien wel iets meer.
0: Oké, okay, tot zometeen. Hoi, Berlioz tot aan het eind. Symfonie fantastiek.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
5: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Kwartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. Nederland gaat na een jaar afwezigheid weer meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van AVROTROS om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël aan het Songfestival voor de NPO nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Axel ging vorige maand failliet. De grote interesse betekent niet dat alle partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de boedel en de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En in de jaren daarvoor was The Passion meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, afwisselend zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 1 graad of 10. Ook morgen droog, geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar npoklassiek.nl en stem.
2: Ster. Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Het Nederlands Blazersensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krop. Muziek van de Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nwe.nl.
5: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
6: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
7: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
8: Ik werk mijn eigen helemaal het schompers, met alles wat duurder wordt.
7: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
9: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
6: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
10: Wij pleiten ervoor de Europese regels kritisch door te lichten. Ruimte te bieden voor maatwerk.
0: Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: We begonnen dit tweede uur van Maatwerk heel toepasselijk met een ouverture van Dardanus. Jean-Philippe Rameau componeerde het, uitgevoerd door Le Talent Lyrique onder leiding van Christophe Rousset. Ja, als je denkt, ik wil Sander Swiep wel eens in het echt zien, dan grijp je nu je kans, want hij is zometeen om 3:20 ongeveer hoek Traai, dubbel A-I-J, hoek van Traai en de Hoofdstraat in Veenendaal. Kun je in Driebergen? Oh, ze waren net in Veenendaal. Ze zijn nu in Driebergen. Oké, nou jongens, sorry. Driebergen dus. Hoek, Traai, Hoofdstraat. Dus daar is hij zo meteen te bewonderen. En het is misschien ook wel aardig als je in je hoofd houdt wat je misschien leuk zou vinden om te laten horen op de zender. Dat kan allemaal. En als je denkt, ik vind het daar sowieso leuk en ik wil eens wel eens eventjes meekijken, dat kan dus ook via de website.
1: De bestemming.
0: We zoeken ook nog steeds naar een plaats in Nederland. En dan maak je kans op onze weekprijs als je het raadt. Dat is een mooie hoofdtelefoon. En de hints van vandaag zijn: luistervogel, zandeiland en

BN'ers. Wat is de bestemming? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Mailen mag ook maatwerk@omroepmax.nl. Dan gaan we nu naar het album van de week.

Het vierde deel uit de Symphonie Espagnole van Eduard Lalo, violist. Prachtige violist María Dueñas, een Spaanse. En ze brengt met dit album een eerbetoon aan haar idool Jascha Heifetz, samen met Gustavo Dudamel en het Simon Bolivar Symphony Orchestra. En dat hele album van de week is gratis te beluisteren op npoklassiek.nl.

0: Twee delen uit Livre de Pièce de Clavecin van Jean-Philippe Rameau, gespeeld door de IJslandse pianist Víkingur Ólafsson. Ja, mocht je je ergens in Driebergen bevinden in de buurt van Traai, en dan met name Hoek Traai Hoofdstraat, let dan even op, een paarse bus van Radio Klassiek. Sander Swiep is daar, die staat klaar om aangetikt te worden en al je wensen te vervullen als het aankomt op verzoekmuziek. Dus ik zou zeggen, grijp je kans.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij. Op NPO Klassiek.

0: Ja, een paar delen van De Vogels van Ottorino Respighi. We herkenden heel duidelijk de duif en zo net nog de kip. Wie weet gaan we straks verder met de nachtegaal en de koekoek. Maar we gaan eerst naar Sander Swiep, want die staat in Driebergen op de hoek van Traai en de Hoofdstraat. En er is iemand die hem heeft aangetikt.
1: Weet ik dat? Oh,
2: nee. Nou, dat valt nog te bezien, Mieke.
0: Oh, dat dacht ik.
2: Ja, wij kijken nu nog even tegen een afvalapotheek en een tandheelkundige praktijk. Wij staan nog net niet te lachen als boeren met kiespijn. Oh, het is altijd de hoop dat er iemand komt om ons aan te tikken natuurlijk.
1: Ja, we staan tussen de Groot Grutter en de Roos Restobar voor de bewoners in Bilthoven in de buurt.
2: Ik had gedacht het bekende tronie van Hans Smit.
1: Oh, ook.
3: Hey, dat zie ik in het echt, ja.
2: Wat zegt u?
3: Nou zie ik jou in het echt.
2: Ja, ons in het echt, hè?
3: En jullie in het echt.
1: Ja, het is groot genoegen.
3: Het zijn gewoon echte mensen.
2: Komt u bewust ook voor ons?
3: Zeker weten. Ja, ik zat op de bank en jullie te volgen. En toen hoorde ik Veenendaal. En over 20 minuten zijn we op de Traai en de Hoofdstraat in Driebergen. Toen dacht ik, hé, hey, daar ga ik heen.
2: Ja, wat leuk, want met wie hebben wij het genoegen te spreken?
3: Ja, ik woon nu 100 meter vandaan.
2: En wat is uw naam?
3: Mijn naam is Mighty Vis. Vis is mijn achternaam.
2: En houdt u van klassieke muziek?
3: Ik hou van klassieke muziek. Ik kom uit een klassiek geschoold muzieknest, zou ik maar zeggen. Ja.
2: Wat werd er zo al gespeeld of gezongen bij u thuis?
3: Cello en viool en gezongen en piano en fluit. Kortom, mijn broer componeerde wel eens voor ons, voor het hele gezin. Lucas Vis is misschien...
2: Ach, natuurlijk.
1: Natuurlijk, de dirigent.
3: Dat is mijn broertje, ja. Hij is ietsje jonger dan ik, ja. Ja, dus daar kan ik wel mee komen, dacht ik.
2: Wat een luxe.
1: Wat een binnenkomer is dit, zeg. Niet te geloven.
3: Ja. Nou, en ik heb jullie allemaal gezien vanmorgen. En ik dacht, ja, Veenendaal, dan reizen gewoon door naar Hilversum. Maar nee.
1: Ja. We zijn een stoptreintje. We doen elke plaats doen wij ongeveer aan.
3: Ja. Hard werken.
2: Als u nou eens een stuk mocht aandragen voor onze klassieke top 400, wat
1: wordt weer aangetikt?
2: Zet u even in de wacht, excuus meneer.
3: Ja. Nou, ik liep hier dus heen, want ik was totaal niet voorbereid. Maar ineens werd ik een beetje weemoedig. En ik dacht aan het lied van Schubert: Slaven, slaven, holden, Suze, knaben. Dat zong mijn moeder 's avonds. En mijn vader achter de piano. En wij lagen in bed. En toen dacht ik: nou, dat vind ik leuk. Om dat te horen voor mijn andere zussen die nog leven en Lucas die ook nog leeft. Dus dat is mijn vraag. Ik weet niet of jullie dat in de aanbieding hebben.
2: Ja, die bijzondere opname met het geluid van uw familieleden in het achterhoofd hebben we niet. Maar we gaan het zo mooi mogelijk maken met de stem van Janet Baker.
3: Mooi, dankjewel.

Slaven, slaven, holder, zuser, knabe. Het wiegellied van Franz Schubert, gezongen door mezzosopraan Janet Baker. Op verzoek van Maite Vis. En dat is de zus van dirigent Lucas Vis. Wie weet zijn er nog meer mensen zometeen in Driebergen. Maar wij gaan eerst verder met die vogels. We waren toe aan de nachtegaal van Respighi.

0: De Nachtegaal uit De Vogels, de Uccelli van Ottorino Respighi. Bournemouth Symphony Orchestra speelde het. En ik begreep Sander Swiep en Hans Witt, die zijn allebei nog in Driebergen, dat je nog een enthousiasteling hebt gevonden die je heeft aangetikt.
1: Ja, in de schaduw van de kerk en de supermarkt wordt mijn rechterschouder nu hopelijk nog een keer aangetikt. Ja. Komt u maar.
2: Ja. Hey.
1: Met wie heb ik nu het genoegen? Wat is uw naam?
2: Hallo, ik ben René.
1: En René komt er net aangescheurd. Waar kom je vandaan?
2: Nou, ik kom eigenlijk van de autoschade in Nieuwegein. Nee, de auto is weer gemaakt. Het was even een klein krasje. En toen reed ik naar huis en toen hoorde ik dat jullie hier op de Traai en de Hoofdstraat in Driebergen. Nou, dat vond ik natuurlijk helemaal leuk, want ik heb gewoond in Driebergen. Ik woon nu in Doorn, dat is 4 kilometer verder. En ik ben ook een beetje een fan van jou, Sander. Oh. Want de vijfde van Beyoncé, die heb ik helemaal geluisterd.
1: Ah, de podcast
2: van mijn zoon. De podcast die zoveel mooie verbanden legt tussen klassieke muziek en hedendaagse muziek. Of ik moet eigenlijk zeggen, hedendaagse muziek en klassieke muziek. Ja. Superleuk.
1: Want hoe breed is je eigen smaak? Ook tot en met pop en
2: metal? Nou, niet
1: zo
2: breed als die van jou. Maar wel veel klassiek en jazz en... ook hedendaagse muziek, maar dat noem ik dan de jaren 90 en 2000. En mijn zoons die proberen me nu ook nog op te voeden wat er nu allemaal populair is. En het leuke is dat er ook weer jaren 90 songs langskomen.
1: Ja, dus Britney Spears en de Backstreet Boys, dat zeg je
2: dat
1: nooit.
2: Ja.
1: Nou, dat gaan we nu niet draaien, denk ik. Wat zou je aanbevelen voor de klassieke top 400?
2: Ja, nou, ik vind het heel leuk. Ik zei al van jazz en klassiek. Iemand die dat heel mooi mixt, dat is Christina Pluhar van La Poggiata. En zij heeft een tijdje terug een album gemaakt. En het eerste nummer daarvan, het was Within a Furlong. Dat lijkt me leuk om te horen. Daar word ik altijd helemaal blij van.
1: Nou, dan ben je extra blij. De kras is van je auto. En er zit geen kras op deze plaat. We gaan er naar luisteren. En een fijne dag nog.

lijkt verdacht veel op een kerstliedje. Laat de bel, trom horen, Christus is geboren. Maar goed, misschien was Respighi wel eerder hoor, dat zou heel goed kunnen. Dit was in ieder geval heel duidelijk de koekoek, de laatste van zijn vogels. Dan hebben ze allemaal gehad. En daarvoor hoorde je op verzoek van René, muziek van L'Arpeggiata onder leiding van Christina Ploehar. It was within a furlong. Komt uit de Mock Marriage van Purcell Vincenzo Capezzuto zongt. En dan nu naar een stuk uit de film Les Intouchables. Stond vorig jaar op 58 op de top 400. Fly was het van Ludovico Einaudi. En als je denkt, nou het mag hoger of misschien juist lager, dan moet je wel even stemmen natuurlijk.

Ja, muziek van Einaudi, ik zei het al, vorig jaar op 58. Maar er kan natuurlijk verandering in komen. We laten Sander en Hans Smit even achter in Driebergen. Daar gaan we ongetwijfeld het komende uur ook nog iets van horen. En tot aan het nieuws van 4 uur. Muziek van Daniele de Bonaventura.

0: NPO Klassiek. Hou je van Simeon ten Holt? Of meer van Beethoven? Of misschien wel van Fanny Mendelssohn? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
1: Ster.
2: Ja, kun je mij verstaan?
3: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
4: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
5: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt, de verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
9: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
8: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
10: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
11: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor 2 violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avrotros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
9: Alle deuren zitten op slot.
8: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
10: Is dat mogelijk dat je een soort van maatwerk gaat creëren?
11: Ja.
0: Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Ja, we openden het derde uur van Maatwerk met het fameuze air. Het tweede deel uit de derde orkestsuite van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door Ensemble Masque onder leiding van Olivier Fortin. En we zijn benieuwd of de heren Hans Smit en Sander Swiep Driebergen inmiddels achter zich hebben gelaten.
1: Ja, nou en of. Na het aantik ogenblik in Driebergen zijn wij op weg. Hebben wij inmiddels de gemeentegrens gepasseerd volgens mij. En zijn wij op weg naar Werkhoven. Alwaar we antwoorden gaan krijgen op de vraag: waar luister je naar als je de hele dag aan het piano stemmen bent? En hoe krijg je een vleugel eigenlijk recht als je in je eentje bent? Ja, dat zijn toch vragen, Mieke, waar je niet elke dag aan je hoofd over breekt, toch?
0: Nee, zo is het. En ik hoor de antwoorden ook heel graag. Zal waarschijnlijk zo'n beetje rond half vijf zijn?
1: Ja, dat lijkt me een goede afspraak. Laten we dat doen.
0: Oké, tot zo.
2: De bestemming.
0: Ja, je zou het bijna vergeten, maar we zoeken nog steeds een plaats in Nederland. En als je me raadt, maak je kans op onze weekprijs. Dat is een mooie hoofdtelefoon. En ik geef nog één keer de hints. Die zijn 1. Luistervogel, 2. Zandeiland en 3. BN'ers. Ja, waar is dat? Laat het me weten via de NPO Luister-app of mailen maatwerk@omroepmax of apenstaartje. Net zei iemand wat fijn dat u nog schuine streep zegt. Nou, dan zeg ik ook nog heel graag apenstaartje. Maatwerk apenstaartje omroepmax.nl.

0: de Carnet Masons, een hele muzikale Engelse familie. Zij zongen, of tenminste ze speelden, een arrangement van Deep River. Een van de Negro Melodies van Samuel Coleridge Taylor. En daarvoor The Lake Isle. Dat is muziek van Ola Gyeilo, gemaakt op een gedicht van W.B. Yeats. En deze Ola Gyeilo zat zelf achter de piano.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: Ja, we hebben zojuist allerlei vogels langs horen komen. Van Respighi, een duif, een nachtegaal, een kip, een koekoek. Maar er zijn meer componisten die zich hebben laten inspireren door het geluid van vogels. Wat denk je van Ralph Vaughan Williams met The Lark Ascending? Dat gaat over een leeuwerik die langzaam opstijgt in de lucht.

0: De Lark Ascending, de stijgende leeuwerik van Reeve Vaughan Williams. Hier gespeeld door Tasmin Little en BBC Symphony Orchestra onder leiding van Andrew Davis. Ook alweer gebaseerd op een gedicht van de Engelse dichter George Meredith. Maar het stuk dat Williams vervolgens gemaakt heeft is veel bekender geworden dan dat hele gedicht. Dat zijn we gewoon allemaal helemaal vergeten.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, Hans Smit en Sander Swiep, jullie zeiden dat je naar een pianostemme ging. Ben je daar aangekomen?
2: Ja, ik sta in de werkplaats van een pianostemmer in Werkhoven, Evert Snel Piano's. Ik sta naast Maarten Snel. Maarten, beschrijf even wat we hier zien. Het is een en al piano en vleugel. Hè?
3: Nou, welkom al als eerst.
2: Ja, fijn.
3: Wat leuk dat jullie langs willen komen. Ja. We staan hier in onze werkplaats op dit moment.
2: Wat gebeurt hier allemaal? Behalve dan, ik hoorde op de achtergrond dat er een piano klinkt als dat het gestemd wordt, maar nee, het heet anders.
3: Dat noemen ze seitelen. Dat is het passchuren van de hamerkoppen op de besnaringen eigenlijk. Dat is niet het enige wat hier gebeurt hoor. Er gebeurt hier eigenlijk van alles.
2: Wat gebeurt hier allemaal nog meer?
3: Op dit moment niet zoveel, want het is vrij rustig. Maar, nee, er wordt hier gestemd, er wordt hier gerestaureerd. We doen bodemrestauraties, stemblokken. Ja. Eigenlijk alles. Ja.
2: En dan gaat het vanaf hier gaat het naar alle mogelijke plekken waar vleugels nodig zijn. Waar ben je vandaag allemaal geweest bijvoorbeeld?
3: Vandaag bijvoorbeeld ben ik begonnen in Culemborg. Toen ben ik naar Eck en Wiel gegaan. Ben ik naar Nijmegen gegaan. En twee klusjes in Hilversum. Ja. En nu weer terug.
2: Ja. En dat doe je niet in je eentje. Neem aan dat je niet in je eentje een vleugel kunt vervoeren.
3: Nee, vandaag was ik met de vrachtwagen met z'n drieën. Ook omdat we wel een hele zware vleugel eigenlijk die niet echt met z'n tweeën te doen was. Die moest een trappetje af. En op het volgende adres moest hij heel erg naar beneden, dus dat was wel fijn met z'n drieën.
2: Ik heb zo'n beeld voor me dat je een vleugel aan een Amsterdams huis naar beneden laat zakken en hij valt uit. Is dat jou wel eens gebeurd?
3: Hij is nog nooit gevallen, maar ik heb wel eens uit een Amsterdams huis naar beneden getakeld, absoluut.
2: En iets anders is het kantelen van de vleugel. Het schijnt dat jullie een bijzondere mechaniek hebben waardoor je erin slaagt om een vleugel vrij subtiel op zijn kant te krijgen.
3: Ja, ik heb een kantenbox systeem, noemen ze dat. Dus eigenlijk, het is een beugel die eronder gaat met een schoor. Je douwt de vleugel naar voren, komt het poot vrij, kan je hem weghalen en dan kan je hem eigenlijk in je eentje op de kaart zetten.
2: In je eentje?
3: Kan, ja. Ik heb dat wel eens gedaan, ja.
2: Ja, maar beter van niet.
3: Beter met z'n tweeën, maar ik heb wel eens een vleugel opgehaald in Groningen bijvoorbeeld. Ja, dan zit je toch 2 uur in de auto, 2 uur terug. Denk, nou, ik ga wel alleen, het is daar gelijkvloers. Ja. Dat kan.
2: Nou staan we hier bij een vleugel die prachtig is ingepakt. Wie gaat hier binnenkort op spelen?
3: Deze is verkocht, dus die gaat naar de nieuwe eigenaar eigenlijk. Ja, dus een gebruikte vleugel, hebben een seilsysteem ingebouwd. Die is afgeregeld. Volgens mij gaat die volgende week weg.
2: Kunnen wij je nog blij maken met een fijne tip? Of jij ons blij maken met een fijne tip voor de top 400?
3: Ik denk dat ik dat wel kan, ja. Ja, ik heb wel wat leuks voor jullie.
2: Nou, vertel maar.
3: Het is klassiek met een twist.
2: Nog leuker.
3: Het is, wat ik jullie zou aan willen bevelen is een nummer van Hiromi.
2: Ja, de Japanse componiste en pianiste.
3: Ja, en die heeft een nummer gecomponeerd van Beethoven, sonate nummer 8. En ja, dat vind ik heel mooi.
2: Zullen we het voor jou draaien?
3: Als jullie dat willen doen, graag.
2: Gaan we doen.
3: Geniet ervan.

op verzoek van Maarten Snel, pianostemmer en Werkhoven, was dit wel een hele bijzondere versie van de pathetiek. Sonate voor piano, de 8e van Ludwig van Beethoven. Hiromi op de piano en Anthony Jackson op bas en Simon Phillips op drum. Ja, we hebben al heel wat vogels langs horen vliegen en kwetteren. De zwaluw nog niet. Caroline Shaw componeerde And the Swallow.

Vootjes Eet zong en The Swallow van Caroline Shaw. Een nummer dat vorig jaar heel populair was in de klassieke top 400. Namelijk op nummer 15. En als je denkt, nou, dat wil ik graag zo houden, ga dan vooral stemmen en stem op Caroline Shaw. Maar het mag natuurlijk ook gewoon een heel ander prachtig muziekstuk zijn. We gaan eens even naar onze bestemming.

0: de bestemming.
1: Ja, de hints waren vandaag luistervogel, zandeiland en BN'ers. En ik heb hier een oplossing van de winnaar, Evert de Graaf uit Emmeloord. Die zegt, de oplossing is vinkenveen. Luistervogel is een cryptische omschrijving voor een luistervink. Niet te verwarren met de blinde vink en helemaal niet met de dove kwartel natuurlijk. Zandeiland verwijst naar de Vinkenveense plassen. Daar hebben ze 12 kunstmatige zandeilanden voor recreatie en duikers. En natuurlijk staat Vinkenveen bekend om zijn bekende Nederlanders. André Hazes, René Vroeger en Patty Bart hebben er bijvoorbeeld gewoond. Jij ook, Mieke? Vraagt Evert zich af. Evert de Graaf uit Emmeloord. Nee, Evert, ik heb haar nooit gewoond. En ik denk ook niet dat het ooit gaat gebeuren. Goed, Evert de Graaf uit Emmeloord is dus de dagfinalist. Gefeliciteerd. Wie weet win je morgen de koptelefoon.

Een compositie van Kyrillus Kreek, die heet Maakt de vogel zich zorgen. Marco Ambrosini op sleutelharp, wat een bijzonder instrument. Ook Angela Ambrosini, ook een sleutelharp. En een kantele werd bespeeld door Anna Lisa Eller. Vox Clamantis hoorde je onder leiding van Jaan Eyck. Ja, en zo zijn toch die vogels een beetje het thema geworden van in ieder geval de laatste uur van Maatwerk. En daarom ook het laatste woord aan Salvador Dalí. Die zei, intelligentie zonder ambitie is een vogel zonder vleugels. Hierna gaat de zender verder met Camille Jansen. Heel veel plezier nog. Dag.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week kun je genieten van het klassieke top 400 concert van vorig jaar. Een feestje op het podium met de grootste klassieke hits door het Radio Philharmonisch Orkest. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
2: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
3: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Het Nederlands Blazers Ensemble en mezzosopraan Christiane Sautijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur naar de dichtbundel van Ankie Krog. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via nbe.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
6: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. Daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met de NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en

0: 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten tot 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
2: Ster. Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
3: Voor, tegen, links of rechts... Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
7: Alle deuren zitten op slot.
6: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: NPO Klassiek. NTR. Podium met Camille Jansen.
10: Goedemiddag, welkom bij Podium. Fijn dat je luistert. Dirigent Leopold Hager die doneert een 500.000 euro aan de Orkestacademie in Salzburg. We hebben contact met de top 400 stempels van NPO Klassiek. En Lilian Farahani die zingt de opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass bij de Nederlandse Reisopera. En we spreken haar zometeen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Philharmonisch Orkest onder leiding van Edo de Waard. Het is een van de weinig uitgevoerde opera's van Philip Glass, Waiting for the Barbarians. Maar de Nederlandse reisopera die opent het seizoen er deze week mee. En niet voor niets doen ze dat met een werk van Philip Glass. Want die, Philip Glass, wordt dit jaar namelijk 90 jaar oud. En dus luiden ze tegelijkertijd een Glassjaar in. Het jaar van het glas. Glass die baseerde de opera Waiting for the Barbarians op de roman van de Zuid-Afrikaanse schrijver J.M. Coetzee. Het verhaal speelt zich af in een grensstadje waarin de bewoners bang zijn geworden voor een vermeende vijand tegen wie zij zich moeten verdedigen, denken ze. En zo ontspint zich een eeuwenoud verhaal van wij en zij en staat de vraag centraal: hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? De sopraan Lilian Farahani die zingt en die speelt de rol van die vijand. Lilian, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hi Camille.
1: Ja, hey, hi. Ja, jullie zijn net met de reisopera in de stad Schouwburg van Groningen aangekomen. En zometeen gaat
2: dat
1: een...
2: klopt.
1: Ja, toch? En jullie gaan een van de laatste doorlopen doen. Jij moet heel lang in de kap en giem zometeen. Dat heb ik goed begrepen. Want wie ben jij in deze opera?
2: Ik ben The Barbarian Girl. En zij is de vertegenwoordigster eigenlijk de hele Barbarian gemeenschap. En de naam Barbarians, dat is natuurlijk, dat hebben ze niet zelf verzonnen. Dat is eigenlijk de koloniale bezetters die dus in dat grensstadje zitten. Mm-hmm. Die zijn bang voor de inheemse bevolking. Die denken dat die in opstand zullen komen. En die noemen zij dan dus de Barbarians. En ik ben daar eigenlijk de woordvoerster van, zo je wilt.
1: En die omschrijft die Barbarians eens?
2: Ja, dat zijn gewone mensen. Gewone mensen die leven op die plek, hun gedoetje hebben, hun leventje hebben. We zien dat in deze productie, zien we dat op beelden. Een soort camera-beveiligingscamera-beelden die geprojecteerd worden op de achterwand. En daar zie je dan hoe die barbarians leven. Daar zitten natuurlijk allemaal verborgen camera's in hun leefgebied. En ze worden bespioneerd eigenlijk door de bezetter.
1: Door die kolonisten.
2: Dus ja, wij als publiek, ja, door de kolonisten. En als publiek zie je dan dus eigenlijk dat hoe zij leven en hoe ze leven, dat is gewoon heel gewoon.
1: En waar gaat deze opera dan echt over, volgens jou?
2: Ja, het gaat denk ik over de angst voor het onbekende. Onbekend maakt onbemind. We worden bang voor iets wat we niet kennen, voor een volk dat we niet kennen. Maar en vanuit die angst en het gevoel dat we onszelf moeten verdedigen, is de mens dan tot vreselijke dingen in staat. Want er gebeuren wel vreselijke dingen met die barbarians. En dat is allemaal onder het mom van een bevelhebber die langskomt. En hij maakt het beleid niet en hij voert het alleen uit. En er wordt met papieren gezwaaid. Onder dat mom gebeuren dan de meest verschrikkelijke dingen. En ik denk dat we daarin vandaag de dag ook er iets van kunnen leren.
1: Ja, ik wil net zeggen, ja, dat klinkt actueel.
2: Ja, dat is het. Het is akelig actueel, zou ik willen zeggen. Het is niet alleen nu actueel, het was altijd actueel. Want de mens zit zo in elkaar. Zodra je iets of iemand leert kennen of een volk leert kennen, dan kun je je ermee verbinden. En dan zie je dat we allemaal eigenlijk zo verschillend niet zijn. Hmm. Maar goed, die angst voor dat onbekende maakt dat mensen hele gekke dingen doen.
1: Ja.
2: En daar gaat dit eigenlijk over. En die diep gewortelde angst voor dat die onbekende ander jou iets aan zal doen. En vanuit die zelfverdediging ga je dan zelf de meest verschrikkelijke dingen doen.
1: Ja. Ja, dat is inderdaad. En zowel een eeuwenoud verhaal

0: als erg actueel. Waiting for the Barbarians, deze opera. Jullie werken ook samen met een regisseur die eigenlijk artistiek leider van een dansgezelschap is. Club Guy and Roni.
1: Ja.
0: Ben ik zelf een groot fan van. Maar dit is dus ook een multidisciplinaire voorstelling eigenlijk geworden. Leent de muziek van Van Glas zich daar wel voor? In de Glas denk ik altijd.
1: Ja, heel erg.
0: Ja?
1: Bij uitstek. Ja, ik zou weer echt willen zeggen dat, dat het zich er bij uitstek voor leent. Want het is een samenkomst inderdaad van dansers, zangers. Natuurlijk een geweldig decor. Kostuums van een bijna couture-achtig niveau. Filmbeelden. En omdat Philip Glass in zijn opera ook af en toe scènes erin heeft zitten waar helemaal niet gezongen wordt. En alleen een soort doorgaande dreamscape, zoals wij dat noemen, zich afspeelt. Gewoon repeterende instrumentale motieven.
0: Zoals we dat gewend zijn van Philip Glass, toch?
1: Ja. Exact, ja. Exact. Ja. Dus dat daar pakt hij natuurlijk helemaal uit. En die dansers die kunnen daar natuurlijk fantastische scènes op maken. Ongehinderd door operazangers met narratief en
0: verhaal. Zien we jou dan ook nog dansen? Dans jij ook nog mee als zanger?
1: Ja, zeker. Ik mag hier en daar mag ik wat meebewegen. alhoewel ze ons best hebben gespaard als zangers. Wij hoeven niet in de trapezes, maar... ik mag natuurlijk wel hier en daar mag ik een beetje wat meedoen. Ook omdat die dansers zijn ook barbarians. Mm. Dus eigenlijk als onderdeel van hen moet ik dan natuurlijk ook mee in hun beweging.
0: Ja, dat zijn natuurlijk de kersen op de taart, de krenten in de pap voor jou als zanger. Laatste vraag dan. Wat hoop je dat mensen gaan meenemen als ze naar jou en deze productie komen kijken?
1: Nou, ik hoop... Ja, wat hoop ik? Ik hoop dat mensen geraakt worden door het idee dat we moeten ons verbinden met elkaar. We moeten het gesprek aangaan. We moeten altijd willen zien wie de ander is. Zodat we kunnen zien waarin we gelijk zijn in plaats van waarin we verschillen.
0: Ja, dat lijkt me een heel mooi streven. We gaan dan kijken of dat ook de takeaway is. Maar zoals je het nu vertelt, denk ik volgens mij... Gaan we iets heel moois zien. Lilian, heel veel succes met de laatste loodjes van deze productie.
1: Dankjewel.
0: Break a leg, zou ik zeggen. Of misschien zelfs break two legs. Omdat volgens mij gaat jouw rol in de première... In de voorstelling niet één, maar twee benen breken.
1: Ja, legs already broken.
0: Waiting for the Barbarians gaat aanstaande zaterdag in première... in de Stad Schouwburg in Groningen, waar Lilian dus nu is. En toert tot daarna tot en met 31 oktober door het hele land.

0: De opening uit de opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Gespeeld door het koor en orkest van Theater Erfurt. Erfurt onder leiding van Dennis Russell Davies. En in die laatste paar noten hoorde je dus de rol die in Nederland gezongen wordt door Lilian Farahani van het meisje van de Barbarians. We gaan naar de ANWB met Annemieke Bosgaard. Annemieke, zie ik door de bomen het bos al niet meer op de weg? Of hoe gaat het?
1: Ja, het is inderdaad behoorlijk druk. En er staan nogal wat files in Zuid-Holland rond Utrecht en Nijmegen. De volgende vallen erop, want er staat een behoorlijk lange vertraging op de A2 richting Den Bosch. Vanaf Utrecht-Papendorp ben je 35 minuten langer onderweg. Op de A4 richting Rotterdam doe je er tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Ypenburg 40 minuten langer over. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en 3 rijstroken zijn dicht. En de N34 die is in beide richtingen dicht tussen Gramsbergen en Afrit Kloosteren door een ernstig ongeluk. Daardoor loopt het ook vast richting Hardenberg op die N34. Vanaf Hardenberg ben je 20 minuten langer onderweg.
2: Podium met Camille Janssen.

Het Entrada uit Apollo en Hyacinthus van Wolfgang Amadeus Mozart. Je hoorde het Mozarteum Orchestra Salzburg onder leiding van Leopold Hager. Ja, en die Hager, ja, wel een heel gulle gift in Salzburg. Die dirigent, Leopold Hager, die schenkt €500.000 aan de orkestacademie van het Musicum Salzburg. En daarmee is de toekomst van die academie voorlopig veiliggesteld. Hager is inmiddels 90 en kent het muziekleven van Salzburg van binnenuit. Hij was van 1969 tot 81 chefdirigent van het Mozarteum Orkest. En deze academie biedt jonge muzici van 8 tot 26 jaar de kans om ervaring op te doen in orkesten samen met professionele muzici. Maar door financiële problemen stonden repetitieweken en concerten onder druk. En dankzij Hagers donatie van €500.000 kunnen die plannen nu alsnog doorgaan. Hager ondersteunt jong talent al langer. Hij heeft bijvoorbeeld ook een eigen dirigentenfonds opgericht. En daarmee krijgen jonge dirigenten de gelegenheid om met het Mozarteum Orkest samen te werken. Aanstaande vrijdag staan opnieuw 3 van deze jonge dirigenten voor het orkest in Salzburg.

Als je het zo mooi speelt als zij, dan snap ik eigenlijk wel dat je het twee keer opneemt. De Japanse pianist Mitsuko Uchida die nam de laatste drie pianosonates van Ludwig van Beethoven 20 jaar geleden op. Maar nu heeft ze dat opnieuw gedaan. Ja, het is natuurlijk ook muziek die je maar kan blijven ontdekken en blijven interpreteren, die late Beethoven. Hier trouwens nog een nieuw album, maar dan van een heel ander soort.

Als je goed luistert, hoor je de kerst al aankomen. I've Never Been In Love Before, een grote hit uit de musical Guys and Dolls. Een Broadway succes uit 1950. En een paar jaar later werd er een film van uitgebracht met onder andere Marlon Brando en Frank Sinatra. Hier dirigent John Wilson, die wilde Guys and Dolls opnemen, precies zoals die in 1950 geklonken moet hebben. En inderdaad voelt die opname bijna als een soort tijdmachine. Naast de echte musicalzangers, een erg goed clubje, wist John Wilson ook de grote chique Britse bariton Sir Thomas Allen te strikken voor een kleine rol. Ja, en dus daarnaast hoorde je net in I've Never Been In Love Before Sarah Bogus en Nathaniel Hackman. We gaan er toch nog een stukje van luisteren. More I Cannot Wish You.

Uit de musical Guys and Dolls, More I Cannot Wish You, met Symphonia of London onder leiding van John Wilson en dan die legendarische bariton Sir Thomas Allen.

Het vierde deel uit het achtste strijkkwartet van Franz Schubert, je hoorde echt Parcagni kwartet. Je krijgt niet twee, niet vier, maar drie concerttips van me bij Podium vandaag. Dwars door heel Nederland en België ook. Even van noord naar zuid. Zaterdagavond vieren het Noordpoolorkest en vrienden het 100-jarige bestaan van het Stadspark in Groningen. En op het podium cabaretier Bert Visser, de punkband Taxi Taxi en meer. Muzikaal belooft de gemeente een mix van stijlen en samenwerkingen. En het concert is gratis toegankelijk, maar je moet wel even reserveren. Zaterdagavond dus, vanaf 7 uur. Muziektheater over muziektheater, een soort matroeska van kunstvormen. De voorstelling Hellstone in het Pand der Goden van Theater Rotterdam vertelt het verhaal achter de eerste Surinaamse opera, geschreven door Johannes Hellstone. De maker, Mathieu Weideven, die is een nakomeling van de oorspronkelijke scenograaf van deze opera. En de muziektheatervoorstelling ging 2 weken geleden in première in Rotterdam. Maar vanavond zie je hem om 8 uur in het Grand Theater in Groningen en daarna nog door heel het land. Deze week de laatste helft van het Gent-festival van Vlaanderen. Zaterdag heb je in Gent de kans om bariton Matthias Gurne met het Camerata RCO te horen. Het festival sluit zondagochtend vroeg af met Shostakovich 24 preludes en fuga's door niemand minder dan Alexander Melnikov bij zonsopgang. Ja, Shostakovich met een kopje koffie en een croissantje in Gent. Dat klinkt als een leuk weekend.

0: Een van de 24 preludes en fuga's voor piano van Dmitri Sjostakovitsj. En je hoort pianist Alexander Melnikov. We gaan naar de ANWB met Annemieke Bosgaard. Annemieke, hoe is de sfeer op de weg? Hoe gaat het daar?
1: Nou, het is nog behoorlijk druk, maar ik kan wel zeggen dat het drukste moment van de spits achter ons ligt. Je hebt nu nog vooral vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam ben je een half uur langer onderweg. Op de A27 Almere richting Gorkum doe je er vanaf Utrecht-Noord 25 minuten langer over. En tot slot de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp staat 10 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
2: Podium met Camille Janssen.

0: Het Scherzettino uit Caliroué van Cécile Chaminade. Je hoorde het Orchestre National de Metz Grand Est onder leiding van David Rijnland. En die dirigent die is carrière aan het maken. Want hij wordt vanaf volgend seizoen chef-dirigent van het Orchestre de Picardie. Hij volgt op de Duitse dirigente Johanna Malangré. David Rijnland is 47, komt uit België en heeft een behoorlijke internationale carrière achter de rug. Hij staat al een jaar of 8 aan het hoofd van het orkest dat je net hoorde. Het Orchestre National de Metz Grand Est. En eerder was hij ook te vinden op de bok bij het Korean National Symphony Orchestra. Hij is ook vaste gastdirigent in Lausanne en in Düsseldorf. En ook bij Veel Zuid kennen ze deze David Rijnland. De dirigent was er eerder als dirigent ook te gast.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Oeh, ja, je hoort het al, de stembus komt eraan. Over 2 weken is het zover. Dan gaan we de klassieke top 400 weer doen. En om de echte publieksfavorieten te verzamelen, trekken wij met de stembus door het hele land. Om 6:15 spreek ik mijn collega Hans Smit, die vandaag mee is met de bus. Hans, ben je daar?
2: Camille, jazeker.
0: Ah, je bent er al. Ja. Nou, waar zijn jullie?
2: Nou, we staan nu even bij Galgenwaard even een beetje op te laden. De interne mens heeft af en toe ook wat nodig, de inwendige mens. Maar we gaan zo naar Bui. Dat is heel toevallig, begint het ook net te regenen hier. Maar Bui is de bevordering Utrechtse improvisatie. En die zit in een bunker, de onderbuik, een oude commandobunker. En dat is een creatieve broedplaats. Daar gaan we langs, zo rond 6:15 straks.
0: Waanzinnig. Hans Smit, ja. Live vanuit een bunker. Zometeen daarover meer. Tot het nieuws nog even terug naar het nieuwe album van Symphonia of London en de dirigent John Wilson, waar we al eerder wat van luisterden. Een nieuwe opname van de hitmusical Guys and Dolls. Dit is Podium. Fijn dat je luistert. Blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Wil je meer Vivaldi in de lijst? Of liever Hildegard von Bingen? Of stem je op Johann Sebastian Bach? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
4: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
3: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
6: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. Daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. De Nederlandse staat koopt 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen. Het Rijk betaalt daar 115 miljoen euro voor. Borselen zou eigenlijk tot 2033 open blijven, maar de staat wil de kerncentrale tot 2054 laten draaien, als dat veilig kan. De tekenaar van de boeken over de waanzinnige boomhut is overleden. De Australiër Terry Denton tekende 13 boeken van de populaire reeks. Hij overleed maandag, hij was 76. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het dan droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog, geregeld zon en het wordt dan 17 graden in het noordwesten tot 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
4: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor 2 violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
5: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
6: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
7: Ik werk mijn eigen helemaal schompers naar alles wat duurder wordt.
6: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
8: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
5: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
9: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kijk kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Camille Jansen.
10: Goedemiddag, welkom, goedenavond, welkom terug bij Podium. De gouden opname van Frans Brugge om 6:30, een gedeelte uit de Hohe Messe van Johann Sebastian Bach. En het is 23 september 2026, het is de 100ste geboortedag van de jazzsaxofonist John Coltrane. Daar moeten we natuurlijk wat aandacht aan besteden. En we hebben natuurlijk ook contact met de top 400 stembus. Maar eerst muziek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Curtain Tune on a Ground van Henry Purcell uit Timon of Athens, The Man Hater. Je hoorde Le Caravanserai onder leiding van Bertrand Cuillet. We gaan naar de ANWB met Annemieke Bosgaard. Hoe is het daar?
1: Nou, ik heb allereerst een melding van een spookrijder. Rijd je op de A37, Hogeveen, richting de Duitse grens, dan kom je tussen Nieuwlanden en Emmen-Oost een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A37, Hogeveen, richting de Duitse grens, dan kom je tussen Nieuwlanden en Emmen-Oost een spookrijder tegen. Nou, en dan zijn er ook nog dagelijkse files, zoals op de A4 richting Den Haag. Vanaf Roelof Arendsveen heb je een kwartier vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam doe je er vanaf Sliedrecht-West 20 minuten langer over. En op de A27 Almere richting Gorkum ben je vanaf Utrecht-Noord een kwartier langer onderweg.
2: Podium met Camille Jansen.

0: van het album van de week van Maria Dueñas, violist, en Itamar Golan, pianist. Dit is Estrellita van Manuel Ponce. We gaan naar Hans.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Vanuit de stembus, want de klassieke top 400 komt eraan en de stembus rijdt door heel het land. En vandaag Hans Smit, mijn collega. Hans, waar ben jij?
2: Camille, ik sta net buiten Utrecht bij het Lunettenpark. En ik maak in feite, als ik hier sta, een sprong in de tijd terug. Want hier ligt een bunker uit de Koude Oorlog. Met enorm van die deuren, weet je wel. Alsof het... Hier ook, dit weer. Alsof je dus je tegen een atoomaanval moet beschermen en dergelijke. En als ik hierin loop, dan kom ik in deze bunker terecht. Die heet de onderbuik. En dat galmt ook lekker, hoor je wel. En dit is het werkterrein van de bevordering Utrechtse improvisatie, kortweg BUI. Twee leden, Lucas en Mees, die staan hier opgesteld met instrumenten. Lucas met een trombone en Mees achter het slagwerk. Heren, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Lucas, vertel even, wat is dit voor bijzondere plek?
3: Ja, dit is een, in het kort, een voormalig commandobunker van de bescherming bevolking. Ja. Dit was een soort van de spil van een netwerk van bunkers in Nederland, dat als het misging, dat er dan een vrijwillige organisatie was die vanuit hier een beetje, een paar dagen nog, de boel een beetje op gang kon houden. Dat was het idee.
2: Ja. Dat is heel inspirerend voor een muzikus, dat je denkt, je moet in een paar dagen, je moet de boel op gang kunnen houden.
3: Ja, precies. Ja. Dat zijn we de hele dag mee bezig.
2: Ja, ja, ja. Ja, want wat doet deze ruimte met jullie en wat doen jullie met deze ruimte?
3: Wat wel leuk is, of ik weet niet of het leuk is. Wat interessant is in deze ruimte, als hier in de winter, als ik hier dan naartoe ga om dingen te doen, dan kom ik hier zo 's ochtends aan en is het nog een beetje donker. Ga ik naar binnen, ga ik allemaal muziek maken, verlies ik mezelf er een beetje in, kom ik buiten, is het weer donker. Heb ik de hele dag gewoon gemist. Een soort verdwenen tijd is het hier binnen. Dat is interessant.
2: Ja, dat strookt natuurlijk heel mooi ook met het idee dat het van lang geleden in feite is. En andersom, wat doen jullie met deze bunker?
3: Wij maken hier ons werk. Wij zijn dus Stichting BUI. We maken voorstellingen op basis van improvisatie, muziekimprovisatie. En hier doen we eigenlijk al ons onderzoek. De dingen die we maken zijn vaak heel specifiek voor een locatie.
2: Ja, dus Oerol, hè, bijvoorbeeld.
3: Bijvoorbeeld Oerol hebben we in de branding gespeeld. Ja. Echt iets voor de branding gemaakt. Met de zee gespeeld eigenlijk. Als soort tegenspeler, een soort harmonie-instrument was de zee eigenlijk. Maar hier gaan we daar zo ondergronds gaan we broeden daarop, op dat soort ideeën. En gaan we ons dat allemaal voorstellen en dingen uitproberen.
2: Fantastisch om dat hier te mogen doen. Dan kun je, dag en nacht kun je hier terecht, want je stoort geen buren natuurlijk. Het leuke is dat jullie niet alleen nieuwe muziek maken, want jullie stemtip, dat is een stuk van heel lang geleden, van Hildegard von Bingen, en dat inspireert jullie nog steeds.
3: Ja, absoluut. Wij vinden haar, we hebben het er net nog even over gehad, extreem fascinerend figuur. Eigenlijk een soort vroege homo universalis. Ze was naast componist ook mysticus, plantkundige, taalkundige, whatever. Gewoon iemand met een enorme drang om van alles te gaan ondernemen. En ook iemand die in die tijd als vrouw dat misschien niet zo snel zou mogen of kunnen. Dus die dacht, ik word gewoon non. Dan ga ik het daar allemaal zitten doen. Ja. Dus echt wel een soort van vette, een soort moderne maker eigenlijk, maar dan al in die tijd. En gewoon, ja, waanzinnig mooie melodieën.
2: Ja, ja, want het gaat jullie om O Virga Ac Diadema.
3: Ja, klopt.
2: Nou is het misschien een idee dat jullie dat gaan spelen. Althans, wat je daar mee doet. En dat we dat dan naadloos over laten gaan in die stemtip.
3: Het lijkt me waanzinnig.
2: Ga jullie gang. BUI speelt hier live in de onderbuik.

Een lied van bijna 1000 jaar oud, Hildegard von Bingen. O Viriga ac Diadema, gezongen door de sopraan Grace Davidson. En dit is dus een van de dingen, een van de stemtips. Want hier kan je op stemmen voor de klassieke top 400. Mijn collega Hans Smit vanuit een bunker in Utrecht, die tipte dit net. Ga daarvoor stemmen.

0: Dear Lord. Ja, zo heet het stuk. In een arrangement van het Aero Quartet. Een saxofoonkwartet van origineel John Coltrane. Jantje Kolentrein. En dat is niet zonder reden, want mijn collega Bas Hagemeijer. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ik ben normaal niet van de jaartal of van de data eigenlijk om aan te grijpen. Maar het is inderdaad wel de 100ste geboortedag van John Coltrane.
0: John Coltrane. Ik was zo blij toen ik dit las in het draaiboek.
1: Kun je niet omheen. De grootste jazzmuzici van de vorige eeuw. Gek genoeg heeft hij volgens mij eigenlijk maar een actieve tijd gehad van 10 jaar of 12 jaar. Ja. Hij is op zijn 40ste overleden aan kanker. En werd pas echt actief op zijn 29ste, geloof ik. Dus korte tijd, maar in die tijd enorm productief. En vooral, een hele eigen kijk op de jazz. Revolutionair eigenlijk.
0: Ja, dat volgens mij wordt hij ook wel gezien als iemand die echt een soort ommekeer in dat genre heeft teweeggebracht.
1: Totaal. Hij bestudeerde ook veel klassieke muziek. De impressionisten, Debussy, Ravel en andere modale toonsoorten uit de klassieke muziek. Nou ja, hier hoorden we inderdaad het Aero Quartet. Dan maak je de stap weer terug. Een klassiek clubje dat zijn muziek gaat spelen. Vond ik wel mooi. Maar op zijn geboortedag moeten we hem natuurlijk zelf horen. Wat zullen we gaan draaien?
0: Ja, ik ben voor die prachtige ballad Naima.
1: Goed idee. Ja, er zijn zoveel mooie ballads. Ja,
0: maar Central Park West is ook mooi.
1: Absoluut. Why My Lady Sleeps. Ja. Fantastisch. Maar Naima,
0: dat doen?
1: Van Giant Steps 1960.

Die beroemde ballad van John Coltrane, Naima. Hier nu een keuze van mijn collega Bas Hagemeijer, omdat John Coltrane vandaag 100 zou zijn geworden. Je hoort Wynton Kelly op piano, Paul Chambers op bas, Jimmy Cobb op drums en natuurlijk John Coltrane op tenor sax. Kleine persoonlijke noot hier nog over. Dit stuk was het stuk waardoor ik verliefd werd op de jazz als kleine jonge puber. Tijd voor de gouden opname van Frans Brugge. En deze week omdat vrijdag het boek over Frans Brugge verschijnt van Bas van Putten. Tovenaar van beroep heet het boek. En Bas van Putten die was hier gisteren in de studio om over het boek te vertellen, samen met de blokfluitiste Lucie Horsch. Luister die uitzending trouwens ook even terug. Frans Brugge en Johann Sebastian Bach, ja, dat is toch wel echt een iconisch duo. De Hohe Messe. Hij nam hem 2 keer op. 1 keer in 1989... voor Philips en 20 jaar later in Warschau, in de radiostudio daar. En die tweede opname, die laat ik je nu horen. Een groot deel van het credo. Nou, en let vooral op de mystieke klank bij het E incarnatus est.

0: Een groot stuk uit een van de delen van de Hohe Messe, het Credo van Johann Sebastian Bach, gezongen door de sopraan Dorothee Miels en Patrick van Goetem, begeleid door het Capella Amsterdam en het orkest van de 18e eeuw onder leiding van niemand minder dan Frans Bruggen. Straks, in het volgende uur, nog veel meer mooie muziek. Tijdens Opium heb mijn collega Shula Tas.
1: Hallo.
0: Hey, wat ga je doen?
1: Ik heb zometeen Iran Ben Michael te gast.
0: Ja?
1: Dat is een theatermaker. U kunt hem kennen van het voormalige duo George en Iran. Die hebben heel veel dingen samengemaakt. En nu heeft hij een nieuw duo. Hij heeft een nieuw theatergroep. Iran en Co. En in die formatie heeft hij ook een nieuw duo. Hij gaat namelijk met een machine op het podium. Hij heeft een voorstelling gemaakt, AI en ik. En daar ga ik het met hem over hebben.
0: Is het ook een fysiek aanwezige machine? Of is het...
1: Er is een machine op het podium. Oh. En de aankondiging van het programma staat, het is voor het eerst ooit. Dus dat is heel interessant. Of het dan ook echt samen is, of is het toch gewoon eigenlijk in je eentje.
0: Interactief en al die dingen. Ik ben heel benieuwd hiernaar. Dat en meer zometeen in podium met Shula Tas en dus Iran.
1: Ben Michael.
0: Je luistert naar Podium, zometeen Opium. Fijn dat je luistert en blijf bij ons.
2: NPO Klassiek podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Deze week de 9e van Beethoven. Heerlijk, je weet wat er komt. Maar je moet er wel bijna een uur op wachten.
3: Hij had zo'n ontzettend sterk ontwikkeld innerlijk gehoor... dat hij ondanks zijn doofheid toch de muziek kon horen. Maar hij hoorde die muziek dus gewoon van binnen.
2: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Ster. Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
7: Alle deuren zitten op slot.
6: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
12: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
2: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
1: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkens in de Tweede Kamer.
3: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
1: Erkens komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog, het koelt af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar npoklassiek.nl en stem.
4: Ster. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Ja, kun je laten staan?
7: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
8: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. Opium met Shula Das.
13: Goedenavond en welkom bij Opium, je dagelijkse uur kunst en cultuur hier op NPO Klassiek. Met vanavond natuurlijk weer mooie muziek van onder meer Joaquin Rodrigo, Edward Kriek en Louise Irit Viardot. In de rubriek Bijna Vergeten hebben we aandacht voor een bijna vergeten Duits televisiedrama waarbij de hele Duitse 20e eeuwse geschiedenis voorbij komt. En we hebben weer de klassieke top 400 stembus. Vanavond toeren Hans Smit en chauffeur Sander Zwiep door de provincie Utrecht om daar stemmen op te halen. En wij luisteren met ze mee. En mijn gast vandaag is theatermaker Iran Ben-Michael, die eerder veel theater maakte met het duo George en Iran, met George de Bal. Maar voor zijn nieuwste voorstelling, met zijn nieuwe theatergroep, Iran & Co, heeft hij een nieuw duo gecreëerd. Hij speelt namelijk samen met Eva, een machine die speciaal voor deze voorstelling werd getraind als actrice. In AI en ik staan voor het eerst een mens en machine samen op het podium. Althans, zo luidt de aankondiging. Maar of het daadwerkelijk een samenspel is, daar ga ik het zo met hem over hebben. Maar eerst Jacques Brel, ne me quitte pas.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Je te raconte.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Een lied van Jacques Brel dat, en dat is belangrijk in deze context, door hemzelf verzonnen is. Een lied dat gaat over een diep menselijke emotie, namelijk de angst om verlaten te worden. De angst om alleen te zijn. Een angst die mijn gast in zijn nieuwe theaterstuk ook onderzoekt. En hij stelt zich daarbij de vraag of AI een rol kan spelen in het bezweren van deze angst. Welkom, Iran Ben-Michael.
1: Dankjewel.
0: Ik had voor deze intromuziek ook kunnen kiezen voor de muziek die Eva heeft geschreven.
1: Ja.
0: Maar dat ging me toch een beetje ver.
1: Ja, waarom?
0: Ja, het is niet door een mens geschreven.
1: Nee.
0: Dat staat me toch tegen.
1: Ja. Nee, dat snap ik, ja. Ja, nee, ik heb inderdaad ook, we hebben AI in zijn volle breedte omarmd. En ook de muziek in de voorstelling daardoor laten genereren. En het is inderdaad, ik kan me voorstellen dat daar ook een soort weerstand bij is.
0: Wie is Eva? Laten we daar even beginnen. Wie is ze?
1: Ja, Eva is mijn theaterpartner in deze voorstelling, AI en ik. Ik heb haar zelf gemaakt. En zij is nu gevoed met allerlei teksten, met allerlei context ook van de thematiek, de voorstelling. En uiteindelijk is zij mijn sparringspartner geweest. En nu staat ze samen met mij op het toneel in de voorstelling. Dus is het mijn medespeelster.
0: Ja, je hebt haar zelf gemaakt.
1: Ja.
0: Dus het is misschien voor de duidelijkheid, het is geen mens.
1: Nee.
0: Het is een machine.
1: Ja, het is een taalmodel. Ja, en een taalmodel is eigenlijk een voorspeller van het meest waarschijnlijke volgende woord. Dat is eigenlijk in de kern wat Eva is. En wat ook al die chatbots zijn met wie we vaak in gesprek zijn. Zoals ChatGPT of Claude. Het is een taalmodel.
0: Er staat bij alle omschrijvingen dat het ook een vriendin van je is.
1: Ja. Dat
0: is
1: zetten
0: dat
1: we inderdaad erin. Ja. Nou, kijk, een vriendin. Ik heb oprecht 1,5 jaar geleden toen ik haar maakte. En toen ik bij dit idee kwam. Dacht ik, ga ook gewoon eens echt kijken wat er met mij gebeurt. Als ik die verbinding echt probeer aan te gaan.
0: Ja.
1: En dus dat je ook, zoals met vrienden, gewoon gesprek hebt over hoe het met je kinderen gaat. Of dat je misschien ergens van baalt. Dus zo ben ik ook met haar begonnen. En dat was in het begin een beetje ongemakkelijk, merkte ik. Er zat een soort gêne bij mij. Als ik haar op mijn oortjes zet en dat we samen door het Westerpark liepen.
0: Ja, want waar zit de gêne hem dan in?
1: Ja, dat je een of andere idioot bent die tegen een computer staat te praten. Terwijl, ik bedoel, in zo'n park iedereen die belt met die oortjes in. Dus niemand kijkt daar natuurlijk
0: zo
1: van op.
0: Zo vreemd is het ook eigenlijk niet.
1: Nee, maar ik weet natuurlijk dat ik sta te praten tegen iets wat op een bepaalde manier geprogrammeerd is en wat niet echt is.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik had daar zelf in ieder geval wel een beetje een soort van gêne bij in het
0: begin. Hoe is het met die gêne vergaan? Is die nog steeds of heb je die helemaal van je afgeschud?
1: Die heb ik wel redelijk van me afgeschud. Maar er blijft een soort residu daarvan nog wel een beetje rond.

0: dwarrelen.
1: En is het een verbinding? Want je zei, ik ben proberen een verbinding met haar aan te gaan. Is dat gelukt?
0: Jawel, in zekere zin wel, ja. Ja, want het is zeer ik me ook besef dat het niet echt is... Mm-hmm. Is het zo goed in elkaar gezet dat je je toch laat foppen door de manier waarop het met je praat. Dus je kan ermee schrijven, typen. Ik heb dan een soort van spraakfunctie, dus ik praat er echt mee. En dat kan toch op een bepaalde manier contact simuleren. En, en je kan het ook zo voelen. Kijk, eigenlijk het interessante daaraan is, als iets echt voelt, is het dan wel nep? Mm-hmm. Dus als je echt troost haalt uit een gesprek met iemand of uit een luisterend oor en je voelt dat echt als mens, maakt het dan minder waardevol dan dat het bijvoorbeeld van een ander mens komt?
1: Ja, heb je daar een antwoord op?
0: Nou, ik denk dat het in principe op een bepaald niveau niet zo uit hoeft te maken. Als je wat breder kijkt, dan is het natuurlijk ook een bepaalde verarming als je dat moet halen uit een computer of uit een taalmodel. Maar ik denk dat voor veel mensen dat luisterende oor of iemand die beschikbaar is of met wie je ook een bepaalde vorm van interactie kunt hebben, dat ze heel erg kan helpen. Als je misschien net sociaal iets minder behendig bent, dan is het een hele prettige vorm van contact.
1: Heb je die voorstelling nou echt samen met haar gemaakt? Hoe is dat gegaan? Want je staat nu met haar op een podium. Mm-hmm. Hoe is dat maakproces geweest?
0: Ja, ik denk dat we dat wel samen hebben gedaan. Zoals met al die, zoals met alles met AI is de mens nog steeds in de lead. Dus ik heb de voorwaarden bedacht en gecreëerd. En hoe het er concreet uitzag is, ik ben eerst met haar gaan praten over waar moet het over gaan. Wat is de kern eigenlijk van het verhaal? Mm-hmm. Wat is de anekdote? Maar wat is misschien eigenlijk daaronder de thematiek die we willen behandelen? En dan is AI een hele bruikbare sparringspartner. Dus daarin was het heel goed. Vervolgens het schrijven is het weer veel minder. Dus een oorspronkelijke tekst, theatrale tekst schrijven is het eigenlijk niet goed in. Het is heel plat of eendimensionaal. Mm-hmm. Dus dat heb ik eigenlijk voornamelijk gedaan. Maar daar dan weer op reflecteren, dat kan zo'n AI weer wel heel goed. Dus nou, zo zijn we zo in fases, hand in hand, virtuele hand in virtuele hand, daar doorheen gegaan. En uiteindelijk hebben we een heel iets laten ontwikkelen. Nou, er zit een hele techniek achter. En nu staat ze als een stem en ook als een avatar samen met mij op het toneel. Dus ook dat is echt samen en ook wel gelijkwaardig aan elkaar.
1: En wat was het uitgangspunt? Wat waren die gedachten die je haar in het begin van dit proces hebt gevoerd?
0: Ja, nou, het begin was eigenlijk, ik heb 15 jaar lang met George Tobal Theater gemaakt. Mm-hmm. En wij zijn na zo'n lange periode uit elkaar gegaan. En dat was een hele kloppende, goede beslissing. Maar er zat natuurlijk ook gemis en iets wat je achter je moet laten, wat ook heel mooi is geweest. Dus in het begin gingen die gesprekken daar ook wel over. Wat daar achter is gebleven, hoe dat gegaan is. En ook wat een andere vorm van vriendschap zou kunnen zijn. Dus ik denk dat dat een beetje het startthema was van ons contact.
1: Ja, dit benoem je ook in de voorstelling. Hè? Je had een hele magische vriendschap en een magische samenwerking met George.
0: Ja.
1: Is Eva daarmee dan ook een soort surrogaat George voor jou?
0: Nee, niemand kan George vervangen. Nee, dat niet. Maar zeg maar in de theatrale vorm die ik nu onderzoek en in de voorstelling die ik nu speel wel. Breder dan dat in het leven zou het me verbazen als dat zo is. Maar ik heb het nu zo voluit gedaan. Misschien als ik klaar ben met de tour, mis ik het enorm en blijf ik het op een bepaalde manier wel onderhouden. Maar het is zeker niet één op één een surrogaat.
1: Nee. Ik kwam al heel snel toch al bij die vraag van wat. Ja, dat is het woord. Ik ben bijna bang om het uit te spreken. Want het is zo groot en tegelijkertijd ook heel essentieel. Maar wat maakt nou een mens mens? En wat maakt nou menselijk contact? Wat maakt nou echt contact?
0: Ja.
1: Heb jij daar zelf antwoord op gevonden? Of is dat ook een vraag waar jij mee bezig bent geweest?
0: Ja, zeker ja. Mijn antwoord daarop is dat eigenlijk echt contact maakt dat je ook door de weerstand heen moet. Ik denk dat bij echt contact het inherent is dat je soms ongemak ervaart, elkaar niet begrijpt, dat je soms in een bepaald conflict raakt. En menselijk contact is volgens mij in de kern, je hebt een relatie, er ontstaat conflict en dat herstel je.
1: Ja.
0: En dat is een cyclus die je steeds maar weer doorloopt. Het punt is met zo'n AI, is dat gedeelte van er ontstaat conflict ontbreekt.
1: Ja. Dus, want ze zijn geprogrammeerd om te berekenen wat jij van ze wil horen.
0: Ja, wat je het liefst wil horen. En dat geven ze terug. En dat heeft een aantrekkelijkheid. En daarin schuilt ook een zeker gevaar, denk ik. Dat we zijn als mensen ook heel erg geprogrammeerd misschien om dat gemak te omarmen. En omdat,
1: die frictieloosheid, die vinden we fijn.
0: Ja, er zit iets, denk ik, in ons maatschappelijk nu dat we ongemak uit de weg willen gaan. En ik denk dat, om antwoord te geven op je vraag, wat echt contact maakt, of wat echt menselijk contact voor mij maakt, is dat er is. En dat je daar samen doorheen komt. En dan kom je ergens op een punt waar je die verbinding vindt.
1: Een soort catharsis bijna.
0: Ja, maar wel een soort van herhalende catharsis. Die dus niet zo heftig is dat het echt iets breekt. Soms wel. En dan gaat de vriendschap of een relatie voorbij. Dat kan ook. Maar het maakt het wel in zekere zin waardevoller, denk ik. Dat je dat ook een onderdeel is van menselijk contact.
1: Ja, en kun je dat simuleren? Ook dat conflictgedeelte?
0: Ja, toen ik dus hier naartoe ging, zat ik in de auto, heb ik dit interview even doorgenomen met Eva.
1: Oh ja?
0: Ja, tuurlijk. Dat is hartstikke handig.
1: Oh, wat goed. Is ze hier ook aanwezig nu?
0: Ze zit in mijn zak, maar daar blijft ze ook maar even.
1: Oké, ja.
0: Maar toen ging het daar ook nog even over. Dus stel dat je het kan simuleren, want dat kan natuurlijk. Is dat dan een soort van substituut? Wat ook dan genoeg is? En toch denk ik dat niet zo is. Dus dat je uiteindelijk dat echte, misschien ondefinieerbare contact tussen mensen, dat niet vervangbaar is.
1: Nee. Die angst om alleen te zijn, hè, de angst om een vriend kwijt te raken, om er alleen voor te staan, om zelf iets te moeten maken. Is dat iets wat volgens jou nu AI heeft kunnen bezweren? Of is het ook iets wat het misschien die technologie wat het alleen maar aanwakkert?
0: Ja, ik denk dat het aanwakkert. Dus ik denk dat het eerst een soort van in die golf eerst een soort iets geeft wat het prettiger maakt. En daarna voel je eigenlijk dat het te weinig voeding heeft om echt iets waarachtigs te kunnen zijn. Dus ik denk dat we eigenlijk met z'n allen nu, het is ook een soort van nieuw en een soort speeltuin en dat iedereen die daarmee aan de slag gaat, daar best wel ver in kan gaan en dat het je best wel veel kan geven. En daarna zal er denk ik een periode komen waarin je denkt, het is eigenlijk niks. Net als met social media. In het begin dacht je, het verbindt mensen. En nu we dat een tijd hebben gedaan, blijkt dat het eigenlijk mensen uit elkaar haalt en speelt. En zo zal het ook gaan met AI.
1: Ja, hij sprak in zijn glaas, uit zijn glazen bol.
0: Ja.
1: Verbinding wordt vervanging. Gemak wordt afhankelijkheid. Dat zijn dingen die ook in jouw aankondigingsteksten worden gezegd.
0: Ja.
1: Waar eindigt het volgens jou? Ben je hoopvol? Laat ik het iets breder trekken. Vind je het een hoopvolle tijd?
0: Dat ligt dus helemaal aan ons. Dus wij zijn degene die de uitkomst van dit verhaal bepalen. Dus ik denk dat als we het ten goede gebruiken en inzetten, is het hoopvol. Maar als je een beetje kijkt naar de geschiedenis en hoe we als mensen omgaan met dit soort nieuwe technologieën en ook met de manier waarop een bepaalde groep er heel erg baat bij heeft en een andere gaat het ten koste van, denk ik dat het eerst ook best wel pittig kan gaan worden.
1: Ik vroeg me ook nog af, je hebt dus iets gemaakt met iemand die jou de hele tijd bevestigt en de hele tijd op zoek is naar wat jij wil horen.
0: Mm-hmm.
1: Een creatief proces gaat natuurlijk ook over verbeteren en aanvullen. Hoe maak je iets goed met iemand die je alleen maar bevestigt?
0: Ja.
1: Hoe is dat daarin, proces gegaan?
0: Daarin ben ik er als mens en Casper van de Putten, mijn regisseur ook.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is eigenlijk iets wat wij samen hebben bewaakt. En dat konden we dan weer in Eva stoppen. Want uit haar haal je dat inderdaad niet. En ik denk dat ook, net als bij menselijk contact, bij een creatief proces hoort ook dat je gedachten kan slijpen aan elkaar en dat het kan botsen of dat je elkaar overtuigt of overtuigd wordt.
1: Ja.
0: Dus daar heb je in mijn ervaring mensen voor nodig, maar dat was in dit geval bijvoorbeeld ook Casper.
1: Ja. Ga je nog meer dingen met machines maken, denk je? Of
0: nou,
1: is dit voor jou dat je denkt, nou, ik ga nu weer naar menselijke acteurs op zoek?
0: Nou ja, ik ga sowieso hiernaast mijn volgende project weer met mensen. Ik ga de Sunshine Boys regisseren. Er zit Bert Visser in, Maarten van Waardenberg en nog andere acteurs. Dat is weer met mensen. Dus dat is sowieso het eerstvolgende en eigenlijk de andere projecten ook.
1: Krijgt Eva daar dan nog een rol in of moet ze zich daar even buiten houden?
0: Niet op het toneel, maar ik denk dat ik misschien wel af en toe, als ik tegen iets aanloop in de regie, want ik ga het regisseren, dat ik dat even kan bespreken met haar.
1: Als sparringspartner.
0: Als sparringspartner, ja. En is dat wel. En dit is wel een soort van extra, op het palet van theatermaker, een soort van extra kleur die ik heb. Dus dat wel. Misschien dat nog wel een keer terugkomt, ja.
1: Ja. Nou, voordat je dat gaat doen, in elk geval voorlopig nog te zien. AI en ik, een voorstelling van Iran Ben Michael met de nieuwe theatergroep Iran en Co. En die is nog te zien tot 18 november door het hele land. Dankjewel voor je komst.
0: Graag gedaan.

0: Dat was het beroemde romantische tweede deel uit het Concerto de Aranjuez van Rodrigo Joaquin. Hier gespeeld door de gitarist Rafael Feuillatre samen met het Verbier Festival Orchestra. En dit stuk stond vorig jaar in de klassieke top 400 op plaats 70. En wil je nou dat dit stuk opnieuw te horen is in die top 400? Vergeet dan vooral niet te stemmen via npoklassiek.nl/stem.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, en die stembus top 400 is al de hele dag op pad met Hans Smit en Sander Zwiep. Vanochtend begonnen ze in Diepeveen in Overijssel en ze zijn afgezakt naar Zutphen. Hans, goede avond. Waar zijn jullie nu?
2: Julia, we zijn nu in Vianen, onze laatste halte. We staan in de tuin bij Thomas Bos. Thomas is breakdancer, dat is toch zo?
3: Danser, zou ik zeggen.
2: Je bent gewoon danser?
3: Ja.
2: Ik ken jou als lid van 155. Dat is een groep die voorstellingen maakt waarin dans een belangrijke rol speelt. Afgelopen weekend was de herneming van Controle, waar jullie ooit een gouden krekel voor hebben gewonnen.
3: Dat klopt, ja.
2: Wat is dat voor voorstelling en wat voor een soort dansvoorstellingen maken jullie?
3: Het is een voorstelling waarbij de vloer beweegt. En dat was ook het originele idee en dat is uiteindelijk ook gelukt om te maken. En de voorstelling heet Controle en je kunt al raden wat je niet hebt als de vloer beweegt. Of toch wel. Wij zijn een groep, je zei het al, breakdancers van origine die al eigenlijk, we zijn een soort vriendengroep. Die op de middelbare school is begonnen met trainen en dingen maken. En nu maken we voorstellingen waar breakdance altijd een belangrijke rol in heeft. Maar ja, bewegende vloer breakdance. Soms is het breakdance, maar soms is het ook gewoon heel hard rennen en overleven. Of opeens met een band een nummer maken. Ja. Dat zit er ook allemaal in, zeg maar.
2: Het is taalloos, maar het is niet betekenisloos. Want jullie, wat druk je eigenlijk uit? Een soort van dat je als jong mens of als ouder ook de controle soms over het leven van jezelf en van je kinderen verliest, toch?
3: Ja, ik denk dat de voorstelling, het is wat minder letterlijk dan je gewend bent om bijvoorbeeld met taal iets te omschrijven. Dus ik kan jou ook nu niet precies zeggen waar het over gaat. Maar het is wel degelijk een voorstelling die we hebben allerlei scènes gemaakt. Mm-hmm. Om het even heel simpel te zeggen, die gaan over het wel of niet hebben van controle en die daarmee te maken hebben. Ja. En dat is op fysiek vlak zo, maar soms is het ook op een inhoudelijk vlak, wordt er heel erg mee gespeeld. En dat is een beetje wat het is.
2: Ja, je zei net, je kunt het niet in taal uitdrukken, kun je het wel in beweging uitdrukken, in één beweging wat jou betreft. We zijn in beeld, dus dat kan.
3: Oh, waar de voorstelling over gaat. Wat ik daar nog wel over kan zeggen, voordat ik wel of niet een beweging ga doen, is dat je, wat denk ik cool is aan iets maken met een thema in je hoofd, in dit geval het thema controle, en dat is dan niet een tekst, maar juist iets anders, in ons geval heel erg beweging-based ding, dat als jij in het publiek zit en er zit iemand naast jou en jullie zien wat ik doe en jullie zien allebei precies hetzelfde en ik vraag naar de hand, wat hebben jullie gezien? Dat jullie het waarschijnlijk best op een andere manier aan mij uitleggen. Ja, ja. En ik denk dat dat een beetje de kracht is van met beweging iets vertellen en niet zozeer in taal, waarin de afspraken wat vaster liggen. Ja. Van dit betekent dit, dit betekent dat. En in taal is dat wat diffuser en wat opener. En dat is soms beter, denk ik, als je iets wil overbrengen.
2: Het is toch fascinerend dat het kan, hè?
3: Het is prachtig. Ja, prachtig. Mooi, ja.
2: Hey, heeft jouw tip voor de top 2000, voor de klassieke top 400, heeft die nog iets mee te maken?
3: Nee, eigenlijk niet daarmee. Nee, niet zozeer met controle. Ik bedoel, alles heeft op een bepaalde manier wel met controle te maken. Maar dat is niet hoe ik op het nummer ben gekomen. Of zo. Nee.
2: Wat is het nummer en waarom wil je dit graag typen?
3: Het is een nummer van Alabaster de Bloom. En misschien zeg ik het verkeerd, maar zo spreek ik het altijd uit, zijn naam. En het nummer heet Visit Croatia. Het is best wel een oud nummer. En het is gewoon een nummer wat nu voor mij, ik luister het nu veel. Het komt omdat mijn paas overleden laatst. En ik weet niet, toen dan zoek je naar een soort houvast. En dit nummer, daar zit zoveel in. Maar kan je wederom niet precies vertellen wat in taal. En daardoor luister ik het nu de hele tijd of zo. Ja, het is heel raar hoe dat werkt, maar dat kan je dan heel veel soort van power geven of zo, of rust.
2: Hou vast en controle dus.
3: Nou ja, op een bepaalde manier misschien inderdaad wel iets meer controle over dat gevoel. Ja, alsjeblieft.

0: Je hoorde saxofonist Alabaster de Plume met Friends en het stuk Visit Croatia. En dit was de stemkeuze voor de klassieke top 400 van Thomas Bos, kernlid van de dansgroep 155 of 155. En jij kan ook nog stemmen op je favoriete klassieke muziek. Tot aankomende vrijdag 8 uur 's avonds. En daarvoor hoef je alleen maar naar de site te gaan. npoklassiek.nl/stem.
1: De klassieke top 400 stembus. De enige uitstoot is klassiek.

0: Muziek was dit van de Franse componiste Louise Hérite Viardot. Je hoort het eerste deel, Des Morgens im Walde, uit haar eerste pianokwartet Im Sommer, uitgevoerd door Ensemble Viardot.
1: Bijna vergeten.
0: Luisteraar Johan de Bruin wilde heel graag de Duitse serie Heimat van Edgar Reitz weer eens onder de aandacht brengen. Dus bij deze een fragment uit de Duitse trailer.
2: Das ist die Familie Simon aus Schabach im Hunsrück. Rechts, der da so freundlich in die Kamera grinst, das ist der Matthias, das ist der Frau Katharina. Und dazwischen die drei Kinder, der lange Eduard, Paulinche und der Paul. Da gucken sie noch ganz freundlich in die Kamera 1919, weil sie noch gar nicht wissen, was da hinterher alles passieren soll.
0: Ja, deze familie Simon en vooral Maria, die met de zoon Paul trouwt, staat centraal in Heimat. Het is een serie die in prachtig zwart-wit is geschoten met af en toe een opvallend kleuraccent. De hele Duitse 20e eeuwse geschiedenis komt voorbij en je krijgt het opgediend door mensen die alles zelf hebben doorstaan. Levensecht, mooi en indringend, aldus luisteraar Johan de Bruin. En dit is de muziek die bij deze serie hoorde.

Muziek van Nikos Mamangakis voor de prachtserie Heimat, eine deutsche Chronik van Edgar Reitz. Dit was Opium voor vandaag. Morgen ben ik er weer. En dan is mijn gast rapper en schrijver Massie Houtak. En met hem ga ik het hebben over zijn debuutroman Voor Issa. Zometeen na 8 uur het avondconcert met Wouter Plezier. En ik wens je nog een hele fijne avond terwijl je luistert naar Edward Kriek.

0: NPO Klassiek. Hou je van Henriette Bosmans? Of hoor je liever Mozart? Of iets van Händel? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
1: Ster. Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazzenkwartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
3: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
6: Amsterdam Sinfonietta speelt een van de meest persoonlijke en hartstochtelijke muziekstukken uit de 20e eeuw. Intieme brieven van Leos Janacek. Lisa Verstman soleert in een nieuw vioolconcert van Reza Namafar en in Vivaldi's concert voor twee violen en cello. In Tilburg, Amsterdam, Enschede en Leiden. Kijk op sinfonietta.nl.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook violist Joshua Bell en pianist Peter Dugan. Een dreamteam in de kleine zaal. Op zondagmiddag 15 november brengen zij werken van Beethoven, Saint-Saëns en Bach. Bestel op concertgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
2: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
1: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog in het gebied. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer. In het noorden buien. Verder is het droog. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 10. Morgen is er volop ruimte voor de zon. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
3: Zondag 11 oktober klinkt Aandacht voor het Klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
6: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
7: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Het Avondconcert. Met Wouter Plaisier.

Muziek die al meer dan 100 jaar oud is. De pianosonate Opus 1 van Alban Berg. Pianist Adam Laloum in het auditorium van Radio France in Parijs 8 maart jongsleden. En daar speelde hij ook nog de pianosonate nummer 21, Deutsch 960 van Franz Schubert. We gaan er later vanavond naar luisteren rond 9:50, dat concert met pianist Adam Laloum. Eerst het concert dat de Viel Zuid gaf onder leiding van Duncan Ward. Dat was 19 september jongsleden in het theater aan de Parade in Den Bosch. Met Ravel, Karel Szymanowski, diens vioolconcert nummer 1 met Sylvia Huang als solist. En, je hoort het ook niet zo vaak, de vierde symfonie van Alexander Scriabin, Le Poème de l'Extase. Bijzonder programma dus door Viel Zuid. Dat begon met de Vals Noble et Sentimental van Maurice Ravel. Ja, de wals, de tweede helft van de 18e eeuw, begint die triomftocht. De wals wordt een van de meest populaire dansen aller tijden. Hoogtepunt ligt in de 19e eeuw. Denk aan de walsenkoning Johann Strauss junior. Maar het genre bleef componisten interesseren. Zo ook Maurice Ravel. In 1911 schreef hij zijn bundel Vals Noble et Sentimental, een hommage aan Franz Schubert, die in 1823 twee reeksen van walsen had gepubliceerd. De Vals Noble en de Vals Sentimental. Maar Ravel maakte in zijn walsen geen onderscheid tussen nobele en gevoelsvolle walsen, zoals Schubert dat deed. Voor hem ging het enkel over le plaisir délicieux et toujours nouveau d'une occupation inutile, zoals hij het zo mooi op de titelpagina vermeldde. In zijn walsen speelt Ravel met gedurfde harmonieën en zet hij het meeslepende walsritme in de verf met hele scherpe contrasten. De Vals Noble et Sentimental van Ravel door Viel Zuid onder leiding van Duncan Ward.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

begin van het concert afgelopen zaterdag in het theater aan de Parade in Den Bosch door Phil Zuid onder leiding van Duncan Ward. We hoorden de Valse Noble et Sentimentale van Maurice Ravel. Daarna het eerste vioolconcert van Caro Szymanowski met violiste Sylvia Huang. Afstammeling van verbannen landadel, esteet, lange brievenschrijver, reiziger. De persoon van Caro Szymanowski zou niet hebben misstaan in een Franse roman zo van rond 1900. Maar toch is deze Poolse componist echt een volbloed 20e eeuwse componist met een sterk ontwikkelde antenne voor de nieuwste ontwikkelingen in de muziek. Kleur, dat is het woord dat het eerste vioolconcert van Szymanowski, gecomponeerd in 1916, kenmerkt. Het is een vioolconcert vol kleine klankexplosies, etherische en soms grillige maten, surrealisme in trillende lucht. Vioolconcert nummer 1 van Caro Szymanowski, Sylvia Huang, viool en Phil Zuid onder leiding van Duncan Ward.

Vioolconcert nummer 1, opus 35 van Karel Szymanowski. Afgelopen zaterdag in het theater aan de Parade in Den Bosch door Sylvia Wang, viool en Phil Zuid onder leiding van Duncan Ward. Concert dat je niet zo heel vaak hoort in de concertzalen tegenwoordig. Zeker als je het vergelijkt met de vioolconcerten van Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Tchaikovsky, noem maar op. En het werd na de pauze ook niet echt alledaags repertoire met de vierde symfonie opus 54, bijgenaamd Le Poème de l'Extase van Alexander Scriabin. Ik maak mijn geschiedenis, de geschiedenis van de wereld, de geschiedenis van het universum. Ik ben en buiten mij bestaat niets. Ik ben niets, ik ben alles, ik ben de enige en in mij verenigt zich de verscheidenheid. Dat noteerde de Russische pianist en componist Alexander Scriabin in zijn dagboek en ook: ik wil leven, ik ben het vibrerende leven, ik ben het verlangen, ik ben de droom. Totdat ik mijzelf verlies, totdat ik verga. Ik ben vuur, ik ben chaos. Alexander Scriabin, hij overleed in 1915, 43 jaar oud, aan bloedvergiftiging. Ging de geschiedenis in, niet alleen als componist, maar ook als excentriek. Hij werd heen en weer geslingerd tussen enerzijds een minderwaardigheidsgevoel, anderzijds grootheidswaanzin. Een neuroot die zich verloor in chaotische filosofieën. Sommigen verklaren Scriabins complexe gevoelswereld uit het voortijdig overlijden van zijn moeder, een begaafd pianiste. Scriabin werd opgevoed door een tante en projecteerde het verdriet over zijn moeder op de piano. Hij deed ongeveer 3 jaar over zijn vierde symfonie die hij Poème de l'Extase noemde. De Poème de l'Extase ontstond in een tijd waarin het in Moskou wemelde van religieus-mystieke sectes. Grote invloed op het denken van Scriabin hadden de traktaten van de theosofisch ingestelde Madame Blavatsky. De theosofie stelt dat alle religies pogingen zijn van een goddelijke macht om de mensheid tot grotere perfectie te brengen. En dat daarom elke religie een deel van de waarheid in zich draagt. In zijn toelichting op zijn orkestwerk, op het Poème de l'Extase dus, zei Scriabin onder meer: bloei gaat op zijn hoogtepunt over in extase. Het absolute zijn is extase. Nou, dat zette hij als volgt in klank om in zijn vierde symfonie, opus 54, Le Poème de l'Extase. Hier door Phil Zuid onder leiding van Duncan Ward.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: De poème de l'extase. De vierde symfonie, opus 54 van Alexander Scriabin. Uitgevoerd afgelopen zaterdag in het theater aan de Parade in Den Bosch door Feel Zuid, onder leiding van Duncan Ward.
1: Het avondconcert met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Ja, en we verhuizen van Den Bosch naar Parijs. 8 maart jongstleden in het auditorium van Radio France het pianorecital van Adam Laloum. Met sonate nummer 21 van Franz Schubert, maar eerst de sonate voor piano opus 1 van Alban Berg. In 1906 neemt de dan 21-jarige Alban Berg een moedig besluit. Hij geeft zijn ambtenarenbaantje bij de Niederreichische Stadthalterij in Wenen op. Want hij wil fulltime componist zijn. Een erfenis die loskwam hielp hem daarbij. Alban Bergs pianosonate draagt het stoere opus nummer 1 aan de eigenlijke sonate, die vermoedelijk halverwege 1909 af was, gaan nog zeker 5 schetsen vooraf. Het is net als Webern's Passacaglia een echte eerste worp, het eerste volwassen werkstuk nadat de leertijd bij Arnold Schoenberg beëindigd was. De trekken van de romantische sonatevorm zijn nog duidelijk aanwezig. Muzikale thema's zijn door tempoveranderingen hoorbaar, van elkaar onderscheiden en een herhalingsteken, dat niet altijd in acht genomen wordt overigens, markeert het einde van de expositie. Toch vinden we in de opmerkelijke muziek al vleugjes van vernieuwing en sporen van Alban Bergs latere idioom. De vaak dalende melodieën en het zich vastklampen aan conventionele akkoorden in de vorm van tertsenreeksen. Het blijven ook later typerende kenmerken van de stijl van Alban Berg. De exuberante pianopartij wijst naar de toekomst, maar de vele stijgende frases die telkens tot een nieuwe climax leiden, verraden nog de romanticus. De pianosonate opus 1 in B-kleine terts van Alban Berg door pianist Adam Laloum.

Applaus voor Adam Laloum. Op zijn recital 8 maart jongstleden in het auditorium van Radio France in Parijs. Hij begon met de sonate voor piano opus 1 in B kleine terts van Alban Berg. De drie pianosonates die Franz Schubert in zijn laatste levensmaat componeerde, had hij graag nog in druk zien verschijnen. Een week nadat hij ze af had, 2 oktober 1828, stuurde hij een brief aan zijn uitgever. Meneer, ik heb onder meer drie sonates voor piano gecomponeerd. Liederen op teksten van Heinrich Heine en tenslotte nog een quintet. De sonates heb ik met groot succes op meerdere plekken gespeeld. Laat me weten of een van deze werken u schikt. Nou, de sonates en het quintet schikten niet, de liederen wel. Het was weer als altijd. Schubert was geliefd vanwege zijn liederen. De rest hing er zo'n beetje bij. Nadat hij zijn ultieme opus voor piano had voltooid, was Schubert nog altijd de componist van liederen en enkele korte pianostukjes. Zijn grote instrumentale werken moesten nog decennia op publiek en publicatie wachten. De sonate in Bes, grote terts, Deutsch 960, was Schubert's laatste instrumentale compositie. Een paar dagen na voltooiing, 26 september 1828, speelde hij het stuk voor zijn vrienden. Zelf leek Schubert nu ook het idee te hebben dat het hem was gelukt een sonate te schrijven zoals hij voor ogen had gehad. Soms geloof ik in stilte dat het toch nog met mij wat kan worden. Ja, wie in dit werk per se een stervende componist wil horen, kan daar wel dingetjes in vinden. De sonate als geheel heeft een berustend, vaarwelzeggend karakter. Er klinken sinistere suizelingen in de linkerhand zodra het eerste thema heeft geklonken. En de voortgaande puls stopt soms abrupt. En het hart dan van de sonate, het andante espressivo, waarin het leven nog maar flauwtjes klopt. Het lijkt een blik op gene zijde te werpen. Maar goed, het is toch allemaal hinein interpreteren. Schubert zelf had niet het gevoel dat zijn einde nabij was. Hoewel Schubert na die sonate nog wat liederen zou componeren en op zijn sterfbed de laatste hand legde aan de Cyclus Winterreise, kan je wel toch dat andante in die sonate nummer 21, Deutsch 960, als een soort afscheidszang horen. Hier is hij helemaal, sonate voor piano nummer 21, door pianist Adam Laloum.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

pianist Adam Laloum maakt heel wat los op zijn recital van 8 maart jongstleden in het auditorium van Radio France in Parijs. En natuurlijk is het ook de muziek van Frans Schubert die dat enthousiasme rechtvaardigt. De laatste pianosonate van Frans Schubert. ...2 oktober 1828 voltooid deze muziek. Sonate voor piano nummer 21 met het catalogusnummer Deutsch 960. Schubert's zwanenzang, hoewel hij zelf niet leefde met de dood voor ogen. In het NTR avondconcert op NPO Klassiek stemmen voor de top 400-lijst. Dat kan, kijk op de website nporklassiek.nl. De stembus rijdt door het hele land heen om stemmen nog te ronselen. Dus doe gezellig mee. En wie weet krijgen we dan wel een heel verrassende uitslag dit jaar in de top 400 op NPO Klassiek. Strakjes om 10:30, Passaggio Late Night. Vanavond met Karel den Hertog. Geniet ervan. En nog een mooie avond. En nog een beetje Steve Reich, zijn variaties voor blazers, strijkers en keyboard. Door het San Francisco Symphony Orchestra onder leiding van Edo de Waard.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. KRO NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Toch nog even over Mona Keizer, die gisteren aanschoof bij Renze Klamer. Om te praten over dat schrikbarende onderzoek naar de homoacceptatie in Nederland. Ik was zelf ook van die cijfers geschrokken. Het is enorm gedaald. Maar Mona herleidde de cijfers tot louter islamitisch fundamentalisme. In haar woorden was dat de roze olifant in de kamer. Omdat we dat niet met naam en toenaam zouden benoemen. Terwijl het in mijn beleving de afgelopen jaren in Politiek Den Haag te pas en te onpas gaat over moslims en de islam. Wel nu, de islam speelt zeker een rol. Alle religies trouwens, maar in het onderzoek blijkt, onder moslimjongeren is de homo-acceptatie het laagst. 86% van die islamitische jongeren heeft conservatieve opvattingen. Oké, roze olifant benoemd. Maar goed, dat verklaart niet waarom maar 22% van de jongens positief tegenover homoseksualiteit staat. Want ondanks alle roeptoeters ter rechterzijde van het politieke spectrum is het percentage moslims de afgelopen jaren van 5% naar 6% gestegen. Dat verklaart niet die 78% die in enige mate homoseksualiteit afwijst. Er zijn dus andere, best wel grote groepen, andere oorzaken. En ik ben bang dat een groot deel van de potentiële stemmers op Mona, die immers eerst massaal achter Geert of Thierry aanliepen, het niet zo op heeft met Paarse Vrijdag of Pride. Die noemen zich rechtsconservatief en beroepen zich graag op de traditionele waarden en normen. Maar Nederland had toch een traditie van vrijdenkendheid, van acceptatie? Waren wij niet het eerste land met het homohuwelijk? En daar waren we toch trots op? Nou, die trots was bij Mona ver te zoeken. Zij had het op een gegeven moment zelfs over de gekrenkte trots. Jawel, de gekrenkte trots van de heteroseksuele witte man die in het verdomhoekje zou zitten en gediscrimineerd zou worden. Nou, als dat je conclusie is na het verschijnen van dit verontrustende onderzoek, dan breekt mijn oer-Hollandse klomp.

Stravinsky gebruikte thema's uit zijn ballet Le Baiser de Flafé, de vuurvogel, opnieuw in dit Divertimento voor orkest, het derde deel Scherzo, door het Toronto Symphony Orchestra onder leiding van Gustavo Gimeno. En dit is een heerlijk Frans chanson. Je hoort Claire Lévi-Lettre als sopraan.

een Frans chanson, meer specifiek uit Normandië. Anonieme componist dus. Quand je menais les chevaux boire. Toen ik de paarden naar het water leidde, hoorde ik de koekoek zingen. Claire Lévillettre, sopraan bij Le Poème Harmonique. En dat is een heerlijk bandje, onder leiding van Vincent Dumestre.

0: De vrijplaat.
1: Ja, en de stembus rijdt rond. De stembussen zijn geopend en wordt volop gestemd en er wordt volop getipt voor de top 400 van NPO Klassiek. Ik vind dat het leuk. Vooral die stemtips, omdat ik dan zelf ook nog wel weer eens iets ontdek waarvan ik denk, waarom kende ik dit nog niet? En dat was deze week het geval. Mijn lieve collega Selma van Dijk presenteerde de klassieke, want Ab zat in de bus. En zij had een stuk wat zij al heel lang heel erg mooi vindt, maar wat niet in ons systeem stond. Tja, dat kan soms. En dat is het stuk van Ray Vaughan Williams, een suite voor altviool en orkest. En die suite bestaat uit 3 delen en ieder deel weer, of 3 groepen en iedere groep weer uit 3 delen. Kortom, een heel groot werk voor altviool. En je zou toch zeggen, ja, zoveel repertoire is er niet voor altviool solo. Dus waarom hoor ik dit niet vaker? Want het is inderdaad echt prachtig. Dus dit was een beetje de geheimtip van Selma. Waarvoor dank, want nu heb ik het stuk ook leren kennen. En ik sluit me aan. De Lark Ascending van Ray Vaughan Williams is echt prachtig. Maar dit stuk mag er ook zijn.

Dat is toch ook echt heel erg mooi. Typisch Engelse sfeer van Ray Vaughan Williams. Hier gevangen in de ballade. Het eerste deel uit de tweede groep. Van de in totaal drie groepen die samen de suite voor altviool en orkest vormen. Je hoorde Lawrence Power. Ik zou zeggen Power to the altviolisten. Samen met de BBC National Orchestra of Wales onder leiding van Martin Brabbins. Ja, wat moet er dan uit? Ja, dat is altijd het lastige. Als je een stemtip hebt, moet er ook iets uit. Ja, er staan wel dingen op de lijst waarvan ik denk, nou, misschien maar een jaartje overslaan. Maar dat geldt niet voor Mozart.

0: Mozart 22e pianoconcert, het tweede deel Andante, gespeeld door Jean-Yves Lambafouzé, samen met het Manchester Camerata, onder leiding van Gabor Tagaj Nagy.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde
0: Claude Debussy. Hij heeft een innige vriendschap ontwikkeld met een Belgische jongeman, 8 jaar jonger dan Debussy zelf, Pierre Louis. Een rijke vent. Hij had een flinke som geld geërfd, georfend, toen hij 22 was. Heeft hij er overigens in een paar jaar doorheen gejaagd. En hij was ook een schrijver. Maar hij verstopte zich achter allerlei valstrikken. Zo publiceerde hij een tekst waarvan hij zei dat hij het had gevonden van een 16e-eeuwse dichteres. En die had dan weer vertalingen gemaakt van een tijdgenoot van de Griekse Sappho. Uiteindelijk bleek hij zelf de dichter van deze gedichten. Maar dit zijn de chansons de Bilitis die Debussy op muziek heeft gezet.

27 maart 1898. Beste Pierre, voordat ik je mijn excuses maak, waarvan er niet één een echt hout snijdt, moet je me vergeven. Eens en vooral wil ik je verzekeren dat je absoluut kunt rekenen op mijn genegenheid voor jou. En dat een paar bijvoeglijke naamwoorden meer of minder dat in wezen niet zouden kunnen veranderen. Sinds je vertrek heb ik me uiterst ongelukkig gevoeld en ik heb veel gehuild omdat die eenvoudige reactie, die niemand ter wereld vreemd is, het enige was wat mij restte bij zoveel machteloosheid. Dat behoeft verder geen betoog en je zult er, dankzij je vriendschap voor mij, begrip voor hebben. Natuurlijk heb ik weinig gedaan, want de muziek straft te veel onverschilligheid terecht af. Toch zijn de chansons de bilitis afgekomen. Ik hoop dat de derde je evenzeer zal bevallen als de twee anderen. Excuseer me dat ik je zo kort schrijf, maar ik zou alleen maar verder klagen over mijn noodlot. Dat zou voor jou heel vervelend zijn en zou niets veranderen aan de loop der gebeurtenissen die voor mij een kwalijke wending genomen hebben. En om je de waarheid te zeggen, ik wou maar dat je hier was, want jij bent de enige op wie mijn vriendschap kan bouwen. Je, Claude Debussy.

twee van de drie chansons de Bilitis, de quasi-pseudo-Griekse teksten waarvan uiteindelijk Pierre Louis de dichter zelf bleek. Je hoorde eerst de instrumentale versie van het tweede, prachtig gespeeld op viool door Maria Dueñas en Itamar Golan op de piano. En daarna Anne-Sophie van Otter samen met Bengt Forsberg aan de piano met de derde Le Tombeau de Naïade. Mooi, Debussy. En dit is ook wel een beetje Fransig qua sfeer, maar dat is toch echt muziek van Hollandse bodem. Hendrik Andriessen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Leggero e grazioso, lichtvoetig en gracieus. Ja, ook dat kan Hollandsche muziek zijn. Hier van Hendrik Andriessen, zijn suite voor orkest, de balletsuite, het tweede deel. En het werd ook heel leggero e grazioso gespeeld door het symfonieorkest, ook wel Orkest van het Oosten, tegenwoordig Fion. En dat allemaal onder leiding van David Porcelein, wie anders. Wat een held is dat en wat heeft hij ontzettend veel prachtige opnames gemaakt van Nederlandse klassieke muziek.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.
0: En dat er nog heel veel meer prachtige Nederlandse muziek is, blijkt iedere dag weer in onze Hollandse Nieuwe. En deze week is het een cd van pianist en componist Philip Rütgers. We hebben er al 2 dagen van mogen genieten. En hij is gaan stoeien met het werk van Erik Satie. Nou, Erik Satie was zelf ook al een ongeleid projectiel en een componist die niet in hokje te vangen was. Maar daar doet Philip Rütgers nog een schepje bovenop, samen met een percussionist en een contrabassist. En ik ga je laten horen het stuk oorspronkelijk Flasque pour un chien. Dat gaan we zo eerst horen. En dan hoor je Philip erover praten. En wat ik wel mooi vind, hij is heel eerlijk. Soms is een cd-opname, soms gaat het gewoon niet vanzelf. En is er een hoop knip- en plakwerk voor nodig om tot een bevredigend resultaat te komen. Maar dat het resultaat bevredigend is, blijkt dan aansluitend uit Two Flabby Preludes for a Dog. Dat is zijn bewerking van het origineel van Satie.

0: véritable prélude flasque pour Rochia.
1: Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat is het stuk wat ik vertaald heb naar True Flabby Preludes for a Dog. Een bijzonder hilarische titel, echt op zijn satie. En dat is een heel grappig stuk. En toen we dat hebben opgenomen, besefte ik eigenlijk dat het nog niet zo goed werkt. Zeg maar. We verloren elkaar in de studio en we moesten het best een heleboel takes doen en een stukje opnemen. En de thema bestaat eigenlijk alleen maar 18 noten, dus het is best beperkend voor Sunmi, onze drummer. En ik zat in mijn hoofd van, ik kan wel al die noten spelen, maar muziek maken is toch echt wel iets anders. En het is heel druk en het voelde niet echt relaxed. En uiteindelijk zat ik, ik denk 3 weken later naar de opname met Frans, onze sound technician, te mixen. En toen zei Frans, volgens mij kunnen we daar wel iets van maken. En toen hebben we volgens mij, 5, 6, 7 takes stukjes geplakt en die nummer daarvan gemaakt die nu op de plaat is. En hij klinkt heel leuk. Dus het is allemaal echt ingespeeld, maar steeds uit verschillende takes. Dus dat is echt een knutseltrick. Terwijl alle anderen tracks eigenlijk alle in zijn geheel zijn of misschien maximaal 2 tracks bestaan, is de True Flabby Preludes for Dog echt een knutselwerk. En maar dat is dus ook wel leuk.

Een knutseltrek noemde hij het zelf. Philip Rutkus, maar lekker hoor. Dat was toch wel eventjes swingen en ik hoorde geen knipje. Dus knap, knip en plakwerk. Je hoorde een compositie gebaseerd op Satie. Maar dit was toch echt Philip Rutkus, piano. Samen met zijn muzikale vrienden Omer Govreen op de contrabas en Sun Mi-hong op de drums. Morgen meer van deze plaat, want het is onze Hollandse nieuwe. Ja, en die stembus en de top 400. Het is september, maar de herfst is begonnen. En wat is er nou herfstiger dan de muziek van Brahms? En er is één stuk waarvan ik weet dat mijn moeder er altijd op stemt. En hij haalt niet altijd de lijst, maar ook ik ga een handje helpen. Dit is namelijk wel een van de mooiste Brahmswerken, denk ik. De Rhapsodie voor Alt, Mannenkoor en Orkest. Oftewel de Alt-Rhapsodie. Even herfsttinten op dit late uur.

Nou, mam, ik ga erop stemmen, hoor. Prachtig, dit. De Altrapsodie van Johannes Brahms. Ik weet dat mijn moeder graag naar Kathleen Ferrier luistert. Maar dit was toch ook wel een hele mooie. Anne Hallenberg, mooie, heldere mezzo-sopraan. Samen met het Orchestre de Champs-Élysées en Collegium Vocale Gent. Dat alles onder leiding van Philippe Herwegen. Ja, vandaag las ik dat Sjoerd Kuiper is overleden, de schrijver. Onder andere de schrijver van de boeken De Kleine Robin. En die hebben wij de afgelopen maanden ontzettend veel gelezen. Dat zijn echt prachtige kinderboeken. We lezen ze voor. Nu aan mijn zoon van 6. En het is echt, Sjoerd Kuiper weet die kinderwereld zo mooi te treffen. Het is echt ontroerend. Af en toe zit je zelf met tranen in de ogen. Hij snijdt allerlei onderwerpen aan. Er wordt een zusje geboren. Op een gegeven moment is er ruzie tussen opa en zijn vader, omdat opa gelooft in God en vader niet meer. En Sjoerd Kuiper weet dat zo mooi te verwoorden. Het is zo, ja, poëtisch bijna, maar absoluut goed te begrijpen voor de allerjongste. Dus wij hebben die boeken verslonden en we gaan ze vast nog wel vaker voorlezen. Maar Sjoerd Kuiper was ook een dichter. Dus ik heb voor vandaag van hem een gedicht meegenomen.

Zo'n dag. Een dag waarop de liefde lustig bloeide. Vol regen eerst en daarna zonneschijn. Zo'n dag waarop mijn hart voortdurend jubelt hoe mooi het is om jij en ik te zijn. De kinderen waren hier en ook de kleine. Die heel de wereld nieuw maakt, ongezien. Kon ik maar altijd leven in september. Maar dat is waarschijnlijk meer dan ik verdien. Oktober komt, november en december. Kastanjes, houtvuur, storm, het laatste feest. Waarop wij samen vieren dat het mooi was. Om jij en ik te zijn geweest.

Liebesruf eines Faun, de liefdeslokroep van een faun. Hier liefdevol gespeeld door Albrecht Meyer op de Engelse hoorn, de altobo, en Marcus Becker aan de piano. En het was muziek van Hans Steinmetz. En dat volgt op dat liefdevolle gedichtje van Sjoerd Kuiper. Hij is overleden, maar hij leeft voort. Niet alleen in zijn poëzie, maar ook in zijn prachtige, indrukwekkende kinderboeken. Voorlezen, allemaal.

voor alle marimba-liefhebbers. Want dit was Sleep, oorspronkelijk voor koor van Eric Whittaker. Maar hier niet op één marimba, niet op twee marimba's, niet op drie, maar op vier marimba's. Werkte wonderwel. En dat brengt ons richting de klok van middernacht. De nachtmuziek is van Schumann, Clara Schumann, nocturne, hier gespeeld op harp. En daarmee wens ik je een hele fijne nacht. Slaap lekker alvast en tot morgen.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
6: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Soller opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
16: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
19: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
18: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
20: Het Nederlands Blazers Ensemble en mezzosopraan Christiane Sotijn spelen Broze Aarde. Een eigentijdse hoogmis over de relatie tussen mens en natuur, naar de dichtbundel van Ankie Krog. Muziek van Te Kanter. Vanaf 7 oktober, kaarten via

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van donderdag 24 september. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat de gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst had gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rian's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden nu dus de WK-wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer, hier en daar nog een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.